0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Eind vorige maand kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Zo moet mijnbouwbedrijf Frisia ingrijpen als de bodemdaling te snel gaat. Het besluit van het kabinet is tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

jongens. Vrijdag 29 mei. Annelie hier op het plekje van Sam, die gisteren op mijn plekje zat. Want we hadden geruild. Ik had namelijk woensdag het eindexamengala. Weet jij je eigen eindexamengala nog? Als je die al eentje had natuurlijk, hè? Nou, mijn gala was 2 keer. 1 keer na mijn MAVO-examen, 1 keer na mijn HAVO-examen. Ja, 2 keer groot feest. Maar ja, toen mocht je ook nog alcohol drinken. Dat mocht vanaf 16 jaar. Dus liep trouwens niet goed af voor de meeste mensen, hoor. Kan ik je zeggen. Maar goed. De school waar ik werk als docent muziek, die hadden dus afgelopen woensdag hadden gala. En ze zeiden tegen mij, ja, waarom hadden wij nooit een gala? Ik zei, dat ga ik voor jullie regelen. Ik zorg ervoor dat er het allereerste eindexamengala ooit komt. Nou, het was zo'n feest, jongens. Er kwam een roze limousine kwam er voorbij. Er hadden leerlingen een boot geregeld op een trailer. Dat was ook al een feestje. En echt, ik had maar 1 taak. Dat was draaien. Naast de rode loper, dat was mijn taak. En ik ben altijd als de dood, zeg maar, bang dat mijn harde schijf ineens niet leest of zo. Of dat ineens mijn draaitafel niet doet. Nou, er was dus ook echt iets aan de hand waardoor ik helemaal de

0: Imagine Dragons met Thunder hier op NPO Radio 2. De hele markt stond vol, vol met ouders. En er waren verkeersregelaars die de stoet, het defilé, gingen begeleiden. En er waren allerlei soorten voertuigen, ook een brandweer. Er waren kinderen op de fiets, gewoon heel simpel. Allemaal over nagedacht hoe ze naar dat gala zouden komen in hun beste pak. En mijn taak was draaien als DJ bij de Rode Loper. Nou, een uurtje, moet kunnen. Ik had het helemaal klaar, ik had mijn setje aangesloten, was er echt klaar voor. En net van tevoren dacht ik nog heel even checken of alles werkt. Even alvast een liedje draaien voor de fun, even checken. Ja, en toen schrok ik me echt dood. Ik ben sowieso altijd heel bang dat hij ineens mijn harde schijf niet leest. Of dat hij niet doet, of wat dan ook. Nou ja, mijn draaitafel was dus op dat moment ook echt in de war. Het was echt een systeemfout, want alle liedjes, moet je voorgaan, alle liedjes, die werden versneld afgespeeld. En je moet je voorstellen, het eerste liedje wat ik draaide, dat klonk...
1: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen.
0: Nou, zal ik mijn verhaal herhalen? Let op voor die spookrijker, dat sowieso. Maar mijn liedjes op mijn draaitafel, die gingen dus allemaal te snel afspelen. En dat klonk dus zo.

0: kreeg de beat dus niet fatsoenlijk lager. Want als ik dat wel deed, ja, dan ging alles vervormen. En de eerste limousine kwam ook al aanrijden. Dus ik voelde me zo ontzettende loser dat ik het geluid niet goed kreeg. Toen dacht ik, weet je wel, ik switch even snel naar Spotify. Ik ga gewoon Spotify aanzetten, boeien. Ik ben toch maar achtergrond muziek. Ik... The Imagine Dragons met Thunder hier op NPO Radio 2. De hele markt stond vol. Vol met ouders. En er waren verkeersregelaars die de stoet, het defilé, gingen begeleiden. En er waren allerlei soorten voertuigen. Ook een brandweer. Er waren kinderen op de fiets, gewoon heel simpel. Allemaal over nagedacht hoe ze naar dat gala zouden komen. In hun beste pak. En mijn taak was draaien als DJ bij de Rode Loper. Nou, een uurtje. Moet kunnen. Ik had het helemaal klaar. Ik had mijn setje aangesloten. Was er echt klaar voor. En net van tevoren dacht ik nog heel even checken of alles werkt. Even alvast een liedje draaien voor de fun. Even checken. Ja, en toen schrok ik me echt dood. Ik ben sowieso altijd heel bang dat hij ineens mijn harde schijf niet leest. Of dat hij niet doet, of wat dan ook. Nou ja, mijn draaitafel was dus op dat moment ook echt in de war. Het was echt een systeemfout. Want alle liedjes, moet je voorgaan, alle liedjes, die werden versneld afgespeeld. En je moet je voorstellen, het eerste liedje wat ik draaide, dat klonk...
1: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen.
0: Nou, zal ik mijn verhaal herhalen? Let op over die spookrijker, dat sowieso. Maar mijn liedjes op mijn draaitafel, die gingen dus allemaal te snel afspelen. En dat klonk dus zo.

0: lijntje aangesloten, was er echt klaar voor. En net van tevoren dacht ik nog heel even checken of alles werkt. Even alvast een liedje draaien voor de fun, even checken. Ja, toen schrok ik me echt dood. Ik ben sowieso altijd heel bang dat hij ineens mijn harde schijf niet leest. Of dat hij niet doet, of wat dan ook. Nou ja, mijn draaitafel was dus op dat moment ook echt in de war. Het was echt een systeemfout, want alle liedjes, moet je voorgaan, alle liedjes, die werden versneld afgespeeld. En je moet je voorstellen, het eerste liedje wat ik draaide, dat klonk...
1: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen.
0: Nou, zal ik mijn verhaal herhalen? Let op voor die spookrijker, dat sowieso. Maar mijn liedjes op mijn draaitafel, die gingen dus allemaal te snel afspelen. En dat klonk dus zo.

de beat dus niet fatsoenlijk lager. Want als ik dat wel deed, ja, dan ging alles vervormen. En de eerste limousine kwam ook al aanrijden. Dus ik voelde me zo ontzettende loser dat ik het geluid niet goed kreeg. Toen dacht ik, weet je wel, ik switch even snel naar Spotify. Ik ga gewoon Spotify aanzetten, boeien, ik ben toch maar achtergrondmuziek. Ik draai gewoon even een liedje. Nou, ongeveer 5, 6.

de beat dus niet fatsoenlijk lager. Want als ik dat wel deed, ja, dan ging alles vervormen. En de eerste limousine kwam ook al aanrijden. Dus ik voelde me zo ontzettende loser dat ik het geluid niet goed kreeg. Toen dacht ik, weet je wel, ik switch even snel naar Spotify. Ik ga gewoon Spotify aanzetten, boeien. Ik ben toch maar achtergrondmuziek. Ik draai gewoon even een liedje. Nou, ongeveer 5-6 liedjes gedraaid. Toen sprong mijn MacBook spontaan op een zwart scherm. Toen kwam het appeltje in beeld en een loningbalkje. Ging mijn laptop automatisch

0: lijkt me een betere BPM. Pearl Jam en Alive voor de dagplaats. Daar kun je voor kiezen. Heel simpel, NPO Luister. Door middel van dag te sturen naar mij toe. Of wil jij misschien liever de nachtplaats? Die heb ik ook voor je in de aanbieding. En dat is deze keer in handen van Ultrapop.
1: Nachtplaat.
0: Ja, lekker even rustig wakker worden. Is dit natuurlijk ook gewoon in de aanbieding. Dag of nacht, laat het weten. NPO Luister is de plek waar je moet zijn. Zometeen Bruno Mars, Risk It All. Maar eerst een klassiekertje. Alice in Chains hier op NPO Radio 2.

0: liedje voor temperaturen boven de 25 graden. Dat wordt het zeker vandaag. 30 geloof ik toch? Ja, dan wordt het niet 30? Ja, man. Nu al heet, toch Angela?
1: Ja, zeker, ja. Nou, hier wordt het 33, 34 graden.
0: Oh, waar zit jij?
1: In het zuiden van het land. Eindhoven.
0: Oh, Eindhoven. Eindhoven, de gekste. Ja, die plek ken ik. Daar komen mijn ouders ook vandaan. Het is altijd, als ik daar naartoe rijd, altijd een paar graden warmer dan in het midden van het land. Is echt zo.
1: Ja, dat is ook echt.
0: Maar jij bent net wakker, ook door de hitte dan, of niet?
1: Ja. Ik ben uit mezelf wakker geworden. Gewoon omdat het zo heet was, toen heb ik gewoon alles opengegooid.
0: En heb jij, slaap je ook al onder alleen maar het hoeslakentje, zeg maar? Of heb je je dekbed er nog wel in zitten?
1: Nee, gewoon een heel dun dekbed. Want ik kan niet goed slapen met alleen het hoeslaken.
0: Oh, ben je ook zo diep? Ja, grappig hè. De een heeft echt, ook al is het superheet, draagt toch een pyjama en een deken met een dekbed erin, omdat hij zich anders niet, hoe noem je dat? Geborgen voelt of zo?
1: Ja, dan mis ik iets om me heen, weet ik veel. En dan kan ik niet slapen. Dus er moet een heel dun dekbed over me heen.
0: Oké, dus dat is gelukt. Maar je ligt wakker. Nu wordt het komende nacht nog warmer natuurlijk. Aan het einde van die 30 graden.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Of gaat het regenen of zo?
1: We zouden als goed is onweer krijgen.
0: Nou, dat is ook weer typisch Nederlands natuurlijk.
2: De dag. Nachtplaat.
0: Ja, bij die hitte dan ben ik benieuwd welke ik zo meteen voor jou mag draaien. Ik neem even de statistieken met je door. Voor de dagplaat Pearl Jam en Alive stuurt François. Die wil ik graag horen. Ook Bartel, Stefan, Erik vanuit de UK. Ik kreeg ook een audio-appje van Patrick die zegt...
3: Ja, goedemorgen. Dat moet natuurlijk Pearl Jam worden. Voor mijn collega, groetjes, geen uitzending.
0: Ja, dan krijg ik ook André die zegt... Nou, Annelie gaat lekker met je met dat gala en de studio en die BPM. En dan ook nog eens... Een spookrijder tussendoor, gewoon rustig blijven. En ook Linda stuurt graag de dagplaat. Voor de nachtplaat heb ik ook Lika, Loek, Marco, Christian, Slow Your Movie, Emanuela, Hubert en Gerard. Dus je raadt het al, het ligt weer in jouw handen. Anja, jij mag gaan zeggen welke wil je horen.
1: Ik wil heel graag Ultra Fox met Vienna.
0: Ja, de nachtplaat. Is de bedoeling dat je zometeen verder gaat slapen of niet? Of blijf je nu wakker?
1: Nee, blijf nou. Nee, want ik heb mijn voordeur, mijn achterdeur, alles gaat open,
0: joh. Hé, sterkte dan.

Nederland die nooit verveelt, als je het mij vraagt. Robbie Williams en Feel hier op NPO Radio 2. Ik wil je heel graag voorstellen aan nieuwe muziek van Lola Young, die je kunt kennen van deze.

gaat het met haar? Want het gaat echt helemaal niet goed en dat is heel triest. Live optreden gaat echt heel lastig, omdat ze overvallen wordt door angst en zenuwen en misselijkheid. En daarnaast worstelt ze echt ontzettend met een drugsprobleem en is ze meerdere keren opgenomen geweest. En die worsteling, die zijn dus het uitgangspunt voor haar nieuwe single. Ze zingt dat ze zich ergens tussen leven en dood voelt. En ze blikt terug op de persoon die ze was toen ze diep zat. Maar ze voelt zich dus ook nog niet goed genoeg om op te treden. Om muziek uit te brengen, gelukkig wel. Dit is de nieuwe Lola Young met From Down Here.

0: We gaan weer draaien, jongens. Het is vrijdag. Ik ben zelf een beetje moe, dus het puzzelen moet ook vooral vanuit jullie komen, jongens. Ik gooi de galm open en daar gaan we. De F. Oké, artiest, we moeten beginnen met de letter F. Ga ik nog een keer draaien voor de titel. De S. F en S. Oké. Ja, ik ben altijd, als ik heb gedraaid, totaal blanco. Jarno, dan ben jij altijd mijn hulp.
1: En deze niet, denk ik.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik F. Een artiest met een F. Wacht, ik ga...
1: Ja,
0: toch...
1: ik had Frans Ferdinand of Frans Bauer, maar...
0: Frans Bauer, zeker. Een S.
1: Ik ben niet zo goed in het repertoire van Frans Bauer.
0: Niet?
1: Nee.
0: Heb je even voor mij, begin met de H. Oké, wacht, ik doe gewoon even een...
1: Fontaine's DC met Starburster.
0: Oh ja, ja, dat is een goeie, ja, ja. Oké, nou, dit moet lukken, want jullie zijn vaak scherper dan Jarno en wij op dit tijdstip. Dus, kom maar door. Een artiest met een F, titel met een S. NPO Luister is de plek waar je moet zijn. Eerst heb ik The Babies.

Frans Bauer. En Manuela, die zei... Frans Bauer met Schep je even voor mij. Ja, dat past op zich binnen de criteria. Ja, maar is toch echt geen liedje. Maar de app loopt wel aardig vol. Ik zie hier Savannah Falco, 17 jaar. Heb ik nog even kijken. Paul, die zegt Fix Stand or Tall. Ik kreeg Faces met Stay With Me. En, deze, ja. Die is ook heel... Ja, dit vind ik wel heel leuk, hoor. Dit is trouwens wel echt een beetje een nachtplaatje, hoor. Past ook helemaal niet meer echt op Radio 2. Meer bij de buren, hier bij Radio 5. Maar luister deze. Oh, Frank Sinatra.

0: En deze kwam ook twee keer binnen. Fisher Z met So Long. Maar ik heb het genoegen om even met Kees te bellen. Hey Kees.
1: Hey Annelie, goedemorgen.
0: Ik blijk dat ik te maken heb met een van jouw favoriete liedjes aller tijden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou kwam Fleetwood Mac ook een paar keer binnen met Sarah, maar jij bedoelt een hele andere. Welke mag ik voor jou draaien?
1: Songbird.
0: Ach, joh. En waarom is deze zo mooi?
1: Ja, dat is een van de beste liedjesschrijvers. Hoe heet ze ook weer? Christine de Kwaar.
0: Jazeker. Ik ga hem voor je draaien. Hartstikke bedankt, Kees.
1: Ja, oké. Graag gedaan.

Het lievelingsliedje van Kees. Helemaal bij elkaar gepuzzeld door hemzelf. Fleetwood Mac met Songbird. Maar eerst heb ik ook even deze. Nou, niet eerst. Ik heb hem afgedraaid. Zo, het is ook vrijdag voor mij, zeg. En voor jullie waarschijnlijk ook. Maar echt wel even een liedje om lekker mee wakker te worden. Status Quo, Roll Over, Lay Down.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met de Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland gaat een referendum houden over de EU. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Panic at the Disco, High Hopes. Een hele goede morgen. Welkom op je vrijdag 29 mei. Wat een week was het, jongens. Zomer, temperaturen boven de 30 graden, zon, alles. Ik hoop dat je een beetje lekker bruin bent geworden. En niet al te rood. Of oranje, zoals ik het dan met mijn Dove insmeer. Ja, ik ben van mezelf best wel wit. Heb ook best wel wat zon gepakt. Een paar keer aan het strandje gelegen. Maar dan smeer ik toch een beetje bij. Anders heb ik nog steeds van die witte melkflessen. Maar de komende tijd is het iets minder warm. Behalve vandaag nog even. Maar is ook weer niet zo heel erg, toch? Zometeen ga ik bellen met een heuse smaakexpert die mij gaat vertellen waarom ik koffie niet lekker vind. Maar eerst gaan we even kijken naar de dag van vandaag. Met fantastisch nieuws, want onze buren hier, en dan heb ik het over Jan-Willem Zwartop, hebben straks hun 2000ste aflevering. 2000 keer al tussen 6 en 9 show gemaakt. Ontzettend veel respect voor hen en leuke mensen, lieve mensen, leuk team. En joh, doe me een lol en stuur straks vanaf 6 uur allemaal even een felicitatie door via de NPO Luister-app. En verder vandaag in Singapore, daar verschijnt de Franse tiener voor de rechter, die wereldnieuws werd doordat hij aan een rietje heeft gelikt en dit vervolgens terugplaatste in een drankautomaat. Die beelden gingen helemaal door het dak en toen is de tiener dus ook aangehouden. En nu hangt er een boete en een gevangenisstraf boven zijn hoofd. Ja, ik weet dat Singapore echt hygiëne en reinheid heel hoog in het vaandel heeft staan. Maar stel je voor dat je dan later vertelt op een verjaardag...

verjaardag dat je in de gevangenis hebt gezeten omdat je aan een rietje likte. Nou, dan doet iedereen toch de oren klapperen. En verder is het vandaag natuurlijk vrijdag en dat betekent nieuwe muziek. Met vandaag onder andere nieuwe muziek, en dit vind ik wel een leuke samenwerking, Raccoon samen met Fela. Oh,

samenwerking. Het heet Daffodils. En ook Kingfisher is terug. Ah, ik wou zeggen, waar is de banjo, maar... Ook die is terug met een heel lekker kampvuurliedje. The Sun Will Never Settle. En dan heb ik ook nog deze voor je.

en maakt nog steeds prachtige muziek. En wat ik ook leuk vind, hij past muziek die echt goed past bij zijn leeftijd. Klinkt wel goed, maar gaat ook niet gekke dingen uithalen of gekke streken. En dit gaat dus over zijn jeugd in Liverpool. En het liedje heet Come Inside. Nou, John Parr, die ik nu voor je draai, ja, die is 73, is nog geen 83, maar heeft nog 11 jaar te gaan. Tot ongeveer, nou 10 jaar te gaan, tot dezelfde leeftijd.

omdat je aan een rietje likte. Nou, dan doet iedereen toch de oren klapperen. En verder is het vandaag natuurlijk vrijdag en dat betekent nieuwe muziek. Met vandaag onder andere nieuwe muziek, en dit vind ik wel een leuke samenwerking, Raccoon samen met Fela.

samenwerking. Het heet Daffodils. En ook Kingfisher is terug. Ah, ik wou zeggen, waar is de banjo, maar... Ook die is terug met een heel lekker kampvuurliedje. The Sun Will Never Settle. En dan heb ik ook nog deze voor je.

Ah, ik wou zeggen, waar is de banjo, maar... Ook die is terug met een heel lekker kampvuurliedje. The Sun Will Never Settle. En dan heb ik ook nog deze voor je.

en maken we steeds prachtige muziek. En wat ik ook leuk vind, hij past muziek die echt goed past bij zijn leeftijd. Klinkt wel goed, maar gaat ook niet gekke dingen uithalen of gekke streken. En dit gaat dus over zijn jeugd in Liverpool. En het liedje heet Come Inside. Nou, John Parr, die ik nu voor je draai, ja, die is 73, is nog geen 83, maar heeft nog 11 jaar te gaan. Tot ongeveer, nou, 10 jaar te gaan, tot dezelfde.

en maken we steeds prachtige muziek. En wat ik ook leuk vind, hij past muziek die echt goed past bij zijn leeftijd. Klinkt wel goed, maar gaat ook niet gekke dingen uithalen of gekke streken. En dit gaat dus over zijn jeugd in Liverpool. En het liedje heet Come Inside. Nou, John Parr, die ik nu voor je draai, ja, die is 73, is nog geen 83, maar heeft nog 11 jaar te gaan. Tot ongeveer, nou, 10 jaar te gaan.

0: So easy. Olivia Dean. Jarno, ik vraag even aan jou. Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws leren eten of drinken?
1: Niet zo. Ik vond eerst kikken echt niet zo lekker.
0: Zijn ook niet lekker, toch?
1: Nou, ik heb ze dus laatst in de oven gedaan en dat vond ik heel lekker.
0: Oh ja, nee, het is best wel lekker, ja.
1: Ja,
0: ik drink sinds kort dus melk. Dan heb ik echt, nou, mijn ouders, als ze dit horen, gaan ze heel hard lachen, want dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik lust eigenlijk, als ik nu kijk over de afgelopen jaren, wat is er allemaal bijgekomen? Feta, geitenkaas, rode wijn. Best wel wat dingen van een sterke smaak die bij mij, die ik ineens trek. Dat was eerst helemaal niet. Maar er is eentje, die lust ik nog steeds niet. En dat is koffie. En dat probeer ik al een tijdje te leren drinken. Want koffie is echt een lifestyle. Iedereen om me heen drinkt het ook. En ik ben altijd de enige die zegt, ah, doe mij maar een zakje Earl Grey. Ja, ik vind het wel echt lekker ruiken. Maar zodra het op mijn tong belandt, verandert voor mij de smaak. En dat vind ik het dus vies. Maar waarom vind ik het vies? En ik ben heel blij dat ik hem aan de lijn heb. Ik ga dat vragen aan voedingswetenschapper Jaap Seidel. Goedemorgen, Jaap.
2: Goedemorgen.
0: Nou, als hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heb jij vast de verklaring waarom ik geen koffie lust?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het geval is eigenlijk, niemand houdt van koffie als hij het voor het eerst proeft. Als je kinderen iets bitters laat proeven, zoals koffie, het is gewoon verbrande, bittere drank, dan vinden ze dat eigenlijk allemaal heel erg vies. Dat geldt ook voor zure dingen. Maar over het algemeen zijn bittere dingen zaken die je niet lekker vindt. Dus daar begint iedereen mee. En als je dan eigenlijk nooit leert wennen aan zo'n bittere smaak, dan blijf je dat dus vies vinden. Overigens zijn mensen heel verschillend in de manier waarop ze wel of niet die bittere smaak ook vies vinden. Je hebt zogenaamde supertasters, dat is ongeveer 10% van de bevolking of zo. Die kunnen extreem slecht tegen die bittere smaak. En die kunnen dat ook nooit overwinnen. Dus die vinden altijd bittere dingen echt afschuwelijk vies. En dat is heel vaak de reden.
0: Maar koffie vind ik dus wel heel lekker ruiken. Verklaar je dat dan als ik het echt lekker vind ruiken, maar op het moment dat het op mijn tong belandt, dan is het voor mij ook een totaal andere smaak?
2: Nou ja, je geur is echt heel iets anders dan smaak. En ik heb nog even wat literatuur opgezocht, maar het blijkt dus inderdaad dat mensen die koffie ontzettend vies vinden, en er zijn er echt veel meer van dan je denkt, die vinden de geur van koffie wel lekker.
0: Ah.
2: Dat aroma's in je neus is echt heel iets anders dan een waarschuwing voor een bittere smaak in je mond. Ik vind ook de geur van vers gebakken brood ook veel lekkerder dan het brood zelf. Dus dat geldt voor heel veel dingen eigenlijk zo. Aroma's die werken op een andere manier in je brein dan de smaakpapillen in je tong.
0: Hey, en zegt dat ik dus misschien bittergevoelig ben, zegt dat dan ook iets over mijn persoonlijkheid?
2: Nee hoor, helemaal niet. Dat is gewoon een genetische variatie die er is tussen mensen.
0: Gelukkig maar.
2: Dat is helemaal niks. Ja.
0: Tot slot, wat is jouw favoriete koffie?
2: Ik hou heel erg van flat white. Hè. Dus dat is wel sterke koffie met een extra shot erin en een beetje melk.
0: Ga ik die ook een keer proberen. Mooi einddoel.
2: Succes ermee.
0: Dankjewel, Jaap Seidel, hoogleraar voedings... hoe zeg ik het eigenlijk? Hoogleraar
2: voeding en gezondheid.
0: Voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dankjewel.

The Sign, Ace of Base hier op NPO Radio 2. Als DJ, en misschien jij ook wel als luisteraar, gewoon wij mensen, hebben vaak de neiging om nieuwe muziek altijd in hokjes te plaatsen. Het lijkt op dit, het lijkt op dat. Maar ja, je kunt ook denken, ja, logisch dat het soms op andere dingen lijkt. Dat heet inspiratie. Je haalt toch ergens je inspiratie vandaan? Nou, deze nieuwe muziek die ik nu voor je ga draaien doet mij dus heel erg denken aan dit liedje. Ook omdat het in dezelfde toonsoort staat en een beetje met dezelfde soort koorzang. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Maar vind ik het erg? Nee hoor, want het is een leuk liedje. Ruben Hillen met 27.

weekend. Ja, je kan nog steeds naar hem toe, hoor. Tussen de regels. Hij behoopt staat hier dit weekend en volgende week ook nog. Dus dan kun je zeker nog even naartoe. Maar de kaartjes voor 40 euro, die heb ik niet meer gezien. Maar hey, voor 60 euro kan je er ook heen. Of voor meer. Ik bedoel, Harry Styles moet je toch gewoon een keer live hebben gezien. Tussen de regels gaan we spelen. Ik heb 3 solo's uitgekozen. Mooie stukjes die tussen tekstregels zitten verstopt. Maar dit is wel weer een special variant. Want ik heb 3 liedjes van Queen. Dus als jij een Queen-liefhebber bent, dan moet je je zeker even melden via NPO Luister. Want dan krijg je gewoon 3 solo's voorgeschoteld. En dit is de eerste. Nou, eitje toch? Hoppakee. Meld je me aan. NPO Luister is de plek waar je moet zijn. Als je een echte kenner bent. En als je een mindere kenner bent, weet ik zeker dat jij deze 3 ook gewoon kent. Je kunt gewoon meedoen. No matter what. Zometeen Papa Hoodé van Stromae. Maar eerst deze prachtige...

0: vals is. Deze dan weer niet. Hey Ruud, hoeveel dagen is het kermis bij jou?
1: We hebben 3 dagen kermis.
0: 3 dagen? De meeste dorpen doen toch wel 4 of 5 of zo. Woon jij in zo'n klein gehucht?
1: Ik woon wel in een klein dorpje, ja.
0: En welk dorp?
1: Metterden.
0: Welke?
1: Metterden.
0: Metterden?
1: Ja, ja, die ken je dan wel.
0: Nee, neem even mee. Waar ligt het?
1: Dat ligt in de Achterhoek.
0: En begint het nou met een M of de N van Nico?
1: Nico. Metterden.
0: Netterden. Netterden. Ik heb het hier... Oh, de landsgrens van Duitsland. Even kijken. Hoeveel inwoners? 580. Daar ben jij er 1 van.
1: Yes.
0: Hey, maar neem me even mee op naar die kermis van Netterden. Welke attracties staan daar allemaal?
1: Nou, echt heel veel attracties hebben we niet. We hebben natuurlijk wel een boshotel en een hele kleine kinderen en een carousel. Maar ik denk de grootste attractie is bij ons de bar.
0: Kan ook niet anders natuurlijk, hè? De bar. De bar is de grootste attractie, maar dan zal het ook zeker het drukste zijn.
1: Over het algemeen wel, ja.
0: En ga je dan ook 3 dagen van de 3?
1: Jazeker, zeker. Ja.
0: Kijk, dat zijn de echte. Hartstikke goed. Ik wens je veel plezier met de kermis. Maar eerst gaan we even een spelletje doen. We gaan,
1: ja,
0: liedjes van Queen raden. Want, ja, ben je een beetje een kenner? Of zeg je, nou, dit komt sowieso wel goed?
1: Ja, nou, als ik nou natuurlijk zedelijk een kenner ben, dan ga ik daar natuurlijk nat. Dus,
0: nee,
1: maar ik mag wel graag naar Queen luisteren.
0: Hier ga jij niet op nat, want deze ken je allemaal. Dit is de eerste.

0: Hij kwam ook binnen door Remco, door Alexander, door Bartel, door Arno. En ja, jij mag het gaan zeggen. Welke is het?
1: Dit was We Will Rock You.
0: Nou.

0: Deze heb je ook. Deze heb je ook.
1: Crazy Little Thing Called Love.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dit was een Queen voor beginners, toch?
1: Ja, dit is wel te doen, ja.
0: Denk je, zal ik nog een keer een moeilijkere versie doen?

0: Ja, dat is natuurlijk wel leuk.
1: Mag
0: ja.
1: wel, hè? Nee, dit was makkelijk. We doen nog een keer een moeilijke versie. We Will Rock You kan ik voor je draaien. Of Don't Stop Me Now. Of Crazy Little Thing Called Love. Welke vind je het leukst?
0: Dan mag wel Crazy Little Thing Called Love.
1: Ja. Ga ik die voor je draaien. En wens ik jou heel veel plezier in de carousel in Netteren.
0: Ja, dankjewel.
1: Maak er mooie dagen van. Dankjewel, Ruud.
0: Ja, heel blij.

Vroos zit erin. Samson en Gert, allemaal van dat soort liedjes. Maar er is ook één liedje wat totaal geen kindermuziek is, maar die ze wel fantastisch vinden. Dat komt omdat ze hem al heel snel mee konden zingen. Doe, doe, doe, da, da, da. Dit is The Police op NPO Radio.

de police hier op NPO Radio 2. En als ik door de dubbele ruiten aan mijn linkerzijde kijk, dan zie ik een feestelijk gebeuren. Ik zie slingers, ik zie ballonnen, ik zie mensen in bloesjes.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4:00 vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, een nieuwe naam in de vroege ochtend. Rijn Baartmans, goedemorgen.
3: Goedemorgen heren, gefeliciteerd hè, met jullie jubileum.
2: Ja, dankjewel. Al 2000 afleveringen, de beste muziek in de morgen. Jan Willem Stadel. En hoe is het op de weg? Goedemorgen.
4: Hallo Rijn.
3: Ja, goedemorgen. Ja, het is nog vrij rustig en de verwachting is dat dat nog wel even zo zal blijven. Vrijdagochtend is meestal geen sprake van een echte spits. Wel verwachten we wat vertragingen op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Er is alleen een wals in de vangrail geraakt. En daardoor staat er ook nu al 30 minuten op onthoud.
5: André Rieu?
3: Sorry?
5: Ja. Nee, ja, een wals in de vangrail.
2: Ken je André Rieu of niet?
3: Ja, die ken ik.
2: Als er een wals in de vangrail belandt, dan...
5: Rijn denkt, ach, god, wat ben ik nou terechtgekomen.
2: Heb je al spijt van je nieuwe baan?
3: Nee hoor.
5: Je doet het leuk, Rijn.
3: Dankjewel.
5: Absoluut vol.
3: Yes.
5: Wals in de vangrail.
2: Dat moet toch de gezelligste vangrail van Nederland zijn op dit moment? Ja.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
4: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot. Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
14: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
20: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: goedemorgen. Wat een lekker begin met Aretha Franklin en Think. Welkom op vrijdag 29 mei. Welkom in de 2000e aflevering van Jan Willem Starko.
1: Oh, ja. Oh, geweldig. Ja, is dat echt voor te juichen?
2: Nee, dat is sarcasme.
3: Ja, weet je, ik snap het.
0: Ik zag in de trein wel heel veel enthousiaste mensen vanochtend toen ik deze kant op kwam. Het was daar heel onrustig. Ik wil ook heel even schakelen met de boordradio van Max Verstappen. Die vindt het ook erg leuk, geloof ik. We starten al 2000 ochtenden samen op. En dat gaan we vandaag vieren met later in de show muziek van Raccoon. En Faela. Ken je Faela?
4: Nee, maar dat komt misschien nog.
0: Nou, dat gaat zeker goed komen als je hier blijft.
4: Als je niet voor
0: 8 uur vertrekt, dan ga je kennis maken met Faela. Faela is 18, maakte een cover van een liedje van Raccoon. Dat ging een soort van viral. Kwam in ieder geval bij Bart terecht. Die dacht, zo, die kan goed zingen. En toen hebben ze contact gezocht. En nu zingt ze mee dus op de single. Dus nu is het geen... Het was een albumtrack, maar nu is het dus een single geworden.
3: Wow, vet.
0: En ze zijn hier straks. Dus zowel Raccoon als Faela. En Miss Montreal komt langs. Sanne Hans is hier de gast. Tussen 8 en 9 komt ze mee presenteren.
4: Dat vind ik leuk.
0: Ja, ik ook. Want ze was de allereerste live-artiest die we hadden. In de allereerste Jan Willem start op.
4: Ik kan me niet voorstellen. Wat waren we jong? Wat zagen we er goed uit? En wat wisten we nou van het leven?
0: Ik vind het gevlogen. Als je had gezegd het was gisteren, dan had ik je ook geloofd.
4: Oh, zo. Als je de foto's ziet, dan hangen hier allemaal slingers in de studio. Dat is heel lief. Ja. Allemaal fotootjes.
0: Je bent nog een stuk jonger uit, wou je zeggen.
4: Ja, vanaf die 20 jaar. Oh, nou, aan de andere kant.
3: 20 jaar?
4: 20 jaar, 2000 afleveringen. Ach, jongens.
0: Ja, zeg. Nee, kijk even af en weetjes. Wanneer was de allereerste aflevering ook alweer? Was het 2 juli 2018? 2 juli 2018. We begonnen met Start Me Up van de Rolling Stones. Ja. Maar ik dacht, ik kan niet 3 keer met die plaat beginnen. Dus ik heb ervoor gekozen om vandaag om 7 uur te beginnen met Start Me Up van de Rolling Stones.
4: En het regent de komende uren thermomokken. Als je niet zo goed bent in het raden van intro's, dan maak je vandaag ook kans op een thermomok. Stuur een appje naar de NPO Luister app. Dan kom je hier in de studio uit als je er eentje
0: ziet. En Think, welkom op vrijdag 29 mei. Welkom in de 2000e aflevering van Jan Willem Starko.
1: Oh, geweldig. Ja, is dat echt voor te juichen?
2: Nee, dat is sarcasme.
3: Ja, weet je, ik snap het.
0: Ik zag in de trein wel heel veel enthousiaste mensen vanochtend toen ik deze kant op kwam. Het was daar heel onrustig. Ik wil ook heel even schakelen met de boordradio van Max Verstappen. Die vindt het ook erg leuk, geloof ik. We starten al 2000 ochtenden samen op. En dat gaan we vandaag vieren met later in de show muziek van Raccoon. En Faela. Ken je Faela?
4: Nee, maar dat komt misschien nog.
0: Nou, dat gaat zeker goed komen als je hier blijft.
4: Als je niet voor
0: 8 uur vertrekt, dan ga je kennis maken met Faela. Faela is 18, maakte een cover van een liedje van Raccoon. Dat ging een soort van viral. Kwam in ieder geval bij Bart terecht. Die dacht, zo, die kan goed zingen. En toen hebben ze contact gezocht. En nu zingt ze mee dus op de single. Dus nu is het geen... Het was een albumtrack, maar nu is het dus een single geworden.
3: Oh, wat vet.
0: En ze zijn hier straks. Dus zowel Raccoon als Faela. En...

0: Maar op en dat gaan we vandaag vieren met later in de show muziek van Raccoon en Faela. Ken je Faela?
1: Nee, maar dat komt misschien nog.
0: Nou, dat gaat zeker goed komen als je hier blijft. Als je,
1: ik blijf hier, ik ga helemaal nergens.
0: Als je niet voor 8 uur vertrekt, dan ga je kennis maken met Faela.
1: Ja.
0: Faela is 18, maakte een cover van een liedje van Raccoon.
1: Ja.
0: Dat ging een soort van viral. Kwam in ieder geval bij Bart terecht. Die dacht, zo, die kan goed zingen. En toen hebben ze contact gezocht. En nu zingt ze mee dus op de single. Dus nu is het geen. Het was een albumtrack, maar nu is het dus een single geworden.
1: Wow, wat vet.
0: En ze zijn hier straks. Dus zowel Raccoon als Faela. En Miss Montreal komt langs. Sanne Hans is hier de gast. Tussen 8 en 9 komt ze mee presenteren.
1: Dat vind ik leuk.
0: Ja, ik ook. Want ze was de allereerste live-artiest die we hadden. In de allereerste Jan Willem start-up.
1: Ik kan me niet voorstellen. Wat waren we jong? Wat zagen we er goed uit? En wat wisten we nou van het leven?
0: Ik vind het gevlogen. Als je had gezegd het was gisteren, dan had ik je ook geloofd.
1: Oh, zo. Ja, ja. Als je de foto's ziet, dan hangen hier allemaal slingers in de studio. Dat is heel lief.
0: Ja.
1: Allemaal fotootjes.
0: Je bent nog een stuk jonger uit, wou je zeggen.
1: Ja, ja, vanaf die 20 jaar. Oh, nou, ja. Aan de andere kant.
2: 20 jaar?
1: 20 jaar, 2000 afleveringen. Oh, jongens.
0: Ja, zeg. Nee, kijk even naar alles nog weetjes. Wanneer was de allereerste aflevering ook alweer? Was het 2 juli 2018? 2 juli 2018. We begonnen met Start Me Up van de Rolling Stones.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, ik kan niet 3 keer met die plaat beginnen. Dus ik heb ervoor gekozen om vandaag om 7 uur te beginnen met Start Me Up van de Rolling Stones.
1: En het regent de komende uren thermomokken. Als je niet zo goed bent in het raden van intro's, dan maak je vandaag ook kans op een thermomok. Stuur een appje naar de NPO Luister app. Dan kom je hier in de studio uit als je er eentje zou willen winnen. En als we die dan bellen, dan moet je opnemen met de gevleugelde woorden thermomok! En dan is hij van jou.
0: Ja.
1: Ja.
0: En als we opbellen en je neemt op met
1: hallo, met Henk,
0: dan heb je hem niet gewonnen.
1: Nee.
0: We zijn heel streng, dus je moet opnemen met thermomok. Ja. Dus je hebt thermomok en als je dan opneemt met thermomok als we je bellen, dan is hij van jou. Dan hoef je geen intro's te raden, dat beloven we. Ook veel regen vanmiddag en vanavond in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Zoveel zelfs dat het KNMI code geel heeft afgegeven. Wat net zoveel betekent als hou je app in de gaten.
1: Ja.
0: Volg het weerbericht, want er kunnen behoorlijk pittige buien vallen. Veel dus in korte tijd. Gepaard met flinke klappen onweer ook, dus je bent gewaarschuwd.
1: Ja, het is ook trouwens voor Overijssel, Drenthe, Groningen. Dus echt maar de hele oostelijke helft van Nederland is
0: echt net binnen. Zeeland moet je ook in de gaten houden.
1: Naar Zeeland niet, maar de
0: Zeeland is er niet, dan haal ik die weer weg. Okay.
1: Een dag vol muziek ook, want Harry Styles die staat vanavond weer in de Johan Cruijff Arena. Suzanne en Freek die staan nog 3 keer in de Gelderdoom in Arnhem.
0: En Paul McCartney heeft zijn nieuwe album uit. Heb je al een stukje geluisterd?
1: Ik heb er nog niks van
0: gehoord. Dat zal ik even een stukje laten horen.
3: It was a good way to get to know you.
0: Er was natuurlijk al een single van het album. Dat had een beetje die kwetsbare. Ja, dat kwetsbare stemgeluid. Zoals we ook kennen van die American Recordings van Johnny Cash.
1: Het klinkt ook heel erg als Johnny Cash.
3: Oh yeah.
1: Als een soort jonge Johnny Cash.
0: Nou ja, jong, hij is 83,
1: nee,
0: hij wordt 84. Ja, The Boys of Dungeon Lane. Hij gaat terug naar zijn jeugd in Liverpool. Vanavond gaan we er uitgebreid stil bij staan. Op een hele leuke manier trouwens. Met onze grote vriend van NPO Radio 2. Tim Oppenbroek. Die komt langs vanavond in Jan Willem Ruimte op. Dus dan hebben we nog meer fragmenten en leuke reportages. Dat wordt echt, dat wordt mooi. Daar heb ik al zin in dat hij langskomt vanavond. En wij hebben ook nieuws over Snelle. Die komt vandaag met een nieuw album. Binnenspiegel, die is uit. In de rijke historie van dit programma. Maar heb je ook een keer gerapt met Snelle? Weet je dat nog?
1: Heb ik gerapt met Snelle? Mm-hmm. Oh jeetje, dat was ik al even vergeten.
0: Ja, toen volgens mij was het zo dat hij volgens mij iemand zocht voor zijn voorprogramma. Of dat hij in ieder geval open stond voor nieuw talent.
1: Ja.
0: Toen hij optrad in de Adelaarshorst.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: En toen heb ik jou getipt. Ik zeg, je moet niet verder kijken. Jeroen Kijk in de Vecht.
1: Hallo.
0: Toen zei hij van, joh, maar dan misschien moet je even een uurtje pakken om een rap te schrijven. En dan, Dan maak je kans. Hij heeft je nooit gebeld, hè?
1: Hij heeft me nooit gebeld? Nee. Dat zal vast een reden hebben.
0: Nou ja, het zegt niks over het resultaat. Want

0: krijg nu extra zin in vanavond.
1: Wat nou dan?
0: Nou, ik heb zo'n pre-show playlistje gemaakt. Het is nu nooit opgevallen dat deze altijd voorbij komt voordat we de opname ingaan.
1: Ja, deze klinkt altijd door de televisiestudio. Ja, klopt, ja.
0: Op de een of andere manier krijg ik altijd hele goede energie van. Fools Gold, Stone Roses, NPO Radio 2. Goedemorgen, vrijdagochtend. Hoe stond de weg, Jeroen?
2: Nou ja, onder andere die wals op de A12, die de vangrail in is gereden bij Zevenaar. Dat zorgt daarvoor heel veel vertraging. En nu net ook een ongeluk gebeurt op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij de afrit Den Dolder zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amersfoort, of eigenlijk de afrit Maarn, sta je in de file en heb je een kwartier vertraging.
0: Het is aflevering 2000 van Je Willem Start Op. Dat betekent dat het vandaag thermomokken regent.
3: Thermomok!
0: Is natuurlijk wel zo leuk voor iedereen die niet zo goed is in het raden van intro's, dat je ook eindelijk eens kans maakt op die zeer gewilde thermomok. Het enige wat je hoeft te doen is thermomok appen. Als je in aanmerking wil komen, word je dan gebeld, moet je opnemen met thermomok. Als je dat niet doet, is hij niet voor jou. Doe je dat wel, dan heb je hem gewoon gewonnen. Zo makkelijk kan het zijn.
1: Nou,
0: we hebben best al wat appjes binnengekregen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik vind dit altijd zo spannend.
3: Thermomok!
0: Ja! Goedemorgen, Sielke!
3: Goedemorgen!
0: Hoe is het?
3: Ja, in de file, hè?
0: In de file? Ik heb het begrepen, ja. Vanwege de wals. Ja.
3: Ja.
0: Maar je staat echt stil dus, vanwege die wals in de vangrail.
3: Nou, heel langzaam rijdend. Maar ik ben vanaf mijn woonplaats, dat is denk ik normaal gesproken 10 minuten vanaf 7, ben ik al 3 kwartier bezig.
0: Oh, dus, nee. Geloof ik. Terwijl zo'n wals, je gaat toch van zijn 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, maar je bent er nog niet 1, 2, 3 weg.
3: 1, 2, 3 niet meer.
1: Nee. Het gaat over de A12, hè, richting Arnhem vanuit Zevenaar.
3: Ja, klopt.
0: Maar het mooie, Sielke, als deze wals niet in de vangrail was geknald, dan had jij dit misschien helemaal gemist en nu geen thermomok gewonnen.
3: Dat is zeker de optie geweest, ja.
0: Ja, toch? Van harte gefeliciteerd.
3: Dank jullie wel.

0: Kensington en Living For op Radio 2. We gaan een startnummer draaien. En ik dacht, misschien is het wel leuk om degene die het startnummer heeft vandaag gewoon bij verrassing te bellen. Want als die persoon dan opneemt met Themamok, heeft hij een Themamok gewonnen.
1: Jeetje, je bent super gul vandaag, ja. Jan-Willem. Normaal gesproken ben jij de strengheid zelf natuurlijk.
0: Ja, maar goed, het is toch feest? En nee, zeker. Moet je dat allemaal een beetje
1: is
0: loslaten.
1: Ook zo. Is ook zo.
0: Kijk, de grap is dat die persoon natuurlijk sowieso dan het startnummer heeft. Dus neemt hij niet op met Themamok. Dan is er niks aan de hand, want dan draai ik gewoon het liedje. Mm. En ja, en anders dan.
1: Dubbel winnaar eigenlijk.
0: Maar goed, het kan dus ook zijn dat de persoon in kwestie niet opneemt.
1: Zal ik het nummer gewoon even
0: dan bellen? Hebben we hele saaie radio in de 2000ste aflevering. Ik wil af en toe al 20.000ste zeggen. Zie je dat?
1: 20.000 uitzendingen.
0: Ja, 20.000 uitzendingen. Ja, oh, hij gaat over.
1: 20.000 uitzendingen.
2: Sorry.
0: Oh, ja, ik dacht het gewoon. Hey Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, hé. Nou, gefeliciteerd. Je hebt de Themamok te pakken.
2: Dankjewel.
0: En je hoeft er geen intro voor te raden.
2: Nee, ja, inderdaad.
0: En dat terwijl je eigenlijk alleen maar een startnummer aanvroeg.
2: Ja, dat klopt ook nog. Ja, dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, want zit jij vandaag klaar voor de script?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ik ben zo'n beetje uit het oog verloren als ik heel eerlijk ben. Waar gaan ze spelen en wanneer?
2: Ze gaan één keer in Ahoy en ze staan ook nog, wij wonen in Zuid-Limburg, dus voor ons is ook België en Duitsland nog bereikbaar.
1: Dat is natuurlijk ideaal als je in Zuid-Limburg woont, dat je zoveel mogelijkheden hebt.
2: Ja.
0: Ja. Maar jij gaat dus meerdere concerten van de script bezoeken, is het plan?
2: We gaan in ieder geval bij meerdere proberen. Zo.
0: Ja, maar wat grappig. Maar zijn ze nog heel muzikaal actief op dit moment? Want ik ben ze een beetje kwijt, zoals ik al zei.
2: Ja, vorige week hebben ze een nieuwe single uitgebracht. En in augustus komt een nieuwe album.
0: Wat is dat toch? En waarom heb ik dat dan gemist, Patrick?
2: Ja, geen idee. Ik volg ze altijd, dus op alle kanalen. Dus, ja.
1: 24 november in Düsseldorf.
0: Ja, het is heel goed dat je ons er even op wijst. Hoe laat begint het? Wanneer zit je? Misschien moet je dat dan even een uurtje later maken. Dan heb je meer kans om een kaartje te scoren.
2: Ja, het begint om 11 uur, ja.
1: 11 uur, ja.
0: Het begint om 11 uur, hè, de voorverkoop. Ja, inderdaad.
1: Leuk man.
0: 11 uur, ja. We zeggen niet welke tijdzone.
2: Nee.
0: Hey, welke mag ik voor je draaien van de script?
2: The Man Who Can't Be Moved.
0: Ja, dat is toch mooi. Nou, wij zijn moved, we zijn ontroerd. Omdat je de Themamok te pakken hebt en geniet van je liedje. Mooie dag vandaag.
2: Ja, oké, dank je.
1: Patrick.

0: prachtig blijft deze, hoor. Patrick, dankjewel voor het aanvragen van The Man Who Can't Be Moved van The Script. Vandaag zonnig, maar ook buien. Later vanmiddag en vanavond geldt de code geel in de oostelijke helft van het land. Voor stevige buien. Een kans op onweer. Het temperatuur verschilt nogal. 24 op de Wadden tot 32 in het zuiden van het land. En dan gaan we naar de verkeersupdate. Zijn naam is Rijn Baartmans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo Rijn.
1: Goedemorgen. Ik kom nog heel even terug op die wals. Want het betreft een wals met pech. Die staat op de A12 richting
2: met
1: Arnhem.
2: Een lekker band.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, de remmen die zitten vast. Dus hij kan niet weg op dit moment. En het verkeer kan er inmiddels langs. Dus de wegafsluiting die is over. Je loopt wel 10 minuten vertraging op bij Zevenaar. De A15 dan richting Gorkum. Tussen Tiel West en Knooppunt Del is je vertraging 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden. De A28 richting Utrecht. Tussen Afrit Maarn en Afrit Den Dolder een kwartier. Door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht.
0: Rijn, dankjewel hè.
1: Alsjeblieft.
0: Het voordeel van die wals is natuurlijk dat als die trasje doet, dan gaat hij gewoon over de file heen.
3: Ja.
0: Het is over 6:30, Kamer. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. De verkeersboetes in Nederland worden nog hoger, een kleine 3%. Het kabinet wil ze laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Er is kritiek op, omdat het niet meer in verhouding zou staan tot de boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen vertellen over het begin van de coronapandemie. En later volgen er nog tientallen betrokkenen. Volgens politiek verslaggever Emma Jackson hoopt de commissie nieuwe feiten naar boven te halen.
5: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
4: Op een industrieterrein bij Numansdorp in Zuid-Holland zijn bij een brand tientallen brommobielen verwoest. Er komt ook veel rook vrij. Rond 3 uur ontstond brand op de buitenplaats die zich snel uitbreidde. De brand is wel inmiddels onder controle. De concerten van Kanye West, of Ye, mogen in Arnhem gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in Gelredoom. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Ja, vandaag dus de 2000ste uitzending. En ik heb ook nog eens nagedacht over alles wat we nu hebben meegemaakt in die afgelopen jaren. En er waren echt heel veel leuke momenten, zo heb ik gezien. Een hoogtepuntje voor mij was bijvoorbeeld dat ik een keer op 15 september 2021 het 10 voor 9-journaal mocht presenteren.
0: Oh.
4: Op de dag voor de democratie.
0: En wat was de reden daarvoor?
4: Omdat het de dag van de democratie was en mensen mochten toen zeggen wie mag presenteren.
0: Oh. Toen werd mijn naam democratisch besloten?
4: Democratisch besloten, maar luister nog maar even hoe dat ging.
6: Het is 10 voor 9. Tijd voor het 10 voor 9 journaal.
0: Het is ook weer een dingetje, want er is dus iemand die heeft gezegd Carmen moet het 10 voor 9 journaal doen, maar er zijn ook mensen die vinden dat dat ze niet luisteren naar het 10 voor 9 journaal zonder Jeroen.
2: Nou ja, dan is het even...
4: Ah joh, dan mixen we het gewoon door elkaar.
2: Water bij de wijn.
0: Ja, de democratie is ook van het compromis, het poldermodel. Dus om en om zoiets.
4: Lijkt me goed. Britney Spears heeft een social media stop ingelast. Ze verwijderde gisteren ineens haar Instagram-pagina. Maar daarna stelde ze haar fans gerust. Niks aan de hand, mensen. Ik neem gewoon even pauze van sociale media om mijn verloving te vieren. Maar ik ben snel terug.
0: Ik vind het leuk dit. Jij kan einde. Ook alles, hè?
4: Oh, nou ga je net...
0: Door jouw einde heen.
4: Oh, daar hadden we Jeroen en ik namelijk zo op geoefend. Dat deden we namelijk precies tegelijk.
2: Ja.
0: Oh,
2: nou ja.
4: Ja.
7: Jullie kunnen het nu alsnog doen. Jongens, dit was helemaal het...
2: Dat je dit even opgestort einde. Hebt, Carmen.
4: Einde. Ja, toch?
2: Ja.
4: Ja, en ik hoop natuurlijk dat er nooit een einde komt aan deze ochtend.
7: Ja, Jeroen, hoe zat jij er weer dwars doorheen? Had je het door of niet? Nee, had het niet eens door.
2: Jawel, einde.
7: Nee.
2: Wat?
7: Dit was helemaal het...
4: Einde.
7: Nee, dat is samen. Tegelijk, dat was het idee. Dat vond Carmen net zo leuk.
2: Zeg dan.
7: Dit was helemaal het
2: einde.
8: De Top 2000 collectie. Nu bij aflevering...
0: 2000, hè, in principe. Ja. Dat waren we toch 5 jaar geleden een stuk scherper, hè? Dat kun je wel merken.
2: Oh,
0: een jaartje ouder zijn geworden. Niet te geloven, zeg. Ja, aflevering 2000. Jij hebt de eer. een plaat uit het jaar 2000.
2: Nou, ik ben door die lijst gegaan en ik zat gisteren met Carmen, hadden we er al zo'n lol om. Want oh, jongens, en meestal is het leukst als je onderaan begint. Want daar staan dan een beetje de vergeten pareltjes. Maar dan is het is in dat jaar 2000 echt alsof je in een vijver aan het dreggen bent. Want wat een modder komt er naar boven als je in 2000 zeg maar naar dat soort liedjes doet. Maar nu heb ik toch nog een liedje gevonden dat in het jaar 2000 een enorme hit was. Want het stond uiteindelijk op nummer 3 in Nederland. Nu horen we hem niet zo heel veel meer op de radio. Geen idee waarom, want het is een heel leuk liedje. En ik moest eraan denken dat ik in het jaar 2000 op een of andere manier toevallig, nou, 2 of 3 keer ergens naartoe ben gegaan met een vliegtuig. En dat elke keer als ik toen dat vliegtuig instapte, stond er 2, 3 stewardessen bij de deur, weet je, zoals dat gaat. Hey, goedemorgen. 7C, jij moet even doorlopen naar de linkerkant.
0: En dat gaat nu wel anders, hè? Nu zit goedemorgen wanneer ik kijk in het vechten.
2: Toen stond er een heel zachtjes.
0: Ja, klopt.
2: Stond er heel zacht, het was heel grappig, want iedere keer stond er heel zachtjes in dat vliegtuig bij het instappen een muziekje aan. Dat is nu ook niet meer. Misschien dat ook kostenbesparing is of zo. Maar, en iedere keer was dat dit nummer. Nou, dit is voor mij onlosmakelijk verbonden.
9: Natuurlijk.
0: Dan stap je het vliegtuig in bij dit nummer.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Wanneer kijk ik in de
2: even doorlopen, alsjeblieft.
0: Van wie is dit?
2: Dit is Mark Anthony. De onvergetelijke Mark Anthony.
0: Je kent Mark Anthony, hè?

0: 2000-collectie You Sang To Me was het.
1: Al 2000 afleveringen. De beste muziek in de morgen. Jan Willem, start op.
0: Het regent thermomokken vandaag. Als je een thermomok wil winnen, dan heb je thermomok. Neem je op met thermomok en is hij voor jou.
2: Nou, dat wordt een duur grapje.
0: Denk het ook.
2: Dat weet ik nu al.
3: Met Bart Clement, goedemorgen.
0: Oh, ja, Bart, ja, Bart. Oh, Bart, wat doe je nu?
2: Wie bent u?
3: Oh.
0: Oh, ja, goedemorgen. Weet je wat we doen? We doen net alsof dit niet gebeurd is, Bart.
3: Ja.
0: Ja, dag.
3: Doei.
0: Doei. Eens kijken of het kwartje valt. Bel hem gewoon nog een keer.

0: Radio 2.
1: We wouden het feestje compleet deze dag, Celebration. Hoe stond de weg? Hoe zit het met die wals op de A12?
2: Nou, de wals is volgens mij al van de weg af daar, die kapotte wals. Wel die vertraging nog steeds op de A12. En eigenlijk de hele omgeving, Arnhem, Zevenaar, Doesburg. Houd er rekening mee dat je echt langer onderweg bent vanwege de werkzaamheden op de A12. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht, daar een ongeluk gebeurt bij de afrit Den Dolder. Daar heb je nu een half uur vertraging. Dus als je onderweg bent vanuit die regio naar Utrecht, kan je beter omrijden, zou ik zeggen, via Hilversum.
3: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Jolanda.
3: Goedemorgen.
2: Hoi, hoi Annette.
3: Is er nog nieuws?
1: Zeker, ja, want je moet niet gek opkijken als je deze ochtend de Gouden Koets ziet rijden als je in Amsterdam bent.
2: Gouden Koets?
1: Ja, oh. En die is dan niet speciaal voor onze 2000ste uitgerold. En er zit ook geen Willem-Alexander in, ook geen prinsessen, ook geen koningin Maxima.
2: Nee, dat doen ze voorlopig.
1: Nee, precies, die kijken al uit.
2: Ja.
1: Rini Assink uit Haringhuizen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, die zit erin. Ja,
2: okay.
1: Die besloot 20 jaar geleden om een replica te maken van de Gouden Koets. Hij heeft hem echt helemaal zelf gemaakt. En onze vrienden van NH Nieuws gingen eerder al eens bij hem langs.
4: Kijk, kleine dingen na. Kijk, spijkers ga ik niet maken, die koop ik. Maar echt alle ornamenten, de wielen, de hele koets is inderdaad zelf ontworpen. En elk onderdeel ervoor ook gemaakt.
1: Dat is wel leuk, hè? Ja, ja. Die Gouden Koets was ooit een geschenk van de stad Amsterdam aan koningin Wilhelmina. Maar vandaag rijdt dus Rini door de Jordaan in Amsterdam om de koets te laten zien aan iedereen.
2: Het is ook lullig, ja. Nee, maar dat hij dan 20 jaar geleden besluit om die Gouden Koets te gaan namaken als een soort van totaal pronkstuk. En dat er ondertussen, zeg maar, in de tussentijd die hele Gouden Koets gecanceld wordt.
1: Ja, maar daarom is hij misschien nog aantrekkelijker en exclusiever.
2: Ja.
1: Want heel veel mensen hebben misschien die hele Gouden Koets nooit gezien. Denken nu van, hé, die ga ik eens bekijken bij Rini.
2: Een record voor Mohamed Massaoudi uit Rotterdam. Hij heeft namelijk de grootste meerval van Nederland gevangen. 2,49 meter schoon aan de haak. Nog nooit eerder ving iemand in ons land zo'n grote meerval aan vis, hè. Die vorige record was in handen van Paul Breems. Die ving er een van 2,47 meter. Maar dat stokje hoefde niet ver doorgegeven te worden. Want Paul en Mohammed zijn catfish maddies.

0: zijn gewoon visvrienden, dus ze vingen hem eigenlijk samen. Maar ja, Mohammed die hield de hengel vast, dus hij mag het record op zijn naam schrijven. Maar ze gingen wel samen op de foto met de vis.
1: Ja, dan moet je tegenwoordig altijd wel een beetje goed kijken.
0: Wat?
1: Nou, met AI.
0: Of die wel echt is.
1: Ik heb soms wel eens het idee dat mensen dan denken van... Nou, maak hem even een paar centimeter groter.
0: Shop mijn visje even wat groter. Ja, het is een mooie foto voor de dating apps.
1: Ja. Doet het heel goed, hè?
0: Ja.

0: Fornitiari sends una donna zonder een vrouw. Vanavond zijn er genoeg, denk ik, bij Tsugaru in de Ziggo Dome. Daar staat hij namelijk vanavond.
1: Oh, yes. Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een razzel.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur. Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over?
3: Hele kleine. Ja. Net genoeg voor de Frikandel speciaal.
0: Hele kleine, net genoeg voor Frikandel speciaal. Een heel klein tubetje curry ketchup of mayo. Of een heel klein uitje.
2: Oei, daar had je hem te pakken.
0: Een heel klein uitje.
2: Ja, nou, de derde poging had je hem.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hoe is het mogelijk?
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Dus, ik krijg koffie.
2: Ja, je krijgt koffie. Het is niet het hele verhaal.
0: Nee, dat snap ik, maar wel een leuk uitje.
2: Ja.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry. Maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
13: De vriendelijke specialist DA.
14: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
17: Obelink, alles voor kampeergeluk.
18: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
17: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
19: Alles voor kampeergeluk.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon kozijnen.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
0: Het is 7 uur op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. De stad ligt vlakbij de grens met Oekraïne. Er zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Later vandaag beslist de gemeente Zandvoort of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend waren er opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester is dat gedrag helemaal zat.
20: Overal waar gerecreëerd wordt, zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
2: De politie in Zandvoort mag voorlopig preventief fouilleren. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag was gisteravond een vredesconcert. Georganiseerd vanuit de overtuiging dat vrede begint in de samenleving zelf, met muziek als bindmiddel. Op het podium stond een grote artiest uit Libanon.
21: Good evening. This piece is a tribute for Lebanon. It's called Requiem for Beirut. We can see the light and the hope at the end.
22: Klanken begrijpt gewoon iedereen. Ja, laat iedereen gewoon in vrede gaan leven.
2: En het is een dilemma voor akkerbouwers. Hoe bestrijd je onkruid als je geen chemicaliën wilt gebruiken? Nou, daar is een oplossing voor. Steeds meer akkerbouwers kopen een robot die onkruid kan herkennen en weghalen. De bedoeling is dat de robot dag en nacht doorgaat met wieden.
23: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas. En dan krijgt het geen kans meer.
24: Dan heb je geen uien.
23: Hele kleine. Ja. Net genoeg voor een frikandel speciaal. Hoeft nooit naar de wc, nooit vrij, hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom, die kan gewoon door blijven gaan.
24: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
23: Naar de knolselderij, de sigorij en de wortelen.
24: Hij heeft het druk, die robot.
23: Ja, maar die hoeft ook niet te slapen, dus dat scheelt.
2: Ja, zo lossen ze dat op. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder zon, maar ook bewolking. Later op de dag vooral in het zuidoosten. Onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
25: En de verkeersinformatie krijg je deze ochtend van Rijn Baardmans. Goedemorgen, Rijn.
26: Goedemorgen. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van spits nog niet echt sprake. Wel valt op de A12 richting Arnhem. Daar stond op de IJsselbrug een kapotte wals. Tussen de Duitse grens en Zevenaar doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En verderop, of voor Arnhem, op de A18 richting Zevenaar, tussen Wiel en knooppunt Oud-Dijk is je vertraging 25 minuten.
25: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
27: De dobbelsteen.
25: Met op vrijdag natuurlijk de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Als jij denkt van nou, ik word daar vrolijk van. Of oh, dat is mijn guilty pleasure. Dan mag je me aanvragen. Via de NPO Luisterapp vinden we hartstikke leuk. Plek voor 6 liedjes.
2: Nou, vanwege die 2000ste uitzending. Ik zou zeggen, bestel maar van de Roanesse.
25: Geef je een rondje.
2: Ik geef een rondje.
28: Ik had er eentje in gedachten. Omdat wij niet de enige zijn met een klaterend jubileum. Ook onze vrienden. Buren, huisgenoten van de VPRO zijn jarig. Want die bestaan vandaag op de kop af 100 jaar. Van harte gefeliciteerd. Dus ik dacht, here is the news van die Electric Light Orchestra. Want dat is al jaren hun tv-tune. Ik had hem even meegenomen. Kan je even laten horen wat ik bedoel?
25: Welke knop moet ik dan
28: hebben? Ja, met die VPRO-logo erop.
25: Die zwarte knop.
28: Die Electric Light Orchestra.
25: Ik dacht altijd al, waar is dat sombere knopje voor?
28: Somber knopje?
25: Beetje somber knopje, ja.
28: Oh!
25: Dit is, maar hier staat toch Cor Gallis overheen?
28: Nee, dat was bij de radio. Dit is van de televisie. Cor Gallis is de omroeper.
25: Ja, maar dan gebruiken ze toch ook dit tjoentje?
28: Nee, op de radio niet.
25: Nooit?
28: Nee, dat was...
25: Oh.
28: Gooi dan een onweersklap. Dit was echt de tv. Volgens mij tot op de dag van vandaag is dit de tv-tune. Van de VPRO.
25: Nou zeg.
28: Nou, van harte gefeliciteerd.
25: Wordt uiteindelijk wel een vrolijk nummer. Dat scheelt.
28: Ja. Ja.
25: Als jij denkt van nou jongens, die wil ik helemaal horen op een andere. Laat het ons weten. Hè. Plek voor 6 liedjes op de Vrolijke Foute Vrijdag Dobbelsteen. Zometeen gaat hij rollen.
29: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
30: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
31: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
31: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
32: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Chris?
11: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijst aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,

0: door de pieper. Dat was bijvoorbeeld al met Maarten van der Weijden, weet je nog, bij zijn monstertocht, de Elfsteden zwemtocht.
1: Ja.
0: Dat was best wel in het begin van de geschiedenis van dit radioprogramma.
1: 2019.
0: Ja, en ja. Toen zeiden we van, het is misschien wel leuk als JW dan mee gaat zwemmen. Dat heb ik gedaan. Ik hoefde maar 500 meter mee te zwemmen. En toen konden jullie sponsoren. Een paar dagen voordat Maarten in het water dook, was de opbrengst als volgt.
2: Holy shit.
0: 25.264 euro. Yeah. Dit is precies wat wij hoopten. Dat we met z'n allen als Radio 2-familie, zeg ik dan maar heel even, dit aan bijdragen, vind ik echt hartverwarmend geweldig. Ik krijg er kippenvel van, man.
1: Ik zie het.
0: 25.264 euro. Niet te geloven, hè? En dat liep later nog op naar 39.000 euro. En het was het begin van heel veel geld eigenlijk. Want wij hebben heel veel geld opgehaald voor van alles en nog wat. Dankzij jullie.
1: Ja.
0: Zomaar even een mooie herinnering uit de 2000 afleveringen. Jan Willem start op. Vandaag zonnig, maar ook buien. Die vanmiddag

0: Power to the pieper.
1: Dat was bijvoorbeeld al met Maarten van der Weijden, weet je nog, bij zijn monstertocht, de Elfsteden zwemtocht.
2: Ja.
1: Dat was best wel in het begin van de geschiedenis van dit radioprogramma.
2: 2019.
1: Ja, en toen zeiden we van, het is misschien wel leuk als JW dan mee gaat zwemmen. Dat heb ik gedaan. Ik hoefde maar 500 meter mee te zwemmen. En toen konden jullie sponsoren. Een paar dagen voordat Maarten in het water dook, was de opbrengst als volgt.
3: Holy shit. 25.264 euro. Dit is precies wat wij hoopten. Dat we met z'n allen als Radio 2-familie, zeg ik dan maar heel even, dit aan bijdragen, vind ik echt hartverwarmend geweldig. Ik krijg er kippenvel van, man.
2: Ik zie het.
3: 25.264
1: euro. Niet te geloven. En dat liep later nog op naar 39.000 euro. En het was het begin van heel veel geld eigenlijk. Want wij hebben heel veel geld opgehaald voor van alles en nog wat. Dankzij jullie.
3: Ja. Zomaar even mooie herinneringen uit de 2000 afleveringen. Jan Willem start op. Vandaag zonnig, maar ook buien. Die vanmiddag

0: power to the people. Dat was bijvoorbeeld al met Maarten van der Weijden, weet je nog, bij zijn monstertocht, de Elfsteden Zwemtocht.
1: Ja.
0: Dat was best wel in het begin van de geschiedenis van dit radioprogramma.
1: 2019.
0: Ja, en toen zeiden we van, het is misschien wel leuk als JW dan mee gaat zwemmen. Dat heb ik gedaan. Ik hoefde maar 500 meter mee te zwemmen. En toen konden jullie sponsoren. Een paar dagen voordat Maarten in het water dook, was de opbrengst als volgt.
2: Holy shit. 25.264
0: euro. Dit is precies wat wij hoopten. Dat we met z'n allen als Radio 2 familie, zeg ik dan maar heel even, dit aan bijdragen, vind ik echt hartverwarmend geweldig. Ik krijg er kippenvel van, man.
1: Ik zie het.
0: 25.264. Niet te geloven. En dat liep later nog op naar 39.000 euro. En het was het begin van heel veel geld eigenlijk. Want wij hebben heel veel geld opgehaald voor van alles en nog wat. Dankzij jullie.
1: Ja.
0: Zomaar even mooie herinneringen uit de 2000 afleveringen. Jan-Willem start op.

0: verhaal vertelde je vanochtend wat mooi. Die is ontdekt via onze collega Bart.
1: Nee, niet via onze collega Bart.
0: Bart van Raccoon.
1: Ja, natuurlijk. Oh. Ja, oh, jij dacht aan onze collega Bart.
0: Ja, Bart is
1: oh,
0: dat je goed. Over Bart.
1: Bart, dan denk je aan Bart.
0: Ja, nou, via Bart.
1: Ja, maar goed, Bart van Raccoon is natuurlijk ook een vriend van de show.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nee, ja, het was wel, ja, Faela heet. Ze is 18 en ze nam dit nummer op en plaatste dat op haar social media. Helemaal niet met het idee van, nou, de jongens van Raccoon gaan dat horen. Maar ja, dat loopt dan toch anders. Want uiteindelijk vonden heel veel mensen het mooi. En toen kwam het toch bij Bart van Raccoon terecht. En die dacht, nou, dat is leuk. En misschien moeten we haar maar even vragen om dat liedje met ons op te nemen. Ja, dat is gebeurd. En zometeen komen ze hem live doen. En dan bedoel ik over ongeveer een uurtje. Niet alleen Raccoon te gast, maar ook Miss Montreal. Die komt langs om een uurtje mee te presenteren.
0: Zij was dus de allereerste live artiest bij ons hier in de ochtendshow. En superleuk dat ze nu de 2000ste aflevering er ook gewoon bij is. Over drie kwartier of zo is ze hier. En dan schenk ik een kopje koffie voor erin. En dan is ze gewoon het hele uur erbij.
1: Ja, en zij viert vandaag ook een jubileum. Dat maakt het extra grappig. Dus dat kan gewoon geen toeval zijn. Ook de 2000ste, maar dan 2-0 eraf. 20 jaar in het vak vandaag. Ja joh, good morning.
0: Ja. Dat wordt ook beter dan wij. Zo lang hebben we het nog niet volgehouden.
1: Nee, nog geen 20 jaar.
0: Nee.
1: Al klinkt 2000 natuurlijk wel wat indrukwekkender. Ja.
0: Dat is waar.
1: Er wordt ook weer getennis op Roland Garros. Jesper de Jong, dat is de enige Nederlander die nog in actie komt in het enkelspel bij de mannen. De rest is al afgevallen. Hij moet tegen Karen Khachanov uit Rusland. En dat is de nummer 15 van de wereld. Dus ja, dat blijft natuurlijk lastig, hè. Maar niks is onmogelijk, hè. Moet Jesper niet onderschatten. Het kan alle kanten op. Het kan lastig worden, maar het kan ook gewoon lukken. En wij gaan van het laatste uit, Jesper. Heel veel succes. Om 11 uur vanochtend gaan ze de baan op.
0: En we zijn in Nederland natuurlijk gek op tuintellingen. Dat zal je vast niet ontgaan zijn, want ze worden altijd ook genoemd hier in het programma. Van de libellen tot de mol, van de egel tot de wesp. Iedereen telt maar wat graag mee. En er is groot nieuws, want er is een nieuwe telling. Dit weekend is namelijk de allereerste editie van de hommeltuintelling. En omdat die telling nieuw is, leggen we heel even het concept uit. Je loopt 15 minuten door je tuin.
1: Ja, 15 minuten ook, hè?
0: Ja, 15 minuten, dat is eigenlijk het concept. Of je gaat lekker zitten op je balkon, dat kan natuurlijk ook. En dan tel je alle hommels die je ziet. En dan op tuintelling.nl kan je alles doorgeven.
1: En als je het verkeerd doet, krijg je dan hommeles?
0: Dan krijg je hommeles. Ja.
1: Hommelles.
0: Kloot hommel.
1: Nee, hommelles. Als je een thermomok hebt.
0: Thermomok.
1: En je wordt gebeld. En je neemt op met thermomok.
0: Thermomok.
1: Dan heb je hem gewonnen. Dus dat is het mooie. Het regent vandaag thermomok. Omdat we 2000 afleveringen hebben.
0: Oh ja. Wie bel je?
1: Het is in principe een overzichtelijke
2: concept.
1: Ik heb geen idee wie we bellen. Het is een willekeurig telefoonnummer van iemand die Thermomok heeft geappt. Wie ben je?

0: Hallo?
1: Ze is van de stokje gegaan.
0: Ja, was het een ze of een hij?
1: Volgens mij een ze.
0: Hallo? Ben je er nog? Ja, hallo?
2: Ja, zeker. Ja. Ik moest even mijn oren in doen.
0: Oké, maar je nam wel mijn thermomok. Ja, hallo, je spreekt met Jan Willem en Jeroen.
2: Toppie.
0: Ja, gelukkig. Ja,
2: wat fantastisch.
0: Het had dus echt iedereen kunnen zijn.
2: Ja, ik ben het gewoon.
0: Je bent het gewoon. Ook door wie je gebeld werd. Voor hetzelfde geld was het je leidinggevende.
2: Nee, mijn leidinggevende is vandaag jarig. Die is bij beneden ontbijt aan het maken. Dus
0: gefeliciteerd. Dus dat is de leidinggevende thuis, zullen we maar zeggen.
1: En weet je echtgenoot ervan?
2: De leidinggevende thuis, yes.
0: Wat zei Jeroen?
1: Ja. Ik zei, weet je echtgenoot daarvan?
2: Mijn echtgenoot weet daar zeker van. En daar is hij ook heel blij mee. Vandaag is hij echt de leidinggevende.
1: Hoofdleidinggevende.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Nou, ga het goede nieuws maar vertellen, want je hebt hem te pakken. De thermomok is voor jou.
2: Ik vind het echt helemaal super.
0: Ja, wij vinden het ook super. Mooie dag vandaag.
2: En ik zat daar te kijken naar die ruimte op thermomok. En toen was ik al zo blij. Toen dacht ik, zal ik hem winnen? Nee, maar nu dus wel. Ja. Oh, jongens, gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd. Jij ook.
2: Ja, jullie hebben fijne uitzendingen. Geniet ervan.
1: Dat komt helemaal goed.
2: Ook.
1: Ja, dankjewel.
0: En had je ook al gezegd hoe je heet, of niet?
2: Marijk.
0: Ach, Marijk. Nou, Marijk, mooie dag vandaag, hè?
2: Dankjewel.
0: Doei. Ja, dankjewel.

0: van Muse, voor Another en 54 Ultra en Talk to You. Als je denkt, nou, ik wil wel wat aanvragen voor
1: de dobbelsteen.
0: De 2000ste alweer. Dan mag je bellen 0800-1122. 0800-1122. We hebben veel appjes binnengekregen.
2: Ja.
0: Het was wel lastig zoeken. Tussen alle themamokken door. Er was heel veel themamok geappt.
2: Ja, maar
0: er kwamen echt duizenden binnen. Maar blijf het
2: blijf
0: proberen.
2: Appen, hè? Ja.
0: Gewoon
2: ja.
0: Als je denkt, ik wil al de themamok winnen, want ik ben helemaal niet goed in intro's raden, dan app je themamok. Als we je bellen en je neemt op met
2: themamok,
0: dan is hij voor jou. Zo simpel is het. Bert, je heeft geappt, jongens. Direct na 6 uur vanochtend ging het over de vangrailwals. André Rieu is daarom wel een goede optie voor de vrolijke foute dobbelsteen, toch? Groetjes van Bert uit Tilburg.
2: Twee is Lianne. Hoi mannen, hier Lianne voor de dobbelsteen.
3: Video killed the radio star. Je kunt wel 2000 radioafleveringen maken, maar blijf je dat ook doen als jullie tv-programma zo'n enorm succes blijft? Ja, dat is, ik denk het wel, Lianne.
0: Dat lijkt mij wel.
2: Ja,
0: ja, het is of niet of combineren.
2: Nou,
0: als je stoppen met radio, daar kan ik me niks bij voorstellen.
2: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Miranda, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen en gefeliciteerd. Graag voor de dobbelsteen. Why Tell Me Why van Anita Meijer. Dit nummer mag ik morgen met mijn koor weer zingen als we optreden tijdens het korenfestival. Nou, veel plezier daar, Miranda. En succes.
2: 4 is Amrit. Goedemorgen, heren en dames. Van harte gefeliciteerd met de 2000ste aflevering voor de dobbelsteen. Rednecks met Cotton Eye Joe. Fijne uitzending.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Helemaal ook.
0: Wat slim. Nou, ja. Dat heb jij heel slim gedaan. Ja. Nou, die is voor jou bij deze.
4: Bedankt.
0: Ja, met wie spreken wij?
4: Met Eduard Haarsma.
0: Hi, Eduard, goedemorgen. Oh, ik zie jouw naam regelmatig voorbij komen. Volgens mij probeer jij het vaak voor de dobbelsteen, hè?
4: Ja.
0: En wat mag het vandaag vaak, zijn?
4: Ja. Nou, ik had doorgegeven Sophie Tucker met Houserecht.
0: Oh ja.
4: Hebben jullie mij een beetje de coronatijd mee doorgeholpen?
2: Ja, dat was echt zo'n coronaliedje inderdaad, hè?
4: Ja.
0: Ja. Ja, de coronatijd was voor onze show eigenlijk heel bijzonder, hè? Omdat we waren nog niet zo gek lang bezig, 2 jaar. En toen ging alles op slot. En, en toen was dat een soort van lifeline of een verbinding tussen heel veel mensen die dan thuis moesten werken en ondertussen via de radio toch met elkaar verbonden waren. Vond het ook heel bijzonder, hoor.
4: Ja.
2: En toen had Sophie Tucker, die had dit liedje gemaakt omdat ze ook thuis moest zitten.
4: Ja. En die waren volgens mij ook nog bij jullie in de uitzending geweest.
0: Ja, klopt. Hebben we zelfs een live verbinding gelegd met Miami. Ja, dat was hartstikke leuk. Eduard, we zetten hem op 5. Dankjewel voor de aanvragen.
4: Hartstikke mooi.
0: Mooie dag vandaag.
2: Fijn weekend.
0: Hoi. Gaan we naar plekje 6. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
5: Met Vincent en Eline.
0: Hey, Vincent en Eline. 2 halen, 1 betalen vandaag.
5: Zeker.
0: Hey, hebben jullie ook overlegd wat het moet worden op 6? Of ga jij dat gewoon bepalen?
5: Nou, dat was niet moeilijk. We zijn vandaag 17 jaar getrouwd en we wilden ons trouwliedje aanvragen.
2: Nou ja.
0: En welke is dat?
5: Dat is The Darkness. I Believe in a Thing Called Love.
0: Ah, I Believe in a Thing Called Love. Wat leuk. Hey, en hoe heeft dat nummer een plek gekregen tijdens jullie bruiloft?
5: Ja, nou ja, ik vond dat toen al gewoon zo'n onwijs leuk nummer. Die hele gave clip.
0: Ja.
5: Ja, die uithalen zijn niet te halen, maar ik heb het vaak geoefend.
0: Ja, precies. Maar jullie hebben het ook gedraaid op de bruiloft, dat bedoelde ik eigenlijk.
5: Nee, die niet. Hij is wel echt voor ons verbleven.
0: Ja, oké. Maar goed, als jullie die samen horen, dan schiet de vlam gelijk in de pan. Waar schiet de vlam dan in, Jeroen?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Ik ga niet dat voor Vincent en Eline bepalen waar zij hun vlam in willen laten slaan.
0: Dat op de 2000 aflevering wegens onzedelijk gedrag worden ontslagen.
2: Wat je niet kan laten.
0: Vincent en Eline, hij staat op plekje 6.
5: Dankjewel. Jij gefeliciteerd.
0: Oké.
2: Doeg.
0: Jeroen, komt hij aan, Jeroen. Hij vliegt door de studio.
2: Zo.
0: Dat was een mooie. Oh. Zag je dat, hé? Ik gooide gewoon zo'n gouden ballon uit de lucht. Maar dat even terzijde.
2: 5.
0: Hé. Hey. Dat is grappig. Nou, het mooie betoog van Eduard.
2: Ja.
0: Sophie Tucker. En Houserecht.
6: Baby.

0: echt niet lekker, hè, Eduard. Dankjewel voor de aanvragen. Van House Arrest van Sophie Tucker. Je zit weer helemaal in die vibe, hè? Ik, ja. Weet, ik was even helemaal weg met, met mijn gedachten.
1: Ja, jij was helemaal weer in quarantaine.
0: Mijn gedachten waren helemaal in quarantaine.
1: Ja, gedachten in quarantaine, ja.
0: Dankjewel, Eduard, voor de aanvragen. Plekje 5 op de Vrolijke Foute Vrijdag Dobbelsteen. House Arrest van Sophie Tucker. Vandaag zonnig, maar ook wat buien. Later vanmiddag en vanavond geldt code geel in sommige delen van het land. Temperatuur verschilt nogal 24 op de Wadden tot 32 graden in het zuiden van het land. En dan hebben we ook nog de verkeersinformatie van een nieuwe stem aan het ANWB Firmament. Dat is wel mooi. Hij doet het hartstikke goed. Ja. Rijn Baardmans, goedemorgen. Hoe vind je zelf dat het gaat?
2: Ja, goedemorgen. Ja, inderdaad, mijn eerste aflevering bij jullie. 2000ste aflevering. Dus dat is nogal een contrast.
0: Grappig,
2: ja,
0: dat wordt onvergetelijk daardoor.
1: Het is de Circle of Life ook.
2: De Circle of Life. Ja. Nou, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van spits nog niet echt sprake. Wel is het heel erg druk rond Arnhem, op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek op de IJsselbrug staat een kapotte wals. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel even gaat duren. Tot 10 uur wordt nu geschat. Je loopt hier een uur vertraging op. En de N62, Belgische grens richting Borselen, daar staat vlakbij de Westerschelde-tunnel een kapotte auto. Daardoor is er maar één rijstrook open en je vertraging is 5 tot 10 minuten.
0: Dankjewel. Dan het nieuws van 7:30. Carmen is aangeschoven voor de 2000ste keer. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Er is ze zo ongeveer.
3: Ja, pak een beet. Onderhandelaars van Amerika en Iran willen het staakt het vuren met 60 dagen verlengen en zouden ook afspraken hebben gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet het nog worden goedgekeurd door president Trump. Asielminister Van der Brink heeft gisteravond Ter Apel bezocht. Bij het aanmeldcentrum sprak hij met asielzoekers die door de grote drukte niet allemaal meer binnen kunnen worden opgevangen. Iets wat de minister nog voor de zomer wil oplossen.
4: In Ter Apel moeten de mensen op een goede manier opgevangen worden. En de rest van Nederland moet daaraan bijdragen. Ik kom hier graag om vandaag ook duidelijk te maken. Dit moeten we met elkaar zien op te lossen. Dat kunnen we niet aan het Rode Kruis overlaten. Dat kunnen we niet aan Ter Apel overlaten. Dit moeten we met elkaar doen.
3: Een onbemande raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is in Florida ontploft tijdens een test toen alle systemen werden gecontroleerd. De raket stond nog op de grond, de vlammen kropen omhoog, waarna de raket explodeerde. Lionel Messi gaat met Argentinië naar het WK. Hij is opgenomen in de selectie van de regerend wereldkampioen. Messi liet de afgelopen maanden steeds in het midden of hij nog een keertje zou meedoen. Hij is inmiddels 38. Net als zijn rivaal Ronaldo komt hij voor de 6e keer in actie op een WK. En dat is een record. 2000 uitzendingen is ook een record en daarom ben ik even weer in ons archief gedoken.
0: Je hebt er echt werk van gemaakt.
3: Ja, ja. Zeg maar de schatkamer van Jan Willem Starter.
0: Echt? Ja.
3: Ja, op zoek naar...
0: De startkamers.
3: Startkamer, ja. Ik was op zoek naar, voor mij zeg maar, leuke herinneringen in die afgelopen jaren die we allemaal hebben meegemaakt.
0: Hele dag bezig geweest.
3: We gaan even terug naar 13 april 2021. Dan ga ik namelijk iets heel belangrijks bekendmaken.
0: En als je het vaker dan 3 keer doet op 1 dag, dan kun je al spreken van een traditie, toch?
1: Ja, maar wordt er zoveel uitgelekt?
0: Ja, karma.
1: Nou?
3: Ben ik aan het lekken?
0: Nou, volgens mij wil jij lekken.
3: Oh ja, ik kan iets lekken over wie is de mol.
0: Nee!
3: Ik ben niet de mol. En ik ben ook nog steeds niet gevraagd.
1: Maar ja, dat weet je natuurlijk maar nooit, hè?
0: Nee, daarom.
1: Het kan ook een afleidingsmolactie zijn.
0: Lieve schat, heb je je vakantie al geboekt? Qua vrij zijn.
3: Daar kan ik nog even niks over zeggen.
0: Ja, ze is het.
3: Ja, nou, nog steeds ben ik het niet, hoor.
0: En niet gevraagd ook.
3: Maar ik kan nog altijd ook niet op vakantie zonder dat ik bewijsmateriaal moet sturen vanaf mijn vakantieadres. Dat is echt altijd zo.
1: Het is ook een gekke traditie eigenlijk, hè?
3: Maak eens een foto. Pak eens even de voorpagina van een krant erbij op die foto.
0: Ja, je bent echt de beste mol die we nooit gehad hebben.
3: Dat is het.
1: Maar er komt een dag...
3: Je weet het niet, hè?
1: Je weet het niet. Ik heb hier de Telegraaf van vandaag en dat is gewoon... Ik hou hem even voor me, want dan kan je zien dat het echt de krant van vandaag is. Vrijdag 29 mei 2026. Het schip in.
3: Oeh. Het schip in. Nou, ook niet de hondiers. Daar gaan we even over.
1: Een hele serie Wie is de Mol. Nee.
3: Dat wordt een hele lange vakantie.
1: Ja, nee.
0: Je hebt wel last van het beide hand af virus.
1: Nee. Dit is het verhaal. Een basisschoolklas uit Alblasserdam had er zo naar uitgekeken. Een rondvaart op de Oosterschelde. Maar terwijl de schipper uitleg gaf over het gevaar van veiligheidslijnen, voer hij er zelf dwars overheen. En toen strandde het schip.
0: En was een praktijkles.
1: Onze vrienden van Rijnmond, de regionale omroep. De klas die gooide het roer om. Wachtend op redding werd er gezongen en gedanst. Eigenlijk best gezellig, aldus de schooldirecteur. De KNRM, de reddingmaatschappij, die wist iedereen na drie kwartier aan wal te brengen, terwijl een helikopter en een vliegtuig boven het schip cirkelden. Een schoolreisje om nooit te vergeten. NPO Radio 2.

0: Dan eens even iemand gaan bellen.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Kijken of die persoon opneemt met Thermomok. Dan krijg je gewoon Thermomok appen. En als je dan opneemt met Thermomok, is het voor jou. Gaan we even dwars door de power verloven.
2: Thermomok.
0: Nou ja zeg! Van harte gefeliciteerd, met wie spreken we?
2: Met Fleur.
0: Hey Fleur, hij is voor jou.
2: Yes!
0: Oh, ik denk, ik bel gewoon halverwege de gitaarsolo van Huey Lewis in the News. Dan zitten de mensen toch niet op te letten. Maar ja, jou maken we niet gek.
2: Nee. Ja, ik vind het even te gek.
0: Je hebt hem te pakken en je hoeft geen intro te raden. Hoe lekker is dat?
2: Ja, nou ja, ik doe het altijd wel. Maar ik vind het dus echt te eng op de radio.
0: Ja, snap ik. Ja, je bent er nu wel op, hè?
2: Ja, ik
1: netjes
2: weet
1: praten.
2: Het.
0: Ja, maar je hebt hem gewonnen, de Thermomok, eerlijk verdiend. Dat is de power of love, zullen we maar zeggen.
2: Ja, nou, helemaal te gek.
0: Van harte.
2: Nou, bedankt. En jullie ook gefeliciteerd.
0: Nee, jij gefeliciteerd.
1: Jij gefeliciteerd. Met
3: volle muziek. Op
0: Fleur, blijf even hangen voor je gegevens. Komt aan jouw kant op.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.
0: Gewoon even Thermomok app, hè. En dan opnemen met Thermomok als we je bellen. Dan is hij voor jou. Dit is de nieuwe single van Bente. Vandaag uit 3, 2...

0: Engel van Bente.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Kakelvers, hè, vandaag uit.
2: Ja, wat een leuke plaat weer.
0: Ach, zij is zo lekker bezig. Bente.
1: Ja, joh, ja. Ja.
0: Ik ook, hoor.
1: Ja.
0: Arjan, goedemorgen.
3: Thermomok. Ja!
0: Ja! Slim hoor. Je denkt, ik pak hem gewoon vast. Ja, ik snap het. Ja.
2: Maar heeft hij nu hier de hele intro-rally mee gehackt?
0: Nou, zullen we daar straks uitlating over doen?
3: Gefeliciteerd, man.
0: Ja, dankjewel. Jij ook.
2: Jij gefeliciteerd.
0: Ja, echt. Maar af en toe dan moet ik echt mijn hoofd erbij houden. Want dan zit ik al die appjes te lezen. Er komt zoveel binnen. Dank jullie wel. We lezen echt alles, lieve vrienden en vriendinnen. Nou. Maar in ieder geval later vandaag.
1: Ja.
0: Moeten we er nog maar eens even doorheen gaan.
2: Dat is even printen zo.
0: Dat is niet normaal. Er komt heel veel binnen. Hey, maar Arjan, jij gaat vandaag de intro rally spelen.
3: Klopt.
0: Met liedjes uit de jaren 90, daar kies je voor.
3: Helemaal juist.
0: In principe zou het kunnen dat je de Thermomok zojuist al gewonnen hebt. Maar laten we er even van uitgaan dat het niet zo is. Dat je er gewoon keihard voor moet werken.
3: Prima.
0: Ja, ik heb er 5 voor je.
4: Ronde 1.
0: De eerste is 10 seconden en dan worden ze steeds 2 seconden korter. Hebben we in de 5e ronde nog 2 seconden over. En als jij de titels noemt en als die goed zijn, dan heb je ze gewoon. Alle prijzen en die enige echte onvervalste hier met een start op.
2: Thermomok! En de Roem natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
0: Galerij de Grote kom je dan te haar. Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Hier is je eerste 10 seconden. Succes!
3: Losing my religion.
0: Ga je nou door de intro's heen praten? Je lijkt wel een DJ.
2: Ja, hij heeft nog wat beter dingen dit te doen.
0: Ja, inderdaad, jij moet ook door. Maar het wordt echt niet snel een weekend hoor, als je er doorheen praat.
3: Nee, hè?
0: Nee, Arjan, maar hij was hartstikke goed, hè? Losing my religion van R.E.M.
4: Ronde 2.
0: Speel je nog voor 8 seconden?
3: Zeker.
0: Komt-ie aan.
3: No Limits van Tour Limited.
0: Dat is helemaal goed.
4: Ronde 3.
0: Gaan er weer 2 seconden vanaf. Hebben we in ronde 3 nog 6 seconden over. Als jij er klaar voor bent.
3: Goed uit. Poeh. Een Frans liedje, maar...
0: Een Frans liedje?
3: Ja.
0: Ja.
3: En toen hield het op, zeg maar.
0: Ja, een Frans liedje.
3: Ja. Mijn vrouw zegt hier formidabele, maar dat is het volgens mij niet.
0: Formidabele, dat is inderdaad ook een formidabel liedje in het Frans, maar we zochten wat anders.
3: Ja, dat vermoeden had ik al. Ik weet hem echt niet.
0: Je weet hem echt niet?
3: Nee.
0: Ga je de mok stuk gooien?
3: Ja.
0: Ja?
3: Deze maar wel.
0: Dan krijg je hem nog een keer te horen.
3: Ja.
2: Dit is toch jammer.
0: Ja, als je maar nou zegt. Maar ja. Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Komt hier nog een keertje.
3: Nee, dit gaat hem niet worden.
0: Nee?
2: Ach.
3: Nee. Nee.
0: Wij zochten, lieve Arjan, La Tribune Dana van Manau.
3: Ja.
2: Is je Manau?
0: Ja, precies.
3: Een typisch ojaatje.
0: Ja, ik snap het. Ja, dat komt altijd te laat, hè, zo'n ojaatje.
3: Ja.
0: 4 seconden was deze geweest.
3: Nou, daar was ik ook niet op gekomen, denk ik.
0: Dat was God is a DJ van Fadeless.
3: Ja.
0: En met als subtitel Jeroen Kijk in de Vechten ook. En de laatste van 2 seconden was deze.
3: Dat was live.
0: Ja. Nou, dan had je er toch 3 uit 5.
3: Ja,
0: dat is helemaal niet slecht.
2: Nee.
0: Ja, we vinden het toch wel een beetje sneu.
2: Ja, dus hij komt naar Staphorst hoor. Ach, wat mooie Staphorst.
3: Prachtig.
2: Omdat we het sneu vinden, die extra veld beginnen die Olympische start op een sneutelhanger. Maar ja, je had hem eigenlijk al geclaimd. Ja, dus hij is gewoon voor jou. Die extra veld beginnen die Olympische start! Oh!
3: Thermomok!
0: Is voor jou.
2: Nou, dit is nooit eerder gebeurd.
0: De telefoon opnam met Thermomok. Het regent vandaag Thermomok. Ja. Als je nu denkt, ja, maar dat is oneerlijk. Als jij Thermomok hebt en je neemt op met Thermomok als we je bellen, dan is hij voor jou. Dus je hebt hem sowieso te pakken, Arjan.
3: Super.
0: Ja, en voor de rest moet je het gewoon maar vergeten.
3: Een keer voor de herkansing nog.
0: Ja, dat is ook zo. Had je al een liedje gekozen?
3: Nee, nog niet.
0: Welke zou je willen?
3: God is die keer graag.
0: En Jeroen Kijk in de Vechten ook.
2: Jeroen, maar ook ben je ook.
0: Mooie dag vandaag.
1: Dit is my
0: show. Hoi. Dit is wel om je heen te kletsen.
2: Wat?
0: Lijkt wel een DJ.

0: ook een makkelijk raadsel, omdat het de 2000ste aflevering is?
1: Tuurlijk niet.
2: Natuurlijk niet.
0: Jammer.
1: Let op, waar gaat dit over?
3: Ik vind het geweldig. Zoiets heb ik nog nooit gezien.
4: Te gek. Dat geloof je toch niet?
0: Dit is, dit is een oud fragment uit de show toen Jeroen voor het eerst een t-shirt uitdeed.
5: Nee. Dit is Carmen Verheul die hier vanochtend voor het gebouw van de Nossen de Bangaranga danste.
1: Nou, dat geloof je zeker niet.
6: Dit is NPO Radio 2.
1: Als je nou eens naar de koffie moet.
0: Ja, precies. Er is in 2000 afleveringen veel gebeurd, maar weinig veranderd. Ik ga even koffie halen, ja.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Alles-netwerk. Ziggo.
1: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Het is 1 minuut over 8 op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 en Nationaal, gelezen door Carmen van der Hulp. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De verkeersboetes gaan weer omhoog. Door rood rijden kost volgend jaar €328. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. En die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding zouden staan tot boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Een omstreden bezuiniging van €170 miljoen op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. En daar zijn de zorginstellingen, volgens fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie, blij mee.
15: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jetten startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
14: De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Volgens Netanyahu zet Israël daarmee Hamas onder druk. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden. De hitte zitten tennissers op de gravelbanen van Roland Garros in Parijs behoorlijk dwars. Er zijn al tennissers geweest die moesten overgeven of in een rolstoel weg moesten. Vandaag staat Jesper de Jong op de baan, maar hij is niet zo onder de indruk van die hitte.
16: Ik moet ook een beetje zeggen dat het een beetje overdreven wordt hoe heet het is. Dat hoort er ook een beetje bij en dan is het gewoon survival of the fittest. Kan je ermee omgaan, ja, dan sta je er. En, het is wel de charme ervan.
14: Rond 2:00 staat de Jong op de baan en dan is het ongeveer 33 graden in Parijs. Een bijzonder gezicht op een universiteitsgebouw van de UvA in Amsterdam gisteren. Opeens was daar een bijenkolonie te zien boven een raam op de tweede verdieping. Docenten keken hun ogen uit.
17: En ik hoor gezoem en ik zie daar achter me
11: Maar hij is weer een bijen die daar landt.
12: Ik vind het geweldig. Zoiets heb ik nog nooit gezien.
11: Te gek. Dat geloof je toch niet? Bijen zijn in veel culturen een symbool van wijsheid. Nou, en als die dan hier op de universiteit komt landen, nou, dan is dat toch echt een cadeautje.
13: Het is een beetje de Freekvonk van de Unie.
14: Ja, toch? Ja. Ja, zo klonk het wel, hè. Nou, uiteindelijk vlogen die bijen vanzelf weer weg naar een andere plek.
13: Oh.
14: Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, maar verder zon, ook wat bewolking. Later op de dag, vooral in het zuidoosten, onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
13: Dankjewel, Carmen. En de verkeersinformatie is van Rijn Baardmans. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ah, het is niet druk op de weg, wel is het erg druk in de omgeving van Arnhem. Zo staat op de A12 file richting Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek, staat een kapotte wals op de IJsselbrug en dit zorgt voor meer dan 60 minuten vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 10 uur duurt. En de N62 richting Borselen bij de Westerschelde-tunnel staat een kapotte auto. En hierdoor doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
13: Dankjewel.
18: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
19: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
20: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Ja, het WK gaat...

0: Albert Heijn.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Goeie nog. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
10: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: voor jou.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Goedemorgen.
2: Ja.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Doe eens even rustig.
1: Ik ben helemaal wakker, jongens.
0: Lekker.

0: nou zo leuk is?
1: Nou,
0: omdat het de 2000ste aflevering is. Moet je eens kijken, Stanne, als je op de neus van Jeroen drukt. Dat,
2: ja?
0: Is, dat moet je bij Jeroen. Om het extra feestelijk te maken vandaag. Ja, ja. Ik heb het gevoel dat het een mooie avond wordt vanavond. Laten we eens even iemand bellen die dan op moet nemen met Thermomok. Want die persoon heeft namelijk Thermomok geappt. En als je Thermomok appt en je neemt op met Thermomok als we je bellen, dan is hij voor jou.
3: Hmm.
0: Geen idee wie we bellen.
4: Hallo.
3: Hallo.
4: Oh, Thermomok.
0: Sanne, wat doen we hiermee? Is dit goed of is dit fout?
2: Nou, ik vond dat ze wel een beetje schrok, hoor. Met het... Oh, Thermomok!
0: Het was eerst hallo en toen Thermomok. Dus in principe is het niet goed. Weet je wat, we bellen even terug. We bellen even terug.
3: Oh, ja,
0: wat er niet gebeurd is.
3: Even
0: zullen we dan de afkondiging ook even opnieuw doen? Want dat hebben we wel vaak. Dan knippen we gewoon de rest eruit. We zaten er ook een beetje doorheen, namelijk. Wat zit je toch aan de neus van Jeroen, Sanne, de hele tijd?
2: Ja, dat is gewoon
0: heerlijk. Wat gek. Laten we eens even iemand bellen die Thermomok heeft gehad. Ja. Grap is, als je dan opneemt met Thermomok, het mag niet anders, want dan rekenen we het niet goed. Dan heb je hem gewonnen.
4: Thermomok!
0: Ja! Hij is voor jou! Met
4: wie
0: spreken we?
4: Met Chris.
0: Van harte gefeliciteerd, hij is voor jou!

0: neem op met Temmermok als we hier bellen. Goedemorgen, welkom. Het is vrijdag 29 mei. De 2000ste aflevering van Je Willem start op met vandaag een raccoon te gast. Ik breng even de rust vandaag. De rust komt uit Zeeland. Samen met Vela. Had je wel eens gehoord van Vela, Sanne?
1: Ja, tuurlijk. Echt waar? Omdat ik die al heel lang ken, natuurlijk. Hè?
0: Oh, jij kent Vela al heel lang? Want voor mij was dit de kennismaking met Vela.
1: Nee, want zij deed mee met de Voice Kids en zo.
0: Oh joh, dat heb ik helemaal gemist.
1: Ze zat in het team van Ilse.
0: Nee, moet je eens kijken, Sanne, als je op de neus van Jeroen drukt. Ja? Dat moet je bij Jeroen. Wat extra feestelijk te maken vandaag. Ik heb het gevoel dat het een mooie avond wordt vanavond. Laten we eens even iemand bellen die dan op moet nemen met Thermomok. Want die persoon heeft namelijk Thermomok geappt. En als je Thermomok appt en je neemt op met Thermomok als we je bellen, dan is hij voor jou. Geen idee wie we bellen.
2: Hallo.
3: Oh,
2: Thermomok!
0: Sanne, wat doen we hiermee? Is dit goed of is dit fout?
1: Nou, ik vond dat ze wel een beetje schrok, hoor. Met het... Oh, Thermomok!
0: Het was eerst hallo en toen Thermomok. Dus in principe is het niet goed. Weet je wat, we bellen even terug. Zullen we dan de afkondiging ook even opnieuw doen? Want dat hebben we wel vaak. Dan knippen we gewoon de rest eruit. We zaten er ook een beetje doorheen, namelijk. Wat zit je toch aan de neus van Jeroen, Sanne, de hele tijd?
1: Ja, heerlijk.
0: Laten we eens even iemand bellen die Thermomok heeft gehad. Ja. Grap is, als je dan opneemt met Thermomok, het mag niet anders, want dan rekenen we het niet goed. Dan heb je hem gewonnen.
2: Thermomok!
0: Ja! Hij is voor jou! Met wie spreken we?
2: Met Chris.
0: Van harte gefeliciteerd, hij is voor jou!

0: afkondiging ook even opnieuw doen. Want dat hebben we wel vaak. Dan knippen we gewoon de rest eruit. We zaten er ook een beetje doorheen namelijk. Wat zit je toch aan de neus van Jeroen Sanne de hele tijd?
1: Ja.
0: Laten we eens even iemand bellen die Thermomok heeft gehad. Ja. Grap is, als je dan opneemt met Thermomok, het mag niet anders, want dan, ja, dan rekenen we het niet goed. Dan heb je hem gewonnen.
2: Met Chris.
0: Van harte gefeliciteerd, hij is voor jou.

0: Neem op met Themamok als we hier bellen. Goedemorgen, welkom. Het is vrijdag 29 mei. De 2000ste aflevering van Je Willem start op met vandaag een raccoon te gast. Ik breng even de rust vandaag. De rust komt uit Zeeland. Samen met Vela. Had je wel eens gehoord van Vela, Sanne?
1: Ja, tuurlijk.
0: Echt waar?
1: Omdat ik die al heel lang ken, natuurlijk. Hè?
0: Oh, jij kent Vela al heel lang? Want, want voor mij was dit de kennismaking met Vela.
1: Nee, want zij deed mee met de Voice Kids en zo.
0: Oh joh, dat heb ik helemaal gemist.
1: En ze zat in het team van Ilse. En die helpt daar al heel lang.
0: Dus vandaar, ja.
1: Het is prachtig.
2: Nou, het is helemaal full circle.
0: Ja, want Vela, ze is 18, toch? Ik heb een beetje research gedaan.
1: Dat weet ik niet
0: maar
1: zo goed.
0: Maar volgens mij is het nog niet. Nou, kunnen we straks wel even vragen. Maar ze is hier, samen met onze vrienden van Raccoon. En komen ze dit liedje doen, voor deels.
1: Ja, het is echt een geweldige zangeres. Dus ze is erg mooi.
0: Bloepzuiver, hè?
1: Ook dat. En heel lief.
2: Ja, ze kwam net binnen en het was gelijk een soort presence ook. Die,
1: ja, ze is een echte fijne meid. Ja.
0: Over een minuutje of 10 dan hoor je dit nummer live. En jij bent hier ook niet voor niks.
1: Hey.
0: Want wij zijn 2000 vandaag en jij 20.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dan kun je ook wel zien het verschil. Hè? Wij zijn grijs en jij bent jong. Ja.
1: Nee, is heel leuk.
0: Ja, vanavond in AFAS. Ben je helemaal klaar voor je show?
1: Ja. Ja, ik ben helemaal ready en ik maak me ook echt niet zo druk eigenlijk. Maar dat is ook omdat je het natuurlijk al heel lang doet. Maar dat we dit überhaupt mogen vieren in zo'n zaal met zoveel mensen. Ja, dat is
2: 20 jaar Miss Montreal.
0: 20 jaar Miss Montreal.
2: Mijn hemel.
1: Ja. Ja, het is echt erg. Maar
0: ik dacht eigenlijk toen ik jou vroeg, toen je hier was, van joh, kom je dan op onze 2000ste? Want het is te toevallig dat ze tegelijkertijd de jubileum vieren. Dacht, dat gaat ze niet doen, want dan moet ze s'avonds naar AFA staan en dan 's ochtends zo vroeg het bed uit. Ja, maar je bent er gewoon.
1: Ik ben er en ik ben fit en ik heb er zin in en ik ben wakker en ik heb honger en ik heb alles.
0: En het is echt full circle, want het is niet alleen dat jij en wij dus een jubileum vieren, maar jij was ook nog eens de allereerste artiest in de allereerste uitzending die live trad bij Jan Willem start op 2 juli 2018. De eerste aflevering. Dit is live, hè? Dit is niet een single, dit is live, hè?
1: Ja, dat is niet slecht, hoor.
0: Over zuiver zingen gesproken.
1: Ja.
2: Maar is het voor jou nog heel vers? Of denk je van, oh god, ja, dat was ook zo. Dit hebben we ook nog gedaan.
1: Nee, dit nummer is nog wel echt vers. Want ik schreef dat natuurlijk voor mijn toenmalige lover.
0: Ja,
1: ook nog steeds. Ja. Dus dat is echt één van mijn favoriete nummers.
2: Een ankertje. Nog
1: spelen we ook. Je
0: werd ook topzong, hè, toen.
1: Ja, klopt. Ja, dit was wel echt een hit. Dus,
0: allereerste live optreden in Jan Willem start-op.
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Nou, lekker meelullen vandaag. Je komt sidekicken, wat we heel erg leuk vinden. We beginnen met de 3 van vandaag. 3 dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer 3.
0: En vanwege de 2000ste aflevering zetten we natuurlijk het allerbelangrijkste van dit radioprogramma in het zonnetje. En dat zijn onze luistervrienden en vriendinnen. Want in de afgelopen 2000 uitzendingen hebben we met elkaar natuurlijk heel veel dingen gedaan. Maar jullie hebben ons en ook anderen heel veel geholpen. Bijvoorbeeld hebben luisteraars van deze show ervoor gezorgd dat Loekie de Leeuw terugkwam op televisie. Ja, en er zijn heel veel momenten geweest dat iedereen heeft geholpen om geld in te zamelen. Ik liet de actie van Maarten van der Weijden al horen. 39.000 euro brachten jullie bij elkaar als ik mee zou zwemmen. 500 meter, dat is heel duur betaald. Maar wel gelukt. Iris Venema, daar hebben we ook een actie voor gedaan. 20.000 euro had ze nodig om met haar basketbalteam onder de 20 jaar naar het Europees kampioenschap te kunnen gaan. Want ja, de bond die wilde daar geen geld aan uitgeven aan het damesteam onder de 20. En dat geld hadden ze wel nodig. En dat is gelukt. En hoe?
3: 24.355 euro.
0: Wow. Ja, ik zie jou kijken, Jeroen. Je was dat alweer vergeten.
2: Ja, joh.
0: Ja, het is allemaal gelukt.
2: Het is gewoon een soort een enorme winkel die open gaat. En allemaal mooie herinneringen.
0: Ja, joh. Dan hadden we ook nog Chris van Dommelen. Die liep vorig jaar de marathon van Amsterdam op sokken om aandacht te dragen.

0: Neem op met Thema Mok als we hier bellen. Goedemorgen, welkom. Het is vrijdag 29 mei. De 2000ste aflevering van Je Willem start op met vandaag een raccoon te gast. Ik breng even de rust vandaag. De rust komt uit Zeeland. Samen met Vela. Had je wel eens gehoord van Vela, Sanne?
1: Ja, tuurlijk. Echt waar? Omdat ik die al heel lang ken, natuurlijk. Hè?
0: Oh, jij kent Vela al heel lang? Want, want voor mij was dit de kennismaking met Vela.
1: Nee, want zij deed mee met de Voice Kids en zo.
0: Oh joh, dat heb ik helemaal gemist.
1: En ze zat in het team van Ilse. En die helpt daar al heel lang.
0: Vandaar, dus ja.
1: Prachtig.
2: Nou, het is helemaal full circle.
0: Ja, want Vela

0: jonge mensen. Ja, die te maken krijgen met dementie. Ja, in het bijzonder ook voor zijn moeder. Hij wilde 50.000 euro ophalen voor onderzoek. Nou, we belden hem. Toen stond de teller dus op 40.000. Dat was om 7:10. En een uurtje later konden we hem bellen met het goede nieuws.
1: En nu staat hij op 51.000 bijna.
2: Oh! Ja, ik weet dat nog.
0: Oh, echt waar? Ja, het was zo mooi dat je denkt van ja, we hebben een interview op de radio. En dan al luisteraars die denken van weet je wat, we gaan die gasten helpen, huppatee.
2: Ja, dat is echt prachtig.
0: En Harnie moest ik ook aan denken. Ze stond 3 jaar geleden tijdens de kampioenshuldiging van Feyenoord vooraan met een foto van haar overleden zoon. En ja, dat raakte behoorlijk. Dus toen hebben we gezegd van zou het niet leuk zijn om Harnie een kaartje te sturen. Ze heeft er niet 1, niet 2, maar echt 100 gekregen. En ja, ze wist niet wat er overkwam.
3: Ik heb zoveel kaarten gehad. Niet te geloven. Ja. Ze willen dat weten dat ze aan me denken. En dat ze me een kanje vinden. En kaartje met knuffels, kaartje van Feyenoord, Sparta, ADO. Maar dan moet ik nog de helft van de doos doen.
0: Dat moet je nagaan, dat is mooi.
4: Nummer 2.
5: Op 2 hebben wij gezet al die eerlijke en mooie en open momenten met jou als luisteraar. En heel veel mensen die delen persoonlijk of bijzondere herinneringen met ons en momenten. Ik kan me Judith nog herinneren. Tijdens de hele corona-ellende zat zij er helemaal doorheen. En ja, ze brak toen we haar opbelden.
6: Dat zijn momenten dat het me heel erg raakt. En andere momenten is het minder. En muziek helpt erbij.
0: Nou, dan ben ik blij dat ik je bel, Judith. Want wat kan ik voor je draaien? Waarvoor zeg je, dit vind ik nou een ultiem opbeurnummer? Daar word ik echt vrolijk van.
6: Happy. Van Pharrell Williams?
0: Gewoon happy van Pharrell Williams. Ja, zo makkelijk kan het soms ook zijn natuurlijk. Hè?
4: Ja, dat is de kracht van muziek dan, hè?
5: Grappig, hè? Ja, mooie herinnering. Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen liepen wij mee en toen klampte Fenna zich ineens aan ons vast. Ze stond met tranen in de ogen naast ons, want het was een weerzien met een lach en een traan.
7: En het ging een tijdje niet zo goed, toen ben ik niet meer naar jullie gaan luisteren. En toen dacht ik, ik ga de Vierdaagse weer lopen en ik ga naar jullie luisteren. En dat ben ik weer!
0: Fijn dat je er weer bent, we misten jou. Ja. Kijk, als je zelfs niet meer naar de radio luistert, dan geeft wel aan dat je wel diep zat waarschijnlijk.
7: Heel diep inderdaad, maar nu zijn we er weer.
5: Nou, mooi. En Lilian is natuurlijk ons ook allemaal bijgebleven. Zij vroeg met tranen in haar ogen Good Enough Day van Royal Wood aan voor zichzelf op de dobbelsteen.
8: Het is een heel bijzonder nummer en iedere keer vervult me als ik de eerste tonen hoor. Het is zo mooi.
0: Als ik 6 gooi, dan hoor je me helemaal, Lilian.
8: Oh, ik hoor
5: het. Ja, je zit helemaal in tranen.
8: Ja.
0: Ach, hoe komt dat? Ach, lieverd, wat is er aan de hand?
8: Nee, niks. Nee, sorry, ik kom zo bij me binnen.
5: Later vertelde ze ons dat ze ongeneeslijk ziek was. Vorig jaar op 1 mei is zij overleden. En altijd als wij Good Enough Day horen, zal dat voor ons gelinkt zijn aan Lilian Doensen.
2: Mooi.

0: voor Lillian Royalwood en Good Enough Day. Hier moet hij nog een keer een 3-minuten versie van maken. Hè? Dat is het enige wat
1: Is prachtig dit.
0: Mooi nummer is dat. Hè? Ja.
2: Maar moet zo'n nummer dan 3 minuten zijn? Ik denk het is in 1 minuut doet het natuurlijk ook wat het,
0: ja,
2: wat het moet doen.
0: Ja. Misschien ja,
2: ook
0: wel sterker dan zelfs, ja.
1: Ja, ik denk gewoon laten hoe het is en het mag zo zijn.
0: Precies.
1: Denk
0: ja.
1: ik.
0: Ja, we zitten in de 3 van vandaag, na aanleiding van de 2000e aflevering
2: van dit
0: programma.
2: Dit zijn de 3 van vandaag, met op nummer 1.
0: Ja, op nummer 1 staat jouw enthousiasme, want ja, daar kunnen we echt een uur mee vullen. Het was niet te doen om te kiezen, want wat hebben we lol iedere dag. En vooral vanwege jullie enthousiasme, alle lieve appjes en zo. Soms zelfs zo enthousiast dat Jeroen niet eens aan zijn prijzenwinkeltje toekomt.
2: Nou.
0: Ja, tijdens de intro.
2: Schandalig.
0: Ja, bijvoorbeeld bij Deborah. Nou, dat kon echt niet, hè?
2: Ja, dat

0: Ja, of de reactie van Edwin, die bij ons in de show tickets won voor de Vierdaagse.
1: Goedemorgen Edwin, met Jan-Willem en Jeroen van de radio.
2: Oh, wat geweldig. Oh, ja. Man.
1: Want bij ons,
2: ik ben al blij.
1: Bij ons valt de Nijmeegse Vierdaagse heel vroeg dit jaar.
3: Want we zijn voor jou.
2: Oh, geweldig. Jan-Willem. Super. Dit maakt mijn dag en mijn jaar nu al helemaal goed.
0: Ja, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Machtel wil ik ook nog even laten horen. Dat was mooi. Die vroeg Tennessee Whiskey aan op de dobbelsteen van Chris Stapleton. Ja, dat was echt haar nummer. Ze was er zo blij mee. Want ze had het namelijk al 80 keer geprobeerd om het nummer aan te vragen. En eindelijk kwam ze op de dobbelsteen en toen werd hij het ook nog. Ja, alleen het appje wat ze daarna stuurde om te bedanken, dat riep heel veel vragen op bij ons.
1: Was dit een autocorrect dingetje? Of is dit echt gebeurd? Want jij schrijft namelijk, oh, jullie draaien hem, traantje wegpinken en een vreugdeplasje. Thanks.
4: Ja, het is bijna gebeurd. Ik ben een vrouw van bijna 50. Ja. En de sluitspieren is...
5: Nou.
1: Nee,
5: de meid.
4: Was gewoon in mijn broek.
0: Het programma maakt nogal wat los, hè?
5: Ja.

0: is leuk bij jullie.
1: Wat ben je nou aan het doen, Jeroen?
2: Kijk, en dan steek je heel vrolijk over. Want dan hoor je dus dit uit de speakers van het stoplicht. Nou ja, je wilt toch de hele dag hier heen en weer lopen op dit zebrapad?
3: Ik heb ze nu voorgebakken, dus de Zeeuwse bonkjes snijden eerst de frietjes ervan.
4: Ja, ik stopte hier, want ik hoorde jullie op de radio.
2: En we hadden nog helemaal niks gezegd.
4: Nee, maar ik dacht, weet je wat, ik sla hier gewoon even af.
3: En ik zit nu in het ijsbadje, dames en heren.

0: sure Elton John involved?
1: Mate, you know what, I'm gonna fucking tell you. Are you guys singing together, you and Elton?
0: Yeah.
2: Vandaag finish Maarten van der Weijden. Zijn monstertocht van 196 kilometer. Zijn LCD-zwemtocht.
0: Hopen we.
2: Nou.
1: Hij pakt een forse borstkrol. Ja. Oh, zijn drijver blijft liggen.
2: Oh jee.
1: Oh, wat een drama.
3: Ik ben ook heel blij met jullie initiatief. Fantastisch. Ik voel aan jou en aan Jeroen voel ik ook echt van dat jullie het echt meen en echt serieus oppakken.
0: Glibbert, wat is er aan de hand?
4: Nee, niks. Gewoon niet goed je best doen om zelf te gooien.
5: Thank you for being a...

0: luistert naar Jongen op Start op, aflevering 2000, ja. Op vrijdag 29
1: mei. We hebben van schrik maar even een mini bitterballetje genomen, Sanne.
2: Mini? Ja. Vind je de mini? Echt wel een unit, zeg.
1: Van een bruine fruitschaal.
2: Ja, het is absurd. Het is echt feest, hè, jongens?
0: Ja, het is echt heel leuk.
2: Ja, dat is toch geweldig?
0: Sanne Hans presenteert mee vandaag. En voor de rust hebben wij onze vrienden uit Zeeland, Raccoon!
3: Hey!
0: Goedemorgen.
4: Mooi.
0: Hey Bart, hoe vaak...
1: Bart heeft van de Wiedom staat een tropisch bloesje aangetrokken.
4: Jij ook, hè?
1: En ik ook.
0: Ja, dat is goed. Ja. Je zijn fashion twins zijn jullie.
1: Fashion twins.
0: Ja. Hoe vaak zijn jullie hier geweest in de van de 2000 aflevering? Best vaak ook al, hè?
4: 2000 halen we niet.
0: Nee, 2000 halen we niet.
4: Maar ja, toch wel een keer of...
0: 10 minstens, denk ik.
4: Ja, 10.
0: Als het niet meer is.
4: Misschien wel meer is.
1: Ja. Die memorabele ochtend zou ik ook nooit vergeten dat we in Goes waren met z'n allen. En dat we op het biljart stonden, tenminste jullie stonden te zingen met de burgemeester erbij. Die dacht, wat gebeurt hier?
4: Ja, dat was echt om 7:30 ochtends of zo. Mensen stonden daar gewoon hoegaarder te tikken. Ja, net zoals jullie nu een bitterbal vreten.
0: Ja, ja, ja, wij leven gewoon in een andere dimensie, dat klopt.
4: Wij staan buiten de echte maatschappij.
0: Ik kan jou zien, Bart, wat als het leuk is, maar Vela zie ik niet.
4: Nee.
0: Vela, ben je er wel?
5: Ja, ik ben er zeker.
0: Ja, wat leuk. Hey. Wat bijzonder hoe dit is ontstaan, hè? Dat jij dat liedje doet en helemaal niet verwacht dat de jongens het horen. Want je had ze ook niet getagd, begreep ik. En dan in één keer krijg je een bericht.
5: Ja, gek hoe dat loopt, hè? Echt bijzonder.
0: Ja, ja. Waarom vond je dit nummer wat jullie nu gaan doen het mooiste nummer van de plaat? Of was het helemaal niet zo? Dacht je gewoon, oh, deze kan ik zingen en die doe ik gewoon?
5: Nee, het resoneerde gewoon heel erg, weet je wel. Je bent een jong meisje, je hebt een beetje een kleine crush op iemand en dan hoor je zo'n prachtig liedje. En dan Bart's stem is gewoon fenomenaal, dus dan hoor je dat en dan wil je dat ook proberen. En nou, zo is dat ontstaan.
0: Ja, dus,
2: heerlijk.
0: Daffodils, hè, Jeroen? Wat zijn daffodils ook alweer?
4: Ja. Hoe noem je dat? Van die narcisten?
0: Ja, daar weten wij heel veel alles van, van narcisten. Dus,
1: Sorry. Come do the job, man. Maar Sanne, jij zei net dat je ook heel erg fan van haar bent. Waarom vind je haar zo goed?
2: Vela is echt zichzelf. Er is niemand die dit doet zoals zij dat doet. En dat maakt iemand heel... heel eigen en mooi, denk ik.
1: En dat op die leeftijd, dat vind ik ook wel knap.
2: Ja, alles wat zij deed al toen was briljant. En nu met met hun. En dat wordt denk ik echt prachtig.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Vela, ik zei net 18, klopt dat nog?
5: Ja, dat klopt.
0: Ja, moet je toch echt om niet te geloven. Ja,
2: ongelooflijk.
0: Bart, hoe is het om dit met Vela te zingen?
4: Ja, dat is fantastisch. We proberen al heel lang een stem hierbij te krijgen bij dit lied. Wat klopt, die klopte. En zij klapt mij helemaal weg, dus dat is lekker dit.
0: Ja, niet alleen jou, maar ik denk de rest van Nederland die nu luistert.
4: Ja, we leggen de lat ook lekker hoog.
0: Ja, dat wel.
4: Ja,
0: dat gaan we nu maar maken. We hebben het volste vertrouwen, jongens. Ik kijk even naar Carmen, dan het late nieuws van 8:30. Dat doen we dat straks, hè?
2: Ja, joh, geen probleem, natuurlijk. Ja.
0: Zijn jullie er klaar voor?
5: Zeker.
4: Ja, ja. Kinder, ja.
0: Ja, top. Raccoon en Vela met hun nieuwe single Daffodils. Meer dan prachtig, live.

0: meenemen.
1: Raccoon en Daffodils. Weet je, op plaat is hij al prachtig, maar live is het gewoon nog mooier.
0: Absurd.
2: En die moet ik terug horen dan.
1: Ja, moet ik terug horen. Nou ja, je mag me geloven hoor, mijn woord. Dit was echt prachtig.
0: Ik zag je niet goed.
3: Nadat er een zangeres naast mij staan, die is wees op de kippenvel op de armen.
1: Ja, ja, ik had precies hetzelfde. Ik kreeg er gewoon koud van.
0: Ja, jemig wat mooi jongens.
2: Ja, toch terug horen.
1: Ja, ja, ja, gaat straks nog terug luisteren. Wat fijn dat jullie er waren.
3: Een bandje.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, ja, vandaag uitgekomen officieel en nu al live op de radio. Fela en Raccoon met Daffodils. Ja, jongens, dank jullie wel weer.
4: Dankjewel.
1: Zo. Nou.
0: Dat is echt, er is niks lekkerder dan dat je dit live moet doen en dat het dan perfect gaat. Ja. Dat is zo lekker.
3: Ik dacht ook ineens, is het voor jou niet heel gek om nu aan deze kant van dat glas te staan? Omdat je natuurlijk eigenlijk altijd aan de andere kant staat.
0: Ja, maar ik vind het hier fijner hoor.
1: Ja, dat is ook wel even lekker denk ik, hè? Ja.
0: Zeker.
1: Ja, en wat vooral altijd lastig is lijkt me, dat je dan eerst een gesprekje moet hebben. En dan word je aangekondigd, moet je in één keer schakelen. Moet je dat liedje gaan doen.
0: Ja, dat is, soms is dat niet heel fijn, maar weet je, ja, dat hoort daarbij.
1: Ja, het hoort er allemaal bij, zeggen we dan. Ja, ja, maar het is lekker om er nu even naar te kunnen kijken.
0: Geweldig was het.
1: Vandaag zonnig, maar ook wat buien. Later vanmiddag en vanavond geldt de code geel in de oostelijke helft van het land. Voor stevige buien en kans op een klap onweer. Temperatuur verschilt nogal 24 op de Wadden tot 32 in het zuiden van het land.
3: Code geel in je broekje.
1: Wat zeg jij nou allemaal, jongen?
3: Ja, weet ik veel.
1: Heb je gedronken?
3: Ik probeer er nog wat van te maken.
0: Er staat hier wel champagne ook, hè?
3: Nou, niet te weinig ook.
1: Ja. Ja. Jeroen heeft al heel lang geen alcohol.
3: Ik wou net dus zeggen, ik heb het al heel lang geleden afgezworen.
1: Dat is helemaal misgegaan.
3: Hou ik ook zo.
1: We hebben Rijn Baartmans aan de lijn. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ja, kon ik weer slecht nieuws brengen na zo'n mooi optreden. Maar iemand moet het doen. Dus er staat file op de A12 richting Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. 10 minuten door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. De A12 dan richting Arnhem. Daar staat een kapotte wals op de IJsselbrug. Een uur vertraging en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog wel tot 10 uur zal duren. De A28 dan richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid is je vertraging 10 minuten. En de A67 tot slot richting Venlo tussen knooppunt Leenderheide en Gelderop. 10 minuten door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht.
1: Rijn, dankjewel. Kijk, en als Carmen een euro zou krijgen voor iedere minuut dat ik later was bij het bulletin van 8:30...
0: Dan was
1: je een miljonair geweest.
3: Dan was je echt binnen geweest.
0: Dan was ik al met pensioen, hoor.
1: Ja, dan had je je vakantiegeld weer terugverdiend. Ja, had je 2 kookplaten kunnen kopen.
0: Op zijn minst.
1: Hier is het nieuws van 8:30, om 8:07. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. De flat ligt vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Het is niet bekend of het een fout of opzet was van Rusland, of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse anti-dronesystemen. Het staakt het vuren tussen Amerika en Iran wordt mogelijk met 60 dagen verlengd. De Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars zouden het eens zijn, zo melden bronnen. Maar Amerika en Iran zelf hebben dat nog niet bevestigd. Morgenavond is er in New York een grote hardrockveiling, waar onder meer een gitaar wordt verkocht van Ace Frehley van Kiss. Adje van den Berg vertelt dat bepaalde gitaren heel wat kunnen opbrengen.
7: Bijvoorbeeld een Gibson Les Paul uit 1958 of 1959. Die brengt op zichzelf al, als het een bepaalde kleur is, de zogenaamde sunburst kleur.

0: dan brengt zo'n gitaar al gauw tussen de 250.000 en de 450.000 euro op.
1: En als hij dan ook nog van een gerespecteerde gitarist is geweest, ja, dan komt er nog een schepje bovenop. Die van Ace Frehley gaat waarschijnlijk weg voor meer dan $400.000. En ook handgeschreven songtesten van Johnny Cash en John Lennon gaan onder de hamer.
2: Heb jij je eerste gitaar nog, Sanne? Die uit die commercial waarmee je doorbrak voor die kaas?
3: Nee, dat is wel een grappig verhaal. Ik was in Frankrijk op vakantie met Kobus, mijn bassist. En ik was nog wat jonger en ik was een beetje dronken op een camping. En daar was een meisje van 11 of 10.
2: Ja.
3: Die zong heel mooi en die kon ook echt spelen. Maar ze zei, ik heb geen gitaar. En ik heb toen mijne aan haar doneert. Toen.
2: Ach, wat lief. Dus er is nu een meisje van 31 die, die jouw eerste gitaar heeft. Ja. En dat was ook de gitaar uit die commercial waar je doorbrak. Zo ongeveer. Ja, voor het verhaal denk ik wel mooi.
3: Ja, oké. Okay. Ja,
4: dat was hem. Nou, dat vind ik eigenlijk nog veel beter verhaal dan zo'n dure veiling in New York.
3: Ja, en ik moest het ook nog wel even vertellen aan mijn moeder, want ik had dat natuurlijk van haar gekregen. En ik zei, ja, mam, hij is weg. Wat? Maar goed, nee.
2: Vond ze waarschijnlijk alleen maar lief.
3: Ja, daarom.
4: Maar bent u of kent u deze dame van die camping met die gitaar?
3: Ja.
4: Meld je even bij de NPO.
3: Dat zou leuk zijn. Ja.
1: Ik ga ook nog even terug in de tijd, want we zijn herinneringen aan het ophalen over wat we allemaal hebben meegemaakt, hè, de afgelopen jaren. Ik ga even terug voor mezelf naar 27 oktober 2020. Dat was echt voor mij het meest bijzondere moment tijdens alle uitzendingen die wij hebben beleefd. Jij, Jan-Willem, vroeg of ik even iets eerder wilde aanschuiven in de studio.
2: Oh, ja.
1: Elger van der Wel hing aan de telefoon om te vertellen dat ik de Radio Freak Award had gewonnen. Oh. Weet je dat nog? Dat was dit moment.
5: Ik mag bij deze bekendmaken dat Carmo Verheul de winnaar is van de Radio Freak Award.
2: Kijk eens, ik heb hem hier, Carmo.
3: Nee, joh.
1: Want weet je, als je als 13-jarig meisje de straat op gaat met je bandrecorder om straatinterviews te doen en je droomt van de radio, dan zit de liefde voor radio zit echt heel erg diep. En als je dan die droom ook nog mag waarmaken en je zit nu bij een fantastisch radiostation met heerlijke mensen om me heen en met fantastische luisteraars, en die bedank ik in het bijzonder, want die hebben dus op mij gestemd, dan raak ik ontroerd.
2: Ach, ja, ik kan het horen.
1: Ja, dat vind ik echt.
6: Ja, dat snap ik heel goed.
1: Dankbaar.
2: Ja, het is je meer dan gegund, Carmen.
1: Dankjewel. Ja, en weet je wat ik daar zei? Dat voel ik gewoon na 2000 uitzendingen nog steeds.
2: Ah, dat is echt tranen van geluk iedere ochtend weer. Ja. Ook voor jou hoor, Carmen.
4: Neem lekker.

0: Success en New Sensation. We luisteren naar de ochtendshow vandaag met als gastsidekick Sanne Hans, Miss Montreal.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: We gaan weer eens even iemand bellen die Thermomok heeft geëpt.
1: Ja, hij is ook wel mooi.
0: Ja. Neem je op een Thermomok, dan is hij voor jou. Het regent Thermomokken vandaag.
3: Thermomok.
1: Oh. Zo.
0: Ja, hier wordt niks gezegd.
2: Hallo.
0: Ja, dan gaan we door naar de volgende. Ja.
2: Oh nee, het zal je toch gebeuren dat je gebeld wordt en dat je...
0: Dat je niks kon zeggen. Met stomheid geslagen.
1: Ik weet als geen ander hoe dat is, hoor.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, ja, zo moet dat! Zo moet dat!
2: Oh, mijn hemel!
0: Ruben!
2: Zo.
0: Ruben, jij het?
4: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd, hij is voor jou.
4: Ja, jullie gefeliciteerd!
0: Nee, jij gefeliciteerd!
1: Heerlijk. Hé, omdat ik dit herken.
2: Herkenbaar plaatje!
1: Ja, ik ken dit volgens mij. Wat leuk.
0: Hoe heet deze band?
1: Miss Montreal!

0: zou zomaar eens wat kunnen worden, hoor. Met deze band. Schuilen, Miss Montreal.
1: Ja, dus 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, dan laten we even de boel de boel.
2: Ja, een lekker 0.0 bubbeltje. Die hadden we gisteren al in de koelkast gezet.
0: Taartje. Er staat nog heel veel taart.
2: Oh, heel veel taart. Oh, ja. Nou, we voelen ons echt heel erg jarig. 2000ste. Goed, zet het heel even in je agenda, hè, want vanavond om 9:55 zijn we ook weer op de televisie te zien met strak gefeunde haren. De 5e aflevering van Jan Willem ruimt op 9:55 NPO 1. Dan nog even een nieuwtje dat gisteren ineens tot ons kwam. Dat is ook wel van. Matthijs van Nieuwkerk die komt weer terug op televisie. Hij is er 4 jaar uit geweest, maar hij komt nu terug. Hij gaat een programma maken bij SBS over het leven van Aretha Franklin. Samen met Shirma Rouse gaat hij dat doen. En dan gaan ze naar Amerika. Dan gaan ze helemaal daar langs allerlei belangrijke plekken uit het leven van Aretha Franklin. Miss Montreal, ach, daar is ze weer. Het staat vanavond in de AFAS Live om haar 20-jarig jubileum te vieren. Ze vertelt nu even of ze er veel zin in heeft.
3: Ik heb er heel veel zin in.
2: Ja, ik vind het zo grappig dat je hier bent. Want ik denk, vanavond moet je nog helemaal knallen en al je energie geven.
3: Ja, ik maak me ook wel lichtelijk druk, natuurlijk. Maar nee.
2: Oh,
3: nee,
2: het
3: is zo'n fijne dag. En ik ga nu niet een nieuw album of zo spelen. Hè. Het zijn allemaal hits, echt van 2008 tot en nu. En ik ken die op zich wel, weet je
0: wel.
3: Ja,
0: ze zitten er wel in.
3: Ja, en het wordt zo'n... Want ik dacht, ja, het kan nu nog. Ik ben nu bijna 42.
0: Ja, precies. Heb je nog 1 jaar of 3 en dan is het wel klaar.
3: Ja, ook dat. Maar ook gewoon de energie hebben we echt nog. En ik dacht, ik wil nog 1 keer zo'n brute beukershow doen. Dus ja, het wordt echt voor alle mensen thuis die erbij zijn vanavond. Maak je borst maar nat.
2: Even op een brute beuker show.
0: Ja, wij zeggen altijd dat het wordt helemaal het
2: einde.
3: Ja, heerlijk.
2: Ja,
0: heel lekker.

0: nummer, hè? Oké, Ain't No Mountain High Enough. Sanne, wat ontzettend leuk dat je erbij was vandaag.
1: Ja, ik vond het ook hartstikke leuk.
0: Het is heel fijn om een jubileum met jou te delen. Wij 2000 afleveringen, jij 20 jaar in het vak. En dan was je ook nog eens de allereerste live artiest bij ons in de show.
1: Ja, dat is zo grappig.
0: Ja, dat kon geen toeval zijn.
1: Dat is gewoon iets heel moois. En ik wens iedereen echt nog een hele fijne, mooie dag. En ik ben heel blij. En volgens mij is iedereen blij.
0: Iedereen is blij.
1: En het is prachtig weer. Dus ja, waar hebben we het over? Het is gewoon geweldig.
0: Veel plezier vanavond, hè?
2: Zet hem op.
1: Dank jullie wel.
2: Tot heel graag.
0: Gaan wij nu...
1: Thanks,
0: lieverd. Aan de slag. We beginnen altijd eens werken. Als het 9
3: aan de slag.
0: We zitten nog wel met de prangende vraag.
3: Maar wat is het waar Bart mee start?
0: Hey Bart, goedemorgen.
4: Gefeliciteerd, mannen. Wat goed.
0: Dankjewel, Bart.
4: Ja, betekent dat het ook dat ik al 2000 keer dus achter die piano ben gekropen om het introotje te doen?
0: Ja, minstens.
4: Vanaf het begin, toch?
0: Ja, vanaf het begin.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nou, dan is dit de 2000ste.
5: Ja, ik weet hem.
1: Ik ook.
0: Dan moet je het
5: Sanne weet hem ook.
0: Ja, moet je het even inspreken of inschreeuwen of influisteren via de app.
2: Of als je Sanne tegenkomt, tegen Sanne zegt.
0: Zeg je tegen Sanne, dan fluistert zij het wel even voor Bart. En dan, dan mag je straks misschien aan de slag aftrappen. Bart, mooie show.
4: Dankjewel.
2: Met plezier.
0: Dit was Jan Willem Zet op de 2000ste aflevering op vrijdag 29 mei. Fijn dat je erbij was.
2: Wij zijn er vanavond weer op de televisie om 9:30 op Nederland 1. En anders maandagochtend om 6:00. En anders komen we elkaar komend weekend misschien nog tegen tijdens het wandelen in het bos. Of je weet maar nooit. Nou, fijn weekend.
0: Ja.
2: Ja.
0: De supermarkt.
5: Ja, nou, dat kan toch.
0: Ja.
6: Is NPO Radio 2.
0: Zullen we nog één iemand bellen voor de thermomok? Zie je dan opnemen met de thermomok dat we hem dan weggeven?
2: Ik zeg, ik vind het prima.
0: Zijn we nog te horen eigenlijk? Want het programma is al voorbij.
2: Zijn we nog op de radio?
0: Volgens mij wel.
7: Nee. Hallo, met Claudia?
5: Ja, Claudia.
1: Ja. Nee, wat doe je?
0: Claudia, wat doe je nou?
7: Ja,
0: ik snap het. Ja, want het programma was al afgelopen natuurlijk. Weet je wat? Ja, we bellen je nog even terug. Zo.
2: Oh. Maar,
0: we zijn er toch al af van de zender, of niet?
5: Ze zijn niet echt meer op de radio, jongens.
0: Oké, gelukkig.
2: Oh.
0: Moet ze nu opnemen?
7: Thermomok! Yeah!
0: Gelukkig,
7: Bart,
0: gefeliciteerd!
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten.

0: de kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Good morning. Het is vrijdagochtend. Het is natuurlijk de ontknoping van het 60-seconden-spel. En de bekendmaking van de nieuwe topsong in aan de slag vandaag. En we beginnen met het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden, vooral tegen gevangenen. Op die lijst staan ook Rusland en organisaties als Hamas en IS. De verhalen die de VN heeft verzameld zijn gruwelijk, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
4: Het meest tot de verbeelding spreekt de video die is vastgelegd. Een bewakingscamera die filmde hoe een Palestijnse man uit Gaza met een stok anaal werd verkracht. Een zaak die trouwens nooit voor de rechter is gekomen. Maar ook seksueel geweld tegen children, tegen kinderen. De verspreking komt er vandaan dat dat is vastgesteld door Save the Children in een rapport. Ja, en daarom zijn ze op die zwarte lijst gezet.
3: Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Qatar

0: Guterres te verbreken. IJsland gaat een referendum houden over de EU. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of het land weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Eerdere onderhandelingen stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Bij een grote brand in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen in vlammen opgegaan. De schade op het terrein is groot, ziet deze verslaggever van Omroep Rijnmond.
1: Er staan tientallen karkassen eigenlijk van brommobielen, van die 45 kilometer karren zoals ze ook wel bekend staan. Ja, die zijn helemaal afgebrand. Je ziet alleen nog de motorblokken zijn over en de wielen. En dat is het.
0: Bij de brand in Numansdorp raakte niemand gewond. Concerten in Arnhem van Kanye West, of J, mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, maar verder zon, ook bewolking. En later op de dag, vooral in het zuidoosten, onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
2: Dankjewel. Rijn Baartmans bij de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Goedemorgen, ja, het is niet druk op de weg. Er staan een aantal files, zo ook op de A12 richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hierdoor dicht. Reken op 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Arnhem, daar is het mis op de IJsselbrug. Een uur vertraging omdat daar een kapotte wals op de IJsselbrug staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 10 uur zal duren. De A28 dan richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 10 minuten. En de A67 richting Venlo, tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop, doe je er 10 minuten langer over.
2: Dankjewel.
4: I love this city. I love this city on rock and roll.
2: Zomer en heb je wat binnenkomt. Dit is die van Sanne.
4: We built this city. We built this city on rock and roll.
2: En Daantje doet het op zijn Nederlands.
5: We bouwen deze stad. We bouwen deze stad voor rock and roll.
2: Maar we weten waar het om gaat. Starship, We Built the City is onderweg.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
15: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.

Bij. En die wilden graag weten waar de band hun muziek maakte. Dus ze kwamen een dagje kijken in dat rommelok in de kelder met al die zelfgebouwde troep. En daar schokte de platenmaatschappij zich helemaal de tandjes. Heb je dat hier gemaakt? In deze bende? En Tom werd toen verplicht om het een en ander in een echte studio af te maken. Maar daar werd hij heel ongelukkig van. En toen hebben ze veel van zijn thuis opgenomen muziek toch maar gewoon zo gelaten. Of dat bij dit liedje geldt, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat het een klassieker is, dat is een huis boven water. Morgen.

jaartje begonnen we mee. We Built the City. En het was Pink samen met Nate Roos. Just Give Me a Reason in aan de slag voor Avotros op NPO Radio 2. Tom, dat is de oprichter van de band Boston. Die werkte half jaren 70 bij Polaroid. Ken je wel, toch? Met die foto's en zo. Hij ontwikkelde daar nieuwe producten, maar werd verliefd op muziek. Bouwde een studio in zijn kelder en kocht toen weinig apparatuur, maar begon ze zelf te ontwikkelen. Zelf te bouwen. Gewoon zelf muziekapparatuur maken. Hij ziet zichzelf ook liever als uitvinder dan als muzikant. Enfin, er werd muziek gemaakt in de studio, hun muziek viel op en toen werden ze getekend door een platenmaatschappij.

0: over 9:30. Snel naar de hoofdpunten van het nieuws met Carmer Veel. Goedemorgen, Carmer.
1: Goedemorgen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Volgens Netanyahu zet Israël daarmee Hamas onder druk. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden. Een onbemande raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is in Florida ontploft tijdens een test toen alle systemen werden gecontroleerd. De vlammen kropen omhoog waarna de raket explodeerde. De verkeersboetes gaan weer omhoog. Door rood rijden kost volgend jaar €328. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Het kabinet wil de prijzen laten meestijgen met de inflatie. En je kunt tijdelijk even geen pirouette draaien op de ballen van een stier in Milaan.
0: Dit is, als jij nu zou stoppen met het bericht, laat je zoveel vragen openstaan.
1: Ja, hè, zou ik gewoon nu het weerbericht doen.
0: Nee, mensen willen dit weten.
1: Willen het weten,
0: wat
1: ja.
0: Is dit?
1: Nou, in een beroemde winkelstraat ligt op de grond een mozaïek van een stier. Ja. En het verhaal gaat dat het geluk en rijkdom brengt als je daar overheen wrijft en 3 rondjes draait.
0: Oh.
1: Maar dat is door toeristen zo vaak gedaan dat het mozaïek nu beschadigd is en daarom wordt het vanaf vandaag gerestaureerd.
0: Ah, ik dacht al, meestal vinden de stieren het niet zo fijn als je een pirouetje draait op een ballen. Dus ik dacht even wat duidelijk. Het weer nog.
1: Afwisselend zon en wolken en warm weer vandaag, 28 tot 33 graden. Later vanmiddag dan kunnen er in het oosten en zuiden stevige onweersbuien ontstaan met hagel, plaatselijk veel neerslag in korte tijd en windstoten.
0: Dankjewel. Rijn Baartmans bij de AWB. Hoe is het op de Nederlandse wegen?
2: Ah, het is niet druk op de Nederlandse wegen, maar er staan wel een paar files. Zo ook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade doe je er 10 minuten langer over. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Daar stond tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek een kapotte wals. Het zorgt voor veel vertraging al de hele ochtend. Op dit moment is die weer opgelopen tot een uur. En volgens Rijkswaterstaat duurt dit nog tot 10:30. De A67 dan, Eindhoven richting Venlo, tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. 10 minuten door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht.
0: Dankjewel.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij de radio. Papa wil iets zeggen.
2: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
1: Wat is dat?
2: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
1: Die heeft daar nou geen zin in.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Obeling, alles voor kampeergeluk.
10: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
9: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
18: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
17: En met extra korting.
18: Zullen we?
17: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Bart is hier met een fijne aan de slag. Zometeen die vervolgt met Elton John, Eminem, Sam Fender, Olivia Dean. Maar eerst gaan we luisteren naar het NOS-journaal met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Roemenië heeft de NAVO gevraagd om hulp bij de luchtafweer nadat een Russische drone is ingeslagen in een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat, waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland, of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
3: Twee mensen raakten licht gewond, tientallen bewoners werden geëvacueerd. NAVO-chef Rutte heeft gesproken met de Roemeense president en noemt het een roekeloze actie van Rusland. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen vertellen over het begin van de coronapandemie. Later volgen nog tientallen betrokkenen, vertelt politiek verslaggever Wilco Boon.
5: De bedoeling van de enquête is vast te stellen of de besluitvorming rond de corona-epidemie destijds op een goede manier is verlopen. Het gaat dus niet zozeer om de vraag of afzonderlijke besluiten nou per se inhoudelijk goed waren, maar om het besluitvormingsproces en om wat de politiek daarvan kan leren.
3: Het avontuur van de Nederlandse basketbalster Emese Hof in de NBA voor vrouwen zit er alweer op. Haar club Minnesota Lynx heeft het contract na nog geen maand ontbonden. Hof was pas de derde Nederlandse in de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Ze vertrekt nu naar het Turkse Galatasaray. Het zijn uitzonderlijk warme dagen in mei. Later vandaag tikken we de 30 graden aan. Dat vinden niet alleen wij mensen aan de warme kant, maar ook dieren. De koeien in Bergambacht hebben mazzel, want voor hen geldt alvast een tropenrooster. Dat betekent dat ze 's nachts naar buiten gaan en overdag in de stal blijven, die vanwege de hitte is aangepast.
6: Dus wij hebben een aantal jaren geleden voor gekozen om in onze stal en een behoorlijk aantal ventilatoren op te hangen. Met frequentieregelaars, dus naarmate het warmer wordt gaan ze harder draaien. En daarnaast boven het voerrek, dus waar de koeien kunnen eten, hangt een leiding met om de 2 meter een nozzel. Zodat we ook de mogelijkheid hebben om water over de ruggen van de koeien te nevelen, zeg maar.
3: Ja, ze krijgen daar dus gewoon een koude douche. Het weer, zon en wolken met late vanmiddag kans op zware onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Het wordt dus broeierig warm vandaag bij 25 tot 31 graden.
2: Dankjewel. Rijn Baardmans bij de ANWB, hoe is het op de weg?
7: Het is niet druk op de weg, wel heeft de regio Arnhem al heel de ochtend last van files. Zo ook op de A12 richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven, want er staat een kapotte wals op de IJsselbrug. 10 minuten vertraging daar. De A4 dan richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beijerland is je vertraging 10 minuten.
2: Dankjewel. Op dit moment is de film over het leven van Michael Jackson een grote bioscoophit. Een tijdje geleden draaide er een film over het leven van Elton John. De vraag is, hoe heette die film? Als je het weet, laat het zo snel mogelijk weten via de NPO Luister-app. En als we je terugbellen, speel je zometeen de ontknoping van het 60-seconden-spel.
8: Prijsfavorieten van Albert.

0: zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
1: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
0: Dus nog meer vakantie voor je geld.
1: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.

Eminem. Geschreven samen met topproducer Dr. Dre. En ze twijfelden nog een beetje na het opnemen van deze track. Hij is in noodvaart namelijk in elkaar gezet. En Dr. Dre heeft hem in de auto onderweg naar huis even geluisterd. Had zijn kinderen net opgehaald. En de volgende ochtend brengt hij zijn kinderen weer weg. En ineens zitten die kids dus in de auto. Please stand up. En toen dacht ik, wacht even. Volgens mij is dit best wel een catchy hit. Dit zou dus wat kunnen worden. En zo geschieden. In 2000 werd dit een monster hit.

0: Jackson. Wannabe started something. Na Sam Fender en Olivia Dean en aan de slag. En Rain Me In.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Ja, begin van deze week hadden we Niels aan de telefoon. En die zette maar liefst een score neer van 16 goed beantwoord voor de vragen. Niels, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen daar.
0: Ja, dat was dus even wachten tot de vrijdag. Tot je het zeker wist dat je hem gewonnen hebt. Tenminste, dat moment moet nog komen natuurlijk. Want we gaan eerst nog de laatste editie van het spel spelen van deze week. Hou je het nog even vol?
2: Ik wacht in spanning af.
0: Heel goed, blijf hangen. Marie-Louise, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
0: Zin in het spel?
3: Ja, zeker.
0: Een beetje handig in algemene kennisvraagspelletjes?
3: Nou ja, als ik niet mee hoef te doen over het algemeen wel. Maar ja, nu spelen de zenuwen natuurlijk een beetje mee.
0: Ja, dat is wel waar. Maar laat ze van je afglijden, want je hebt er helemaal niks aan. Ik zou zeggen, laten we even samen diep ademhalen. Laat even de rust van je afglijden. Schud even je schouders los, want je moet de Olympische prestatie gaan leveren hier. Vraag 1, heb je al geantwoord via de app. Hoe heet die film over het leven van Elton John?
3: Dat is Rocketman.
0: Kijk, zo doen we dat. En dat dan nog een keer 16 en dan heb je ook gewoon een taart.
3: Ja.
0: Klaar voor? Dan ga ik de rest van de vragen stellen.
3: Ja.
0: Heel goed, komen ze. Vraag nummer 2 is dit. Waarmee speel je een potje pesten of klaverjassen?
3: Kaarten.
0: Welke kleur heeft het symbool op de vlag van Japan?
3: Rood.
0: Wie staat in de top 2000 met Champagne Supernova?
3: Af.
0: Welke dag is het overmorgen?
3: Zondag.
0: Reken uit, wat is 11 keer 8?
3: 88.
0: En van welke band zijn This Love en Moves Like Jagger?
3: Volgens mij, pas.
0: Oeh, staat bijna goed voor mij. Maar waar gebruikte men vroeger een guillotine voor?
3: Oh, mensen te onthoofden.
0: Wat voor steek kun je oplopen in heel warm weer?
3: Zonnesteek.
0: En wie in de top 2000 stelt de vraag, does your mother know?
3: Abba.
0: Welke groente zit er naast ui en aardappel in een hutspot?
3: Wortel.
0: En maak het gezegd af, haastige spoed is?
3: Zelfde goed.
0: En in welke band zat bassist en zanger Sting?
3: Police.
0: Uit welke provincie komen voetbalclubs Willem II en NAC?
3: Dat is Noord-Brabant.
0: En hoe heet het varkentje uit de verhalen van Winnie de Poe?
3: Oh, geen idee, pas.
0: Welke stad omschrijf ik met Engeland, Big Ben en Tower Bridge?
3: En Londen.
0: Ja, die ga ik me goedkeuren. Want ik bleef even hangen bij een bepaalde vraag. Waarvan ik dacht dat je het antwoord wel zou weten. Tenminste, je leek het bijna uit te spreken. Ik hoorde een M bijna in jouw antwoord, maar toen slikte je hem in. Van welke band zijn This Love en Moves Like Jagger? Wat wilde je zeggen?
3: Ja, ik wilde Rolling Stones zeggen, maar dat kwam door dat Jagger gebeuren. Dus
0: ja.
3: Daarom slikte ik hem in.
0: Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je Maroon 5 wilde uitspreken.
3: Nee,
0: dat,
3: ach ja, natuurlijk.
0: Dat was het goede antwoord geweest.
3: Ja.
0: En Champagne Supernova is van Oasis ook weer zo'n rot muziekvraag. Ja. Ze zitten er altijd in natuurlijk.
3: Ja.
0: Even kijken hoor. Ik vond het wel grappig. Haastige spoed is zelden goed. Die heb je goed beantwoord. Maar in dit geval is het wel degelijk goed als je een beetje haast maakt. En het is net iets te weinig gebeurd, denk ik. Want ook vraag 15 was die goed. Het varkentje uit de verhalen van Winnie de Poel, Knorretje. Je komt op een totaal van 13 goed beantwoorde vragen.
3: Oh, dus dat is... Nou, Niels, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
3: Ja, en laat ons maken.
0: Zo is het. Eigenlijk heb je dus gewoon hartstikke goed gedaan, Marie-Louise. Want 13 is een score waar zeer vaak gewoon een taart mee verdiend is. Maar vandaag was Niels, of deze week eigenlijk, Niels veel te sterk helaas. Dankjewel voor het meespelen, Marie-Louise.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Ja,
3: en fijn weekend.
0: Zo is het, jij ook. En Niels, waar ga je mee delen? Met wie ga je de taart genieten, zou ik maar zeggen?
2: Ja, daar moet ik eens even over denken, wie ik hem wil delen. Want ik heb al verschillende groepen die zeiden, oh, die gaat wel mee dan als volgende weekendje.
0: Oh, ze dienen zich al aan.
2: Ja, ze bieden zich al aan,
0: Ik denk
2: dat het anders gewoon thuis, gewoon even met de family wordt.
0: Ja, dat wordt vaak het meest gewaardeerd. Nou, eet zo vast.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Maar dit nummer klinkt alsof het 10 jaar oud is. Gewoon, dat was precies de stijl ook die toen uitkwam. En dat klopt ook, want toen werd de basis van het nummer gelegd. Alleen door allerlei hele rare redenen kwam het nummer elke keer niet uit. En uiteindelijk hebben we besloten om hem nu dan echt naar de wereld in te sturen. Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It! Het is 11:50. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Carmer Veel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ye, of Kanye West, mag naar Nederland komen om op te treden in de Gelredome. Volgens minister Van der Brink ziet Nederland geen aanleiding om hem te weren. De artiest is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. En hij bracht t-shirts met hakenkruis op de markt. Van der Brink en ook burgemeester Marcouch van Nijmegen vinden dat verwerpelijk, maar kunnen hem niet tegenhouden. Het onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat Israël gevangenen in Gaza gruwelijk mishandelt. En er is sprake van seksueel geweld, wat is vastgelegd op bewakingscamera's. En ook kinderen zijn het slachtoffer. Daarom heeft de VN Israël op een zwarte lijst gezet. Later vandaag beslist de gemeente Zandvoort of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend waren er opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. En de burgemeester is dat gedrag helemaal zat. Bij een autobedrijf in Numansdorp in Zuid-Holland zijn bij een brand tientallen elektrische brommobielen verwoest. Er ontstonden grote rookwolken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het onderzoek loopt nog. Het weer, zon en wolken, met later vanmiddag kans op zware onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Het wordt broeierig warm, 25 tot 31 graden.
0: Dankjewel, Carmen. Rijn Baarmans, hoe is het op de weg?
2: Nou, het is niet druk op de weg, wel staat er een file op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier een kwartier. De A28 richting Zwolle, daar staat het stil tussen het Harde en Wezep. Een kwartier vertraging door een politieonderzoek. De rechterrijstrook is hierdoor dicht. De A50 Arnhem richting Os, 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de N9 Den Helder richting Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd tussen Schorrel en Bergen. Reken ook hier op 15 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Richard heeft een appje gestuurd via de NPO Luister-app. Als jullie nog een paar minuten over hebben, schrijft hij. Kun je dan alsjeblieft misschien Sugero draaien ter voorbereiding op het concert van vanavond? Nou ja, dat komt mooi uit, Richard, want ik had hem mooi in de planning staan. Ik zag dat deze man in Nederland is vanavond. Dus Sugero, Fonatiari, Il Volo op NPO Radio 2.

0: Womack en Womack en Teardrops. Check de klok, het is 11:15. En als je dit programma vaker luistert, dan weet je hoe laat het is. Tijd om te bellen met de nieuwe eigenaar of eigenaresse van de topsong van deze week. En de nieuwe topsong houdster, want het is een vrouw in dit geval, die trekt in april 2027 langs drie iconische Nederlandse poppodia voor een tour met haar voltallige liveband. Het begint op 3 april in 013 Tilburg. Dan Martini Plaza Groningen op 10 april. Wordt afgesloten op 24 april in AFAS Live Amsterdam. Hoe gaaf is dat? En ik geloof dat die kaarten ook vandaag in de verkoop in zijn gegaan. En daar is er ongetwijfeld wel druk mee. Maar we proberen het toch maar eventjes. Om even te bellen met Ilse de Lange.
1: Ilse?
0: Goedemorgen. Dit is feestartikelwinkel De Gouden Boa. Ik heb hier 428 confettikanonnen, 200 liter bellenblaas en 1250 glowsticks in bestelling staan voor I de Lange. Ik was even benieuwd, is dat voor uw concert in de AFAS of om te vieren dat u topsong bent op NPO Radio 2? Weet u dat?
1: Nou, dat zal jij dan beter weten dan
0: ja, dat denk ik ook wel, ja. Nee, dat is inderdaad voor de topsong Ilse Lange. Gefeliciteerd, Bart Arends hier, NPO Radio 2. Ja, ik weet na zoveel topsongs ook niet meer hoe ik je moet verrassen en feliciteren. Nou, dus ik had dit bedacht.
1: Ik zit in de auto op weg. Dus nou ja, ik ben echt oprecht verrast. Het is toch gelukt hoor.
0: Nou, hoppa, heel goed.
1: Meer en ik ben echt oprecht heel erg blij mee. Nog altijd. Wat goed. Dus dank jullie wel.
0: Wat goed. Ik laat het je even weten. Dat is ook lekker altijd om dan in de auto die radio even lekker aan te zetten. En om daar dan live voor het eerst te horen. Met de topsong jingle eraan vast. Met Stefan, onze station voice, die dat dan zegt.
1: Gaat dus dat nu gebeuren?
0: Dat gaat nu gebeuren. Dus als jij radiootje even... Ja, zet hem even hard. Dan gaan wij draaien.
1: Open.
0: Ja, heel goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Doei. Doei.
2: NPO Radio 2. Topsong.
3: Deze week is Something Good van

De Foo Fighters. De mannen die achter UFO's aan zitten. Dat betekent het letterlijk. Learn to fly op Radio 2. Lekker bakje energie was dat, hè? Straks, zometeen hoor je de top 2000 shuffle in dit radioprogramma. Het enige wat je daarvoor hoeft te kunnen is het woord aan of het woord uit spreken. Ja, dat kun je gewoon even testen. Als je dat over je lippen weet te krijgen, dan ben je bij deze geselecteerd voor de top 2000 shuffle. Laat weten dat je mee wil spelen door je naam eventjes te appen via de NPO Luister-app. Dan gaan we je zo even terugbellen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
11: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: What I Like About You is van de Romantics. En die komt straks voorbij in dit radioprogramma. Amy Winehouse ook, maar eerst... Het NOS Journaal met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij 70% van de Gazastrook wil innemen. Dat zou ingaan tegen de afspraken uit het staakt het vuren, dat sinds oktober van kracht is. Netanyahu deed zijn uitspraak bij een bezoek aan de westelijke Jordaanoever, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
16: Uit het publiek is ook gefilmd, werd er gevraagd van waarom niet 100%? En waarop Netanyahu zei, we beginnen met 70%. Dus dat legt wel op een hele gevoelige manier een agenda bloot. Die lijkt me toch ook in Den Haag met interesse gevolgd wordt. Dan heb ik het niet over de politiek, maar over het internationaal gerechtshof, waar een genocidezaak tegen Israël loopt.
15: De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
17: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, zoals rechters en officieren van justitie, is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door vanwege die tientallen miljoenen extra die het oplevert. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
15: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Ondanks de vele protesten komt er in België toch een nieuwe pensioenwet. Die moet Belgen stimuleren om langer door te werken. Ook gaat de pensioenleeftijd voor militairen en een deel van het spoorpersoneel omhoog. En bij ambtenaren wordt het pensioen in de toekomst niet langer berekend op basis van hun laatste 10 werkjaren, wanneer hun salaris doorgaans het hoogst is, maar op basis van de laatste 45 jaar. In Amsterdam-Eiburg zijn snackautomaten neergezet bij tramhaltes. Belachelijk vinden bewoners, terwijl je er niet eens een kaartje kunt kopen.
18: Maar wel chips of een drankje of chocola. Onzin. Terug met die oplaadpunten en weg met die automaat.
19: Zet er een boom neer of een watertappunt?
20: Ik vind de watertappunt een goed plan.
15: Ja, de bewoners hebben een petitie getekend om die automaten weg te halen. De gemeente Amsterdam zegt dat er ook gekoelde blikjes in zitten, wat hittestress bij reizigers zou beperken. Maar er wordt ook gekeken naar aanpassingen. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag kans op zware onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Het wordt broeierig warm, 25 tot 31 graden.
14: Dankjewel. Meestal nemen de files af op vrijdagochtend tot een tijdstipje als dit. Dan komen vaak een beetje weer de weekendfiles, toch, Rijn?
21: Ja, dat klopt inderdaad. We zitten nu weer op 70 kilometer, dus het begint iets toe te nemen. We zien onder andere files op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Wezep doe je er een kwartier langer over. Door een politieonderzoek en de rechterrijstrook is er afgesloten. De A50 dan, Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Er staat een kapotte auto en de rechterrijstrook is er dicht. Je hebt hier zo'n half uur vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Terheide en Raamsdonkveer is je vertraging 10 minuten. Komt door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht.
14: Dankjewel.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
23: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
25: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
27: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
2: Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
3: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
28: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

Think About You. En dat is daarmee ook gelijk het begin van uurtje 3 van Aan de Slag, waar ik Bryan Adams ga draaien met Everything I Do It For You. En er zit een bijzonder verhaal bij, want er moest een soundtrack komen voor Robin Hood, Prince of Thieves, in 1991, die legendarische film. Kate Bush werd gevraagd, maar die weigerde. Toen werd Annie Lennox gevraagd,

Thinking About You. En dat is daarmee ook gelijk het begin van uurtje 3 van Aan de Slag, waar ik Bryan Adams ga draaien met Everything I Do It For You. En er zit een bijzonder verhaal bij, want er moest een soundtrack komen voor Robin Hood, Prince of Thieves, in 1991, die legendarische film. Kate Bush werd gevraagd, maar die weigerde. Toen werd Annie Lennox gevraagd, die kon ook niet. Lisa Stansfield is gevraagd, die had ook geen tijd. Peter Cetera van Chicago, nee, kon ook niet. En toen werden ze echt gewoon een beetje gek. Is er dan helemaal niemand die gewoon een soundtrack wil maken voor een mega wereldwijde blockbuster? Nou, toch eentje gevonden. Dat was Bryan Adams. Er zijn uiteindelijk 15 miljoen exemplaren van het nummer verkocht. Inmiddels volgens mij nog veel meer, maar dat was in ieder geval wat er toen naar buiten werd gebracht. In 1991 werd het record verbroken van langst genoteerde nummer in de Nederlandse hitparade. Ik ben toch wel benieuwd of Kate Bush, Annie Lennox, Lisa Stansfield en Peter Cetera zich nog wel eens achter de oren hebben gekrapt. Maar dat had fijn de hypotheek kunnen afbetalen, zou ik maar zeggen. Dit werd hem uiteindelijk.

0: Henry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor de duidelijkheid, is niet Henry, het is echt Hendrie, hè?
1: Hendrie, D-R-I-E.
0: Ja, uit Friezenveen.
1: Uit Friezenveen.
0: Hoor je niks van?
1: Gelukkig.
0: Welkom in de show, Hendrie. Wie gaat een lekker shuffeltje spelen? Ik ben zo benieuwd wat je gaat kiezen. Wat denk je zelf? Waar hou je van? Wat vind je niet leuk?
1: Nou, als Journey voorbij komt, dan ga ik aan.
0: Ja.
1: En jaren 80 met gitaar vind ik wel fijn.
0: Oh, daar is best wel wat van.
1: Ja, en Franstalig, dat mag in de kliko.
0: Kliko zelfs?
1: Ja, vind ik helemaal niks.
0: Waarom niet?
1: Ja, vind ik niks.
0: Dus, maar dat gaat dan echt van oude chansons tot Stromae?
1: Ja, nee, dat pakt mij niet.
0: Heb jij een nare ervaring qua vakantie gehad, Henry?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Ik kom er nooit.
0: Je komt er nooit?
1: Nee.
0: Oké, nou, dan hou ik mijn hart vast. Wel, er zit veel meer jaren 80 gitaarspeel in dan Franstalig. Dus we gaan gewoon even kijken. Ik druk op een knop, zeg maar aan of uit.
2: 286.
1: Nee, dat wordt het niet.
0: Waarom niet?
1: Nee, het is niet mijn ding.
0: De mama's en de papa's. Uit 1966, California Dreamin'. Wordt hem inderdaad dan niet?
2: 1811. But sometimes I just sit here by myself
1: and recall the things I've done. Nee, heb ik ook helemaal niks mee. Nee.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Hou je echt alleen maar van jaren 80 gitaarmuziek?
1: Ja. Dat zeggen mijn kinderen wel. Ik ben een oude lul wat dat betreft.
0: Oh. Ja. Ja. Nou ja, ik ga nog een keer op een knopje drukken.
2: 1742.
1: Nee, ook niet.
0: Ik wil zeggen, verras me, Hendrie.
1: Nee. Nou, de spoeling wordt wel dun, joh.
0: Wat zeg je?
1: De spoeling wordt wel dun.
0: Ja, de spoeling wordt dun. Je hebt er nog twee.
1: Ja. Ah, komt goed.
0: Ik hoop het voor je.
2: 162.
1: Ik denk dat deze wel doet.
0: Ik vond het wel lang stil blijven. Meestal zet hij na 0,6 seconden plaat al uit.
1: Nee, ik ben bang dat de laatste niks is, daarom.
0: Nee, Linkin Park met Numb. Het is ook wel een hele fijne gitaar. Ja. Niet uit de jaren 80, maar wat later.
1: Ja.
0: Dus dat wordt hem?
1: Ja, dan zet deze maar aan, ja.
0: Maar dan wil je de laatste nog wel even horen, denk ik.
1: Ja, met de fingers crossed. Zeg maar.
0: Fingers crossed. Nou, luister even.
2: 1428.
1: Nee, ik ben blij met mijn keur.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja.
0: thank you. Voor het shuffelen. Ik ga voor je draaien. En ik wens je een heel fijn weekend.
1: Ik wens u niks minder. En ik wil Annemiek nog even sterk te wensen.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie. Dat verdient ze inderdaad ook. Bij deze doorgegeven. Sluis het graag voor 2.
1: Oké.
0: Fijne dag, hè.

0: Linkin Park. Nam op NPO Radio 2. Dit was niet de versie met de rappers erbij. Dat is, die staat ook in de top 2000, maar die kwam niet in de shuffle naar voren rollen. Dus het werd deze. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van voormalig profvoetballer Quincy Promes. Dat zou die hebben verdiend met drugsmokkel. Een taxibus is vanochtend een pand van een zorginstelling in Enschede binnengereden. Iemand kwam onder de bus terecht en raakte gewond. En de schade aan het pand is groot. Bij het opgraven van het mogelijke skelet van musketier D'Artagnan in Maastricht zijn grote fouten gemaakt, zo meldt L1. Een archeoloog heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt, waardoor DNA-onderzoek lastig wordt. Ook werden botten in een Albert Heijn-zak of een Tupperware-bakje gestopt, waardoor het moeilijk is om alle stukjes uit elkaar te houden. Het voetbalseizoen zit erop, maar toch heeft PSV nog een prijs in de wacht gesleept. De club heeft namelijk de beste grasmat. Ja, dat is bijzonder, want de afgelopen 11 jaar ging die prijs naar het gras van Feyenoord in de Kuip. Nou, de aanvoerders uit de Eredivisie stemmen er elk jaar voor en vinden die van PSV nu beter.
0: Daar zullen ze heel blij mee zijn.
1: Ja, zeker maar. Het weer, zon en wolken met de late vanmiddag kansen op zware onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Het wordt broeierig warm, 25 tot 31 graden.
0: Dankjewel. Rijn Bartmans bij de ANWB, hoe is het op de Nederlandse wegen?
2: Nou, het is vrijdagmiddag en dat betekent dat de files iets beginnen op te lopen. Bijna vrijdagmiddag. Ja. Dat geldt ook voor de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos doe je er 3 kwartier langer over. Komt door rommel op de weg. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is de politie bezig met onderzoek. Het rijdt langzaam over 5 kilometer in een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. De A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Een uur vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is er afgesloten. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Raamsdonkveer. Een kwartier vertraging door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht.
0: Dankjewel. Zeker. Met het radioprogramma aan de slag. Wat je zometeen verwendt met die Indian, Get It Wrong. Queen en David Bowie komen er ook aan. Maar eerst All City en Carly Rae Jepsen.

The Indian. Zij kan echt hoog zingen. Dit is wel het nadeel van haar muziek. Als je het echt probeert op die hoogte ook mee te zingen, dan heb je als man met de baard in de keel wel een zware dobber. Krijg je bijna niet voor elkaar. The Indian, Get It Wrong. Queen en David Bowie ervoor een Under Pressure in aan de slag. Het is alweer 11:45. Ik ruik alweer die lunch door het airco-kanaal hier bij NPO Radio 2. We kunnen zometeen heerlijk weer aan de lunch. Nog een paar plaatjes in aan de slag, waaronder Imagine Dragons en

Imagine Dragons, on top of the world. In aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. Ik had afgelopen week een kandidaat in de shuffle. En die zei op een gegeven moment dat housemuziek geen muziek is. Ja, dat vond ik ook wel even schrikken. Moet je precies bij mij zijn ook. Ik hou van wat we op Radio 2 draaien, maar dat is wel echt een grote liefde van me. En je weet het, om 11:15 hoor je altijd een lekkere house classic. En laten we dat ook deze week dan maar weer extra doen.

Prince and the Revolution. When Doves Cry, now Black Box and Right on Time. Ik zie dat Tim Opperbroek is ingeklokt bij NPO Radio 2. Hij neemt de honneurs waar, zometeen na 12 de show van Annemieke. Ik wens je een ongelooflijk fijn weekend. En ik spreek je maandag.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Obeling, alles voor kampeergeluk.
2: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
6: 18.000, potverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar.

0: Maar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Een hele goede middag. Het is 12 uur geweest. Straks Annemieke's A-lunch. Maar eerst het laatste nieuws. En dat hoor je van Clemens Peters. Welkom, Clemens.
5: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil van profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes kreeg begin 2024 zes jaar cel opgelegd voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Daarnaast kreeg hij een celstraf van 1,5 jaar... voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Promes ging tegen beide zaken in hoger beroep en zit in voorarrest. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West te weigeren. Dat zegt minister Van den Brink van Asiel en Migratie.
6: Wij hebben ons te houden aan de Schengen grenscode. Dat gaat over openbare orde, nationale veiligheid. En hoewel ik natuurlijk alle uitspraken van hem ten zeerste veroordeel uit het verleden, is er op dit moment geen aanwijzing dat dat op dit moment een reden kan zijn om hem te weren.
5: Kanye West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelre Dome voor 2 concerten van J. In Congo grijpt het dodelijke ebola-virus snel om zich heen. Hulporganisaties schalen de hulpverlening op. In Brussel worden artsen van bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen getraind op wat hen daar te wachten staat. Ze moeten in Congo speciale pakken dragen. En dat is behoorlijk zwaar in de hitte, zegt deze Nederlandse arts.
7: Je moet je voorstellen dat je 5 lagen plastic om je heen hebt en daar dan in de hitte ook nog allerlei handelingen moet uitvoeren onder zeer stressvolle omstandigheden. Met het risico om besmet te raken, met het risico om anderen te besmetten als je het niet op de juiste manier doet.
5: Dit weekend vertrekt ze al naar Congo. De Japanse regering maakt zich grote zorgen over de snelle krimp van de bevolking. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er 3,1 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking in Japan krimpt al jaren, maar zo snel als nu ging het eerder nog niet. De overheid is bang dat de krimp tot allerlei problemen leidt, zoals personeelstekorten. Het weer, zon en wolken, met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt en is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden.
4: Gaan we naar de ANWB, daar zit Rijn Baardmans. Rijn, waar staat het stil en vast in Nederland?
8: Goedemiddag. Ja, onder andere op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. 20 minuten door een kapotte auto. De linkerrijstrook is er afgesloten. Dan de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Er ligt wat rommel op de weg en de rechterrijstrook is hierdoor dicht. Een half uur vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Wezep een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek en de rechterrijstrook is er dicht. En tot slot de A50 Arnhem richting Eindhoven. Er staat een kapotte auto tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Reken hier op ruim een uur vertraging.
4: Dankjewel, Rijn. Ik zal me even voorstellen, mocht je mij nog niet kennen. Mijn naam is Tim Oppenbroek en de komende tijd zal ik Annemieke vervangen. De reden is bekend. En laten we hopen dat die vervanging heel kort zal duren. Dat hoop ik van ganse hart en ik ga mijn uiterste best doen dat zij in elk geval weer terugkomt en zich weer helemaal thuis voelt hier op NPO Radio 2. Laten we dat samen doen. Met zometeen muziek van Agda en de Munnik, Adele en ja, alle 13. En wat gaan we dit keer doen? Heb jij al een onderwerp? Laat het vooral even weten met de NPO Luisterapp.
9: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: jij daar?
10: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
2: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
10: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies in mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Annemiekes, Alen.

0: Nathan,
1: ja?
0: Ik ga het één keer zeggen vandaag en dan zeg ik het niet meer.
1: Oké. Okay.
0: Warm, hè? Oh, het is het warm. Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 29 mei. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 29 mei 2026...
2: is
0: De dag dat de VPRO jarig is. Opgericht op 29 mei 1926 en dus 100 jaar. Moet ik ook altijd denken aan het nummer van ILO... En Cor Gales, dit is de VPRO. Toch? Ja. Met zometeen Rolf Lonflon met Jacques Plafond. Ah, die tune, hè. Wat een tune ook, zeg. Oh. Ja, en een replica van de Gouden Koets rijdt met 6 paarden door de Jordaan in Amsterdam vandaag. Een man uit Haringhuizen, die bouwde 6 jaar aan de replica. Waarbij schilderingen die verwijzen naar de koloniale verleden van Nederland zijn vervangen door schilderijen van verschillende diersoorten. Dus dat hebben ze heel mooi opgelost. De eerste editie van de Hommeltuintelling vindt dit weekend plaats. En ja, jij hebt hem ook volgens mij, Nathan. Oud shirt van Kurt Cobain. Ja. Althans, een shirt met Kurt Cobain erop, want je bent groot Nirvana-fan. Maar echt, een shirt van Kurt Cobain wordt vandaag verkocht, geveild. Hij droeg het shirt tijdens een fotoshoot met onze eigen Anton Corbijn, 1993. En de verwachte opbrengst lag tussen de $4,000 en $6,000. Maar begin deze week stond het hoogste bod al op $8,000.
1: Gaan we nog mee eigenlijk.
0: Ja, hè?
1: Toch?
0: Ja.
1: Een shirt gedragen.
0: En gedragen door de enige echte Kurt Cobain.
1: Ja, en die fotosessie, ik heb beroemd, heeft hij die witte zonnebril op, weet je wel.
0: Dat is 8000 eigenlijk gewoon een koopje.
1: Ja, ik ga nu eventjes bieden.
0: Je gaat bieden, hè? Wil je van mij ook wat voorbij lappen? Ja, doe het samen. Doe het gewoon samen. Ja.
1: Ik ben de NPO.
0: En in Amsterdam. Ja, wat zei je? We werken bij de NPO.
1: Zoveel geld hebben we wel, maar niet.
0: Nee. In Amsterdam opent een zomerijsbaan, een openluchtijsbaan, waar je alleen kunt schaatsen als de zon schijnt. Dat is echt ontzettend leuk bedacht. En die baan die draait op overschotten van zonnestroom van de Olympische Stadion. En hierdoor kunnen schaatsers soms het ijs op, of moeten ze even wachten. Dat kan natuurlijk ook.
1: Wat grappig.
0: Ja, leuk toch? En natuurlijk straks alle 13. Welke liedjes gaan we daarvoor gebruiken? Dat ligt aan het onderwerp. En dat onderwerp bepaal jij. Ja. Welk onderwerp gaan we doen? Laat het weten met de NPO Luisterapp straks tussen 1 en 2, alle 13. NPO.

Damiano David en Nile Rodgers en Talk To Me. Je bent gewoon cool als je Ricky Ross heet. Vind je ook niet? Dat is zo'n goede naam, Ricky Ross. En dan maak je ook nog een album dat heet Whatever You Say, Say Nothing. Nou, dan ben je een baas hoor. Ik heb het over Deacon Blue. Van die plaat is dit Your Town.

0: kan je dag toch helemaal maken? Mijn dag in elk geval wel, hoor. Oh, dat is het fijn. Dikke Blue en Your Town.
1: Verkeer.
0: Ga even kijken hoe het zit op de Nederlandse wegen. Dat vragen we aan Erik Evengroen. Erik,
2: ja, goedemiddag, Tim. Het is al vroeg druk, zoals gebruikelijk op vrijdag. En de meeste vertraging of files met een bijzondere oorzaak noemen. Komt te beginnen de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. A27, Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos ligt er rommel op de weg. De rechterrijstrook is daar ook dicht, vertraging 3 kwartier. Dan is er een politieonderzoek aan de gang op de A28. Van Amersfoort naar Zwolle, ter hoogte van Wezep. Dat kost je 20 minuten. En tenslotte nog behoorlijk wat vertraging op de A50 van Arnhem. Naar Os voor Ravenstein, 12 kilometer file met bijna een half uur vertraging.
0: Oké, Erik, ik moet het even vragen. Is het een beetje uit te houden daar bij jullie?
2: Ja, zeker. We hebben koeling. Oh. Wat dat betreft gaat het goed.
0: Fijn, goed
2: het
0: hoor.
2: Het is al bewolkt in Scheveningen.
0: Oh, nou, kijk eens aan.
2: Daarna.
0: Schiet op. Tot straks, Erik. We gaan naar nieuws met Clemens Peter.

0: Bij een verkeerscontrole bij Vught is deze week iemand opgepakt die meer dan 100.000 euro contant bij zich had. Het geld lag in een plastic tas onder de bijrijdersstoel van een gehuurd busje. De man van 36 uit Zaandam moet nu bewijzen dat hij op een legale manier aan dat geld is gekomen. In Kenia zijn 8 meisjes gearresteerd voor de brand in een kostschool, waarbij gisteren 16 leerlingen om het leven kwamen. Na de brand vertelden meerdere leerlingen aan de hulpdiensten dat een leerling een matras op de slaapzaal in brand had gestoken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken en ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen gaat krijgen. Oranje International Jurjen Timber kan morgen mogelijk toch in actie komen in de Champions League finale. Hij is met de selectie van Arsenal in het vliegtuig gestapt naar Boedapest. Timber is al een tijd geblesseerd. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem toch opgeroepen voor de WK-selectie. Hier. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Morgen en zondag grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken. En dan wordt het zo'n 25 graden.
1: Dankjewel! Ja, broeierig is ook zeker de muziek vandaag in de Adens. Straks Taylor Swift, Anti-Hero, maar eerst Duran Duran.

0: Swift. En anti-hero op NPO Radio 2 in de A-lunch met zometeen even na 1 uur. Alle 13 liedjes rondom één thema doen we iedere vrijdag. Nathan, wat krijgen we allemaal binnen?
1: Er komen heel veel dingen binnen. Er komen heel veel lieve appjes verzoekjes voor alle 13 binnen voor Annemieke.
0: Ja.
1: Dat vinden we heel lief en we sturen ook allemaal door. Maar ik denk dat we Annemieke geen plezier doen om, als we een uur lang over haar gaan hebben op die manier.
0: Nee, dat is wel een beetje te kennen gegeven. Ja. Hè? Dat we gewoon lekker door moeten gaan. Dus dat doen we niet. Maar nogmaals,
1: wordt gewaardeerd.
0: Wordt enorm gewaardeerd. Ja. En we geven alles aan haar door. Dat zeker.
1: Maar wat ook binnenkomt, bijvoorbeeld Judith, die zegt: het is vandaag de Europese dag van de buren.
0: Oh.
1: Dus alle 13 buren.
0: En is het dan even de bedoeling dat je de buren even checkt?
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Maar even doen straks, inderdaad, ja.
1: Zijn ze er nog?
0: Ja.
1: En Bianca die moest denken aan jubileum vanwege wat we net zeiden over de VPRO.
0: Oh.
1: Maar ook vanwege Jan-Willem en Jeroen die hun 2000ste aflevering hebben gevierd.
0: Ja.
1: Ook leuk.
0: Ja, absoluut. Goede ideeën. Ja. Laten we even op ons inwerken. Als je nog meer ideeën hebt voor alle 13, geef het door over ongeveer 20 minuten. Dan maken we echt een beslissing en dan ga je het horen. En straks heb ik ook nieuwe muziek voor je dat echt perfect past bij, ik zou het eigenlijk niet meer over hebben, maar toch, de hitte van vandaag.
2: En dan nu, muziek meer voor mannen. En Tim
0: van Helen.

0: Leuk vrolijk nummer eigenlijk, hè, van The Cure. Ik zit nog even te zoeken op enig cynisme in het nummer, in de tekst. Maar nee, het gaat echt gewoon over liefde. Friday I'm in Love van The Cure. Het is tijd voor wat nieuwe muziek. Deze hoorde ik deze week. Wanneer was het? Gisteren volgens mij. En ja, het past perfect. Oh, ga ik toch over het weer hebben?
1: Nee, doe dat niet. Oh. Ja, beloofd.
0: Oh ja, sorry. Dit past perfect bij het schoonmaken van je keukenkastje. Toch? De nieuwe van Jungle. Binnenkort komt er een nieuw album. En eind dit jaar staan ze in de Ziggo Dome. Dit is The Wave op NPO.

0: muziek vers uit de folie. Jungle and the Wave.
1: Alle 13.
0: Ja, dat is de vraag, hè. Welk onderwerp gaan we zo meteen pakken om 13 liedjes bij te verzinnen? Kim zegt alle 13 bloemetjes en bijtjes in verband met de hommeltelling.
1: Mooi. Rick, die komt nog met alle 13 onweer, want het zou gaan onweren zo meteen.
0: Straks flinker wat gedonder. Ja, zeker. Flink wat bliksem. Tom die zegt, goedemiddag Tim, ben bezig met een schilderklusje, misschien alle 13 verf.
1: Ook leuk. Jeroen, die heeft honger, die zegt alle 13 snacks.
0: Ik nu ook, dankjewel. Dan krijg ik nog meer honger, want Emilou zegt, gisteren was het de dag van de hamburger.
1: Klopt.
0: Wellicht, een beetje moet je zeker. Wellicht alle 13 hamburger en dan kunnen we beginnen met meatloaf. Oh, ja, heel goed. Maar we hebben gekozen voor Agnes. Agnes, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Je hebt echt iets heel leuks bedacht. We hadden allebei, Nathan en ik, zoiets van, dit is zo super origineel bedacht. Het is niet cliché en je kunt er van alles bij bedenken. Dus nou, hartelijk dank daarvoor.
2: Ja, graag gedaan.
0: Maar wat bekend, wat is deze week de alle 13?
2: De alle 13, dit kun je beter niet doen als het bloedheet is.
0: Dit kun je beter niet doen als het zo bloedheet is. Ja, god, Jump van Van Halen hebben we al gedraaid. Hebben we Van Halen al gedraaid. Dus dat gaat hem niet worden. Dat maar niet daar moet je een beetje aan denken. Waar zit jij aan te denken? Welke track?
2: Nou, mijn man is vanmorgen in alle vroegte vertrokken om bij de weg te werken. Dus ik dacht aan Every Day I Walk on the Road.
0: Oh, jeetje. Hoe komt hij thuis na zo'n dag? Kun je dat beschrijven? Goor?
2: Wel riekend. Ja. Ja, hij werd ook nog in het Rio. Dus ja.
0: Oh, wauw. Hey, wat een leuke man heb jij getrouwd. Dat wist je van tevoren,
2: leuk, hè?
0: Ja, hè?
2: Wat zeg je?
0: Wist je dat van tevoren of is hij meteen daarna geswitcht van job?
2: Nee, oh. dat wist ik wel.
0: Okay. In het riool, in de hitte. Ik wens jou een heel fijn weekend.
2: Dankjewel.
0: En we gaan zo meteen beginnen met Every Day I Walk on the Road van Voiced. Heb jij nog andere ideeën? Laat het vooral even weten met de NPO Luisterrechter. Nogmaals, 13 dingen die je beter niet kunt doen als het zo bloedheet is.
1: Was dit nou riooljournalistiek?
0: Hey,

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: 1 uur precies tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Tim.
15: Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. En ook het kabinet staat er positief tegenover. De afgelopen jaren kwamen vruchtbaarheidsklinieken een aantal keren negatief in het nieuws. Zo zouden sommige donoren te vaak worden ingezet en is de administratie soms slecht op orde. In Den Haag wordt de eerste hoofdrolspelers gehoord van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En dat is viroloog Marion Koopmans. Zij is ook lid van het Outbreak Management Team. Dat is de groep deskundigen die het kabinet bij een pandemie adviseren. Haar werd gevraagd of er niet al eerder strenge maatregelen hadden moeten worden genomen. Maar ze vraagt zich af of die had geholpen.
16: Met kennis nu had je eerder kunnen ingrijpen of de pandemie dan heel anders was gelopen, waag ik te betwijfelen.
15: Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw gewoon omhoog, ondanks de kritiek dat die boetes voor verkeersovertredingen te hoog zijn vergeleken met ernstige vergrijpen zoals mishandeling of diefstal. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. En minister Van Wil van Justitie probeerde het uit te leggen.
17: De oplossing voor de disbalans is wat mij betreft niet automatisch om boetes voor mishandeling of anderszins omhoog te brengen. Het gaat er ook om dat we uiteindelijk hier een betere balans in krijgen, gewoon door de verkeersboetes in proportie te laten zijn. Ja, nogmaals, dit is echt alleen maar de inflatiecorrectie. En op dit moment liggen mijn prioriteiten niet bij het verlagen van die boetes, maar bij het op orde krijgen van de politie.
15: En Van Weel zegt ook dat hij die opbrengst van 1 miljard euro op boetes gewoon nodig heeft om de begroting rond te krijgen. Feyenoord heeft niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van de spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigde als tweede. En het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het slecht.
13: Jij bent voor PSV, begrijp ik dan of zo?
15: Helemaal niet. Nee.
13: Ik heb twijfels bij dit bericht. Maar goed, ga verder.
15: Hoezo dan?
13: Nee, ik ben helemaal gelijk. Ik zal de NOS nooit ondermijnen, dat weet je.
15: Nee, dat doen we zelf wel, ja. Het weer nog. Later vanmiddag steeds meer kans op zware onweersbuien. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Weekend verloopt grotendeels zonnig. Mogelijk met wat sluierwolken. En dan wordt het zo 25 graden.
13: Gaan we naar het verkeer met Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het stil en vast?
14: Nou, op veel plekken inmiddels al. Het is al vroeg druk, wat op zich wel gebruikelijk is voor de vrijdag. Maar inmiddels ook al bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file rijden. Met ook daar 20 minuten oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Voor Zevenaar is dat gebeurd. Er staat daar 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En veel vertraging nog altijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Noorderloos ligt daar rommel op het wegdek. De rechte reis ook is dicht in de vertraging ruim 3 kwartier.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
20: Sorry. Maar het is WK!
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
22: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
23: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
24: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
26: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
27: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
28: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
29: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
30: Annemiekes,

0: beter... Nee, wacht, even opnieuw. Nog een keer, hoor.
1: Alle 13.
0: Dit kun je beter niet doen als het zo bloedheet is.
2: We talk a little relationship while listening to lovers

0: een lekker doorstaptempo. Dat is wel zo. Maar of je dat nou moet doen vandaag...
1: Alle 13.
0: Ja, dingen die je beter niet kunt doen wanneer het zo bokheet is. En alle andere bokheet andere varianten hierop. En ja, kwam ermee met de Proclaimers dus en I'm Gonna Be 500 Miles. Maar ze zegt wel credits aan Marieke, dus ze hebben het samen bedacht. Dat is wel mooi. Wietske, goedemiddag.
2: Goedemiddag, heren.
0: Het leuke is, ik zei net de hele tijd van... we gaan het niet hebben over het weer... en we hebben het alleen maar over het weer. Maar dat is net zoals niet denken aan die roze olifant in de kamer... en wat denk je aan? De roze olifant in de kamer. Jij kwam met echt iets heel moois. Ik sloeg meteen aan, want ik vind het ook zo'n prachtig liedje.
2: Ja, gaaf, hè?
0: Ja, joh. Het is echt zo'n ouderwetse R&B glijplaat eigenlijk. En dat is ook wel prettig met dit weer.
2: Zeker.
0: Wat wil je namelijk horen?
2: Ik had bedacht Leave the Door Open van Silk Sonic.
0: Want dat moet je niet doen natuurlijk, hè?
2: Nee, absoluut niet.
0: Warme lucht binnenhouden. Is het een beetje uithouden bij jou?
2: Ja hoor, ik zit met de deur dicht en de gordijnen naar beneden.
0: Oké. In het vriesvak.
2: In het vriesvak,
0: met je billen,
2: ja.
0: In het vriesvak, heel goed.
2: Ja.
0: Nou, dan geniet van deze plaat in elk geval. Dankjewel voor het doorgeven. Gelijk ondertussen een beetje van de stoel hier. Ach, mensen...

0: goed?
1: Ja, hou het allemaal vol.
0: Ja, gewoon rustig blijven, hè?
1: Rustig blijven, ja,
0: precies. Dan geniet je er het meest van.
1: Ja, precies. Ik ben heel benieuwd welke plaat heb jij bedacht voor alle 13 dingen die je niet moet doen wanneer het gewoon taf is warm is.
0: Ja, ik had van Nathan nog een extra toevoeging. Vooral niet overdag. Sleeping in my car van Rockstar.
1: Oh, ik zie ook. Laatst zag ik een hond in de auto. Dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk als een hond in de auto achterlaat wanneer het heel warm is. Ja. Maar twee peuters gewoon, die even moesten wachten omdat mama boodschappen ging doen. En ze waren aan het vervelen en echt met hun tong tegen het raam geplakt bijna gewoon.
2: Maar was het ook zo warm, nee toch?
1: Het was ook echt heel warm, ja.
2: Tik je toch een ruitje in, kom op.
1: Ja, ik heb ze ook thuis nu. Als ze luisteren, jongens, papa komt er zo aan, hè?

0: dankzij jou Bicycle Race van Queen op de radio.
1: Alle 13.
0: Ja, dingen die je niet moet doen als het een beetje warm is, zeg maar. Even kijken, Wietske hebben we net gehad met de Liefde Door Open. Die hebben we even afgestreept, goed zo. Dan gaan we naar Judith, even de administratie bijwerken, sorry. Judith, goedemiddag.
2: Hi Tim.
0: Hallo. Hoe gaat het met je?

0: Jij bent altijd scherp.
1: Ja.
0: Heb jij nog een idee? Ja, dat vind ik wel. Heb jij nog een idee?
1: Wat je niet moet doen als het heet is.
0: Ja, en dan een liedje natuurlijk, hè?
1: Oh, een liedje.
0: Ja, we zijn bezig met alle 13.
1: Oh, alle 13.
0: Fijn dat je luistert. Ja.
1: Dat moet je vaker doen. Dat is een leuke rubriek.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja. Ja. Je overvalt me een beetje.
0: Ga er even over nadenken.
1: Ga er even over nadenken, er valt zo wel iets in binnen.
0: Ik even groen vandaag.
1: Even naar, naar het verkeer.
0: Ja, ga eerst naar het verkeer en dan kom jij met nieuws. Dat zo af.
2: Oké, goed zo.
0: Ik even groen, hallo, van ADB.
2: Goedendag, zeg maar. Ja, het is wel druk. 300 kilometer file op dit moment al. En de meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord is namelijk een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. A16, Belgische grens richting Breda. Daar gebeurde bij knooppunt Galder een ongeluk. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging bijna een half uur. Anders is het ook al aansluiten op de A27. Vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagenstein en Noordeloos 8 kilometer file met al een half uur extra reistijd. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Weesop is nog altijd een politieonderzoek aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten.
0: Dankjewel. Ben je er klaar voor, Clemens?
1: Ja, dan gaan we.
0: Het nieuws met Clemens Peters.
1: Deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. En dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. En ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Bij een verkeerscontrole bij Vught is deze week iemand opgepakt die meer dan 100.000 euro bij zich had. Het geld lag in een plastic tasje onder de bijrijdersstoel van een gehuurd busje. De man van 36 uit Zaandam moet nu bewijzen dat hij dat geld op een legale manier heeft verkregen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van Quincy Promes. En dat geld zou de profvoetballer hebben verdiend met drugs.

0: smokkel. Promes is veroordeeld tot celstraffen voor de smokkel en het neersteken van zijn neef. Tegen beide zaken is hij in beroep gegaan. En ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Het weer, later vanmiddag steeds meer kans op zware onweersbuien. Het is broeierig, warm, bij 25 tot 31 graden. Morgen en overmorgen grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken. En dan wordt het zo'n 25 graden.
1: Dankjewel. Ja, alle 13 beter dingen die je niet kunt doen bij hitte. Ik kreeg een berichtje van Dave binnen. Zegt drinking in L.A., want volgens het RIVM kun je beter geen alcohol drinken bij de hitte. Ben ik het mee eens?

0: moet altijd denken aan de slotconcerten van Golden Earring, als ik dit hoor, op groot beeld. Dus de band was weg en dan zag je op groot beeld alleen nog maar George Kooijmans dit nummer zingen. Oh man, dat was zo bijzonder. Iemand kwam er mee, dankjewel. Golden Earring dus en Hold Me Now, want veel te warm.
1: Nou ja, als we dat halen, ja, in principe.
0: De alle 13, hè. Daar hebben we het inderdaad over. Alle 13 dingen die je niet moet doen bij heel warm weer. Michel, goedemiddag.
2: Goedemiddag Tim, hoi.
0: Probeer jij de activiteiten zo door de dag tot een minimum te beperken?
2: Ik zit lekker rustig binnen, ja. Radio luisteren, ja. Dat is cool in huis. Dus,
0: heel goed.
2: Ik red me wel. Ja.
0: Voetjes in het water misschien nog, in een bak koud water?
2: Misschien in de loop van de middag nog.
0: Oké, okay. Rozeetje erbij. Oh nee, dat mag niet van het RIVM. Nee. Niet doen, water drinken.
2: Nee, zeker niet.
0: Heel goed, heel slim. Nee. Wat wil je graag horen?
2: Ik zat te denken aan Jump Around van de House of Pain.

0: een slecht idee met dit warme weer. Going to a town, een bos of een zwembad is een beter idee. Rufus Wainwright en eigenlijk ook een excuus om dit prachtige liedje weer eens te draaien. Ondertussen krijgen we zoveel leuke dingen binnen voor het thema. Dingen die je beter niet kunt doen wanneer het zo warm is. En ook een fijne autocorrect app. Daar zijn wij dol op.
1: Ja.
0: En deze keer was het een liedje van de Beatles. En wel... I wanna hold you, Gandhi. I wanna hold you, Gandhi. Hoe kom je erop?
1: I wanna hold you, Gandhi.
0: Had gekund. Draai me niet. nog zoiets moois. Ik neem aan dat dit gewoon zijn naam is, dus daar ga ik geen grap over maken. Okay. Zeker niet als ik zelf een bijzonder rare naam heb, eigenlijk. Op het broek.
1: Zeker.
0: Hè. Barry Baflap.
1: Ja.
0: Is zijn naam. Zie, ik geloof het niet lachen. Deze is speciaal voor Barry Baflap.

0: je niet moet doen tijdens de hitte. We gaan ze even alle 13 met je doornemen wat we hebben gedraaid. Op nummer 1, Voice at Everyday, I Work on the Road. 2, The Proclaimers and I'm Gonna Be 500 Miles. Dan op 3, Silk Sonic met Leave the Door Open. Slecht idee met dit weer. Dat geldt ook voor 4, The Bicycle Race van Queen. En op 5, Roxette, Sleeping in My Car. Oh ja, slecht. Vooral in de middag moet je dat niet doen. S'avonds kan dat wel. Dan Freestylers en Push Up op 6. En op 7, The Brand Friend 3000 en Drinking in L.A. Want dat mag niet van het RIVM. Dan de Golden Earring met Hold Me Now op 8. House of Pain met Jump Around op 9. Het prachtige Going to a Town van Rufus Wainwright op 10. En ZZ Top hoor je net dus met Sharp Dressed Man. We hebben er nog eentje, hoor je straks. Maar eerst nog even de Bubbling Under. Wat krijgen we allemaal binnen? Nou,
1: heel vaak kwam binnen onder andere van Wimmy. Running Up That Hill. Moet je niet doen met die,
0: nee,
1: met die hitte?
0: Nee.
1: En Ronald zegt Painted Black van de Rolling Stones.
0: Hey, houdt de warmte vast.
1: Ja, zet je kwast vast als je in de zon aan het verven bent. Moet je niet doen. Ja. Even kijken, vuurtje stoken, zegt Erno, moet je niet doen. Dus die dacht aan Firestarter van de Prodigy.
0: Oké.
1: Okay. En heel vaak kwam ook binnen onder andere van Jacco. Wat je niet moet doen is rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Van
0: Herman van Veen.
1: Herman van Veen, ja. En Sex on the Beach kwam ook nog binnen. Moet je ook niet doen als dat te heet is.
0: Nee, dat gaat iedereen kijken namelijk. Hè?
1: Ja, ik zou het eigenlijk sowieso niet doen hoor. Je moet weer met Nivea aan de gang daarna, met dat zand en zo.
0: Ik heb zo meteen wat tips voor je, maar doe straks naar de uitzending. We kwamen ook wat Van Duin dingetjes binnen natuurlijk. Hè? Marcel, die zei, ik wil met jou wel 7 weken onder elektrieke deken. Heel goed.
1: Nee, daar is het veel te warm voor.
0: Veel te warm. En we hebben nog eentje.
1: Ja.
0: Halen die 13 nooit, hè?
1: Bijna niet.
0: Het is echt mijn quest om dat een keer te halen. Lijkt me zo fijn.
1: Maar je kan nog even ineens niks draaien als je te warm voelt.
0: Oh ja, van de rachele mannen. Dat doen we een andere keer. Siebe, die kwam met een hele mooie. Olivia Newton-John, Let's Get Physical. Ja, nee, niet doen.
1: Dat warm, joh.
0: Veel te warm. Gewoon lekker handjes boven de... Ja, ook geen dekens trouwens. Ook geen dekens.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Het is 2 uur. Hartelijk welkom, een nieuwe aflevering. Hallo met Daniel, zometeen de Danny Warhols, Bohemian Like You. Het NOS Journaal met Clemens Peters. Goedemiddag, Clemens.
9: Goedemiddag. Deze lente was een van de warmste ooit gemeten. Hij staat dan ook in de top 5. De gemiddelde temperatuur was 11 graden... en dat is ruim 1 graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. We moeten er maar aan wennen, zegt redacteur Sven Schaap.
10: Het is de verwachting dat er de komende jaren... vaker zulke uitzonderlijk warme lentes zullen zijn... door klimaatverandering. Dit voorjaar begon erg droog... en het is de afgelopen weken niet beter geworden. En klimaatwetenschappers zeggen dat maart, april en mei... allemaal warmer waren dan normaal... Of de zomer ook warm wordt, dat valt nog niet te zeggen. Wel is de bodem erg droog en kunnen we dus rekenen op minder verkoeling door verdamping.
9: Klimaatwetenschappers zeggen dat het hele noordelijk halfrond opwarmt. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins... door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Maar hij werd vervangen nadat hij in de Tweede Kamer in elkaar was gezakt... vanwege oververmoeidheid. Het Openbaar Ministerie wil van oud-voetbal-international Quincy Promes... €8 miljoen aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou dat geld hebben verdiend met drugsmokkel, zegt het OM.
11: De verdachte is veroordeeld voor 2 partijen cocaïne, de invoer daarvan. En 1 daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken. En dan komen we uit op 8,1 miljoen... aan wederrechtelijk verkregen voordeel.
9: Promes werd 2 jaar geleden tot 6 jaar cel veroordeeld... vanwege cocaïnesmokkel. En ook kreeg hij 1,5 jaar cel voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Promes ging tegen beide zaken in hoger beroep. Hij zit nog vast. En er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken, wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massodonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Het weer, later vanmiddag steeds meer kans op zware onweersbuien. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken. Het wordt zo'n 25 graden.
8: Dankjewel, Clemens. En dan is het vrijdag. Is het al druk, Erik?
12: Ja, dat kun je wel zeggen. Goedemiddag overigens.
8: Goedemiddag.
12: Ja, ruim 350 kilometer file nu al. Dus we kunnen wel zeker zeggen dat het al druk is op de weg. Naast de eerste vele dagelijkse files, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp is een spoedreparatie aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en dan kost je bijna een half uur. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij Oosterbeek. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging 20 minuten. Dan de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum. 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging ook. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Breda. Daar staat bij Tilburg Centrum West een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten.
8: Dankjewel. Yep. 9 juni staan ze in de Paradiso. En zometeen hoor je hier de Dandy Warhols. Bohemian Like You komt eraan.
13: Ster. Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Niall Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
20: Obeling, alles voor kampeergeluk.
21: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
20: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
22: Alles voor kampeergeluk.
6: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
23: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

None the Richer. Het is 29 mei. Welkom op de vrijdagmiddag van NPO Radio 2. Met, uiteraard weer een schaal bitterballen te winnen. Ik zie al zoveel creatieve appjes met het woord bitterbal binnenkomen.

Als je nu een appje stuurt met het woord bitterbal of een foto van bitterballen, dat mag ook als je het lekker creatief aan wil pakken. Dan kan het zijn dat je over een uurtje wordt teruggebeld. En dan is het zaak dat je opneemt met het magische woord bingo. En doe je dat, dan kan je zomaar een schaal bitterballen winnen. Zo simpel is het eigenlijk, de bitterballen bingo. Dus nu het woord bitterbal appen en over een uurtje opnemen met bingo. Ja, en verder natuurlijk alle vaste ingrediënten van dit radioprogramma. Met op nummer 1 natuurlijk hartstikke goede muziek. Met nu een man die op een gegeven moment 13 concerten achter elkaar in Nederland deed. En daar zo op ging in zijn basgitaarspel dat hij zijn duim volledig open splijt. Hij sloeg zo ontzettend hard op de snaren van zijn basgitaar dat uiteindelijk bij het laatste optreden die hele gitaar bebloed was aan het einde van de show. En toen besloot hij, ik ga dit voortaan anders aanpakken. Ik haal bij de bouwmarkt wat van dat zwarte tape, waar normaal gesproken draden mee worden afgetaped. Daar tape ik voortaan mijn duim mee in. En dan zien we wel hoe het gaat. Ging een stuk beter daarna. Ik heb het over niemand minder dan Mark King. Van Level 42. En je hoort het nu met Love Games.

0: en 54 Ultra, You're the Talk to You, voormalige topsong hier bij Radio 2. Als ik het heb over George Michael en het toilet, dan weet jij waarschijnlijk wel over welk incident ik het heb. Alleen toen hij zelf ooit bij Graham Norton te gast was, toen moest hij daar even aan herinnerd worden.
1: Obviously you can't come on a show like this without mention of the wanking in the toilet thing.
2: Which wanking in the toilet thing? Which one?
1: The arresting.
2: Oh,
1: the arresting.
2: Of course.
1: That one. Yeah, the one I've heard about. And
2: the time I got caught, you mean?
1: Yeah, that one. Yeah.
0: Ja, het kwam vaker voor. Dus George Michael. Het is bizar als je daar vandaag de dag over nadenkt. Hè, dat daar dan helemaal een undercover agent voor werd ingezet en zo. Doe toch even normaal, joh. Je hoort hem nu met Freedom.

0: wel heel creatief in de app, hoor, om mee te doen met de bitterballen bingo. Ik zie een enorme kerstboom van bitterballen. Ik zag iemand die had zelfs moeite gedaan met AI de bitterballen dan op zijn of haar dashboard te laten verschijnen. Ze gaan allemaal in de grote tombola. Iedereen maakt kans. Het weer voor vandaag. Op steeds meer plekken kans op zware onweersbuien. Want na regen komt zonneschijn. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt dan grotendeels zonnig, maar mogelijk met wat sluierbewolking. En het wordt een graad of 25. En dan kijken we naar de situatie op de weg met Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik.
1: Hi Daniel, goedemiddag. Ja, druk is het al met bijna 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bekt op het Batadorp. Is een spoedreparatie aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. A27 is al druk van Utrecht naar Gorkum. Voor Noorderloos 20 minuten op onthoud. De A28 Utrecht-Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk net voor Amersfoort. Hier zijn zelfs 3 rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een uur. De A44 dan, Amsterdam richting Den Haag, bij Wassenaar Centrum, ook bijna een half uur vertraging en daar is het extra druk door een ongeluk op de N434, dat is bij de Corbido-tunnel. Die is door dat ongeluk in beide richtingen dicht.
0: Dankjewel. En Clemens Peters heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Roemenië sluit het Russische consulaat in de stad Constanța aan de Zwarte Zee. De Russische consul wordt aangemerkt als persona non grata. En die sluiting is een reactie op de inslag van een Russische drone in een flat in de Roemeense stad Galați. Roemenië beschouwt dat als een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. En dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken, wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Het afgelopen jaar werd er meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren. Bij een verkeerscontrole bij Vught is deze week iemand opgepakt die meer dan 100.000 euro contant bij zich had. En dat geld had hij in een plastic tasje liggen onder de bijrijdersstoel. De man van 36 uit Zaandam moet nu bewijzen dat hij dat geld op een legale manier heeft verkregen.
0: Ja, natuurlijk heeft hij dat op een legale manier verkregen.

0: het Lange met nieuwe muziek. En ze heeft gelijk de topsong van deze week te pakken. Something Good. En daarvoor hoorde je ook nog Billy Ocean en Caribbean Queen. Op zijn 76ste treedt hij nog steeds op, Billy Ocean. Het kreeg hij in een interview de vraag van... Maar wat is er een beetje veranderd in al die jaren? Zullen jullie nou? Nou ja, nou, eigenlijk niet zoveel. Behalve dat er gewoon wat minder BH's en slipjes op het podium worden gegooid.
1: De Zipservice.
0: Vijf fragmenten van bekende nummers. En aan jou om zoveel mogelijk titels daarvan te herkennen. Herken je er drie, win je een powerbank. Herken je ze alle vijf, krijg je er ook nog eens een platenspeler bij. Zo simpel is het. Dus speel met me mee met de Zapservice. En stuur even een appje via NPO-lijster. Kan je zo naar de studio appen. En iets met zappen erin beschouw ik als een aanmelding. Dus stuur een berichtje met het woord zappen. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Zap je langs die vijf fragmenten en win je die platenspeler.

0: Alexis Jordan. You're the happiness.
1: De Zipservice.
0: Ja, het is trouwens niet helemaal haar eigen plaat, hè. Producer Deadmau5 die maakte de beat. En uiteindelijk werd dat omgetoverd in een plaat voor Alexis Jordan. Maar goed, we gaan de Zipservice spelen en dat doe ik met Linda. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat zijn de plannen voor het aankomende weekend?
2: Die had ik eigenlijk nog niet echt gemaakt. Maar ja, ik ga sowieso familiebezoek. Dus,
0: Gewoon lekker relaxed.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, meer hoeft het ook niet te zijn, toch?
2: Nee, ja.
0: Nee, ja, je bent gelijk. En hoe is jouw muziekkennis?
2: Van de laatste 10, 20 jaar wat minder. Maar ja, meer jaren 80, jaren 90. Dus dat een beetje.
0: En wat vind je echt leuk?
2: Nou ja, ik ben wel helemaal fan van Pet Shop Boys.
0: Kijk, nou ja, goede smaak sowieso.
2: Ja. Nou, dankjewel. Ja, maar ja, ik heb nog heel veel andere muziek staan hoor. Nog gewoon lekker op cd.
0: Hoe groot is die cd-collectie? Zeg maar, dan bedoel ik fysiek, hè? Hoeveel kastruimte beslaat het?
2: Ja, je hebt natuurlijk grote en je hebt kleine kasten, maar...
0: gewoon een gemiddelde Billy?
2: Een gemiddelde Billy, nou, dat wordt er denk ik wel 4.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is een flinke cd-collectie. Dat geeft je sowieso een voorsprong bij dit spelletje. Ik laat je die 5 fragmenten snel achter elkaar horen. En zodra je ze allemaal gehoord hebt, mag je de titels gaan opnoemen. Vanaf 3 heb je prijs.
2: Nou, ben benieuwd wat ik hoor voorbij komen.
0: Luister goed.

0: wat heb je gehoord?
1: Nine Line, Luftballons, Luftballons, Sonena en La Bohème. Even de Small Time Girl, Avond. En iets van Metallica. Ja, dan wordt dat even gokken wat het van Metallica ja. is. Nothing Else Matters
2: misschien? Nee.
1: Ja, je hebt er zoveel natuurlijk. Even kijken. Even kijken. Warden?
0: Nee, ook niet. Nog één gokje.
1: Eén gokje. Wat hebben ze nog meer, joh? Whiskey? Nee, die is het ook niet.
0: Nee.
1: Whiskey in the jar.
0: Nee.
1: Nee. Ja, ik kwam even niet op een ander.
0: Nee, maakt niet uit. Ja, en die van Suzanne en Freek, hoe heet die volledig?
1: Als het avond...
0: Ja, precies. Ja, als het avond is.
1: Het is van
0: Boudewijn de Groot.
1: Ja, precies. De Groot natuurlijk, ja, sorry.
0: En dan had je nog die...
1: Dat is snel meegeschreven.
0: Ja, nee, zeker. Dat reken ik helemaal goed. Dus win je de Hallo met Daniel Powerbank, die komt jouw kant op.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Je had nog kunnen zeggen Don't Stop Believin' van Journey...
1: En, oh, die had ik fout, ja.
0: Die van Metallica, die zocht als Enter Sandman.
1: Oh, natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou,
0: 3 is hartstikke goed scoren. En daarmee win je die powerbank.
1: En je mag ook goed, toch?
0: Ja, is hartstikke goed. En je mag ook bepalen welke van deze je het leukst vindt.
1: Ja, nou, ik weet ook de meeste wel van wat verrassende liedjes.
0: Ja.
1: Dus... Labo.
0: Ja, lekker. Dat is inderdaad verrassend. Ja. Dat is even wat anders voor de vrijdagmiddag. Een prachtige plaat. Precies, ik ga hem voor je draaien.
1: Precies. Hey, Oké, dank jullie wel.
0: Linda maakt er een mooi weekend van.
1: Ja, eens gelijk.
0: Doei.
1: Doei.

0: Parla's naar voren, La Bohème. Een van de belangrijkste diplomatieke wapens van Frankrijk tegenwoordig. Hè? Ja, ik bedoel, in de diplomatie gaat het er natuurlijk om dat je, degene die tegenover je zit een klein beetje weet in te palmen en af en toe weet te verleiden met iets wat hem of haar in het hart kan raken. En toen Emmanuel Macron laatst in Armenië op bezoek was, toen was hij ook een beetje zo voorzichtig aan het polsen. En uiteindelijk ontaarde dat in het feit dat de leider van Armenië en de grote baas van Frankrijk hun gezamenlijke liefde voor Charles Aznavour deelde en dat er zelfs nog achter de piano is gekropen en zo. En zo is Charles Aznavour dus eigenlijk tegenwoordig het belangrijkste diplomatieke wapen van de Fransen.
1: Dit is NPO Radio 2. Ster.
2: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Het is 2:02. Lekker op tijd. Zometeen de Weekend Blinding Lights. En eerst laatste nieuws met Clemens Peters. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. En ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. En dat gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Toen was ze 54 en daarmee nog net niet te oud om zich aan te melden. Officieel kan Maxima nu als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst.
0: Ik heb er wel eens naar zitten kijken, Clemens. Maar ja. Je hebt binnen dat hele reservist zijn, kan je ook nog specialiseren, toch?
9: Zeker.
0: Ja. Is bekend wat zij heeft gekozen?
9: Nee, maar ze wordt wel kolonel.
0: Oh, dus er is wel gelijk.
9: Ja, want je krijgt ook echt een rang dan, hè?
0: Ja.
9: Na wat je gedaan hebt, word je dan ingedeeld. En dan krijg je dus. Maar dat was van tevoren al bekend. Als zij klaar is, dan mag ze zich als kolonel laten aanspreken.
0: Gefeliciteerd.
9: Nou, zeker. In Enschede is vanochtend een taxibusje gebotst op het pand van een zorginstelling. Daarbij kwam iemand om het leven, zegt deze verslaggever van RTW Oost.
10: Het busje reed het pand binnen en op dat moment liep daar ook een vrouw. Zij kwam onder het busje terecht en overleed later in het ziekenhuis. Het is verder nog allemaal onduidelijk hoe dit kon gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar.
9: En het dodelijk slachtoffer is een vrouw van 84. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt bij het Russische consulaat in de stad Constanța gesloten. En de consul is niet meer welkom, hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de drone-inslag raakten 2 mensen licht gewond. En de omstreden artiest J, oftewel Kanye West, mag volgende week gewoon optreden in de Gelre Dome in Arnhem. Kanye West heeft in het verleden onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt gebracht. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft er geen goed woord voor over, maar op basis daarvan kan hij de vergunning voor de concerten niet weigeren, zegt hij.
11: Ja, ik begrijp heel goed, met name ook binnen de Joodse gemeenschap. Dat zijn uitingen, discriminatoire van aard, dat die heel veel mensen gekwetst hebben. Maar uiteindelijk hebben wij ons als, ik als burgemeester, in ieder geval te houden aan wet en regelgeving. Op die manier hebben we naar gekeken hoe walgelijk en verwerpelijk ik zijn uitingen ook vind.
9: De concerten zijn volgende week zaterdag en de maandag daarop. Het weer, later vanmiddag steeds meer kans op onweer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Morgen en overmorgen verlopen grotendeels zonnig. Mogelijk wel met wat sluierwolken. En dan wordt het zo'n 25 graden.
0: Dankjewel, Clemens. En dan de situatie op de weg met Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemiddag, Erik.
12: Hoi, goedemiddag. Nou, het is al behoorlijk druk op de weg. Bijna 500 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. De hoogte beknopt in het Gouwen. De weg is wel zojuist vrijgegeven. Maar de vertraging nog altijd een kwartier. Er is ook al aansluiten op de A27 van Utrecht naar het zuiden richting Breda is dat uiteraard. Tussen Hagestein en Werkendam 20 kilometer langzaam rijden in het stilstaan. Kost je 3 kwartier. En veel oponthoud tenslotte nog altijd op de A28 ook van Utrecht naar Amersfoort. Net voor Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. 3 rijstroken zijn dicht en de vertraging bijna een uur.
13: Papa, wilt u het zeggen?
14: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
13: Wat is dat?
14: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
13: Wie heeft daar nou geen zin in?
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij vakanties.
3: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
20: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
20: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
21: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
20: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
22: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
22: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Met Daniel.

0: Bruce Springsteen, born in the USA. Bono, die werd laatst gevraagd, wat heeft jouw voorkeur?
1: Can I ask, whose side are you on, Trump or Bruce Springsteen?
2: Bring I think it. There's only one boss in America.
0: Maar één echte boss in Amerika. Ja, en ze hebben natuurlijk ruzie, hè. Want het begon volgens mij ooit toen Trump nog niet verkozen was. En hij tijdens die rallies waar hij dan het volk toespreekt, muziek gebruikte van Bruce Springsteen. Bijvoorbeeld Born in the USA, die je net hoorde. Daar was Bruce absoluut niet van gediend. Die heeft meteen een cease and desist gestuurd, zoals je dat dan in Amerika doet. Dat is eigenlijk een soort brief met hou hiermee op en anders klaag ik je aan voor heel veel geld. Volgens mij besefte Trump zich dan toen ook wel van, ik heb dan misschien wel veel geld, maar ik wil het ook graag houden, dus laat ik Bruce maar uit de weg gaan in deze. Concert at Sea komt eraan. Over ongeveer een maandje strijken wij weer neer aan het strand. Met natuurlijk daar ook aanwezig Bluff. Je hoort ze nu met Zaterdag. De

0: Je spreekt met Jan Hoijting.
1: Hey Jan, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, jij wint een schaal bitterballen.
0: Nou, wat heerlijk zeg.
1: Ja, wil je ze gelijk vandaag hebben? Of heb je later dit weekend nog een activiteit waar je ze goed bij kan gebruiken?
0: Nou, toevallig vandaag. Vanavond hadden we plannen om naar een pubquiz te gaan. Maar die is geannuleerd helaas. Dus we krijgen wat mensen thuis op bezoek om gezellig thuis een spelletje te spelen. Dus dat komt heel goed uit vanavond.
1: Misschien kan het... Nou, ik bedoel, pubquiz is leuk. Maar misschien dat het in één keer nog leuker uitpakt dan gepland.
0: Nou, dat denk ik wel. Ja. Zeker.
1: En met een schaal bitterballen zeker.
0: Absoluut.
1: Nou, ga ik voor je regelen. En ik wens jou alvast een heel erg fijn weekend.
0: Heel fijn, bedankt.
1: Dank je voor het meespelen. Doei.
0: Goede uitzending. Hoi.

0: bitterballen bingo.
1: Zeker, we gaan bellen. Als jij een bitterbal hebt geëpt, pak een beetje een uur geleden... of een plaatje van een bitterbal, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat dit jouw telefoonnummer is. Moet je wel nog het...
2: Bingo.

0: Gavin DeGraw en Not Over You. En hadden we het net nog over Bruce Springsteen, die in de clinch ligt met president Trump. Omdat, Trump heeft muziek van Bruce Springsteen. Maar in ieder geval, ze mogen elkaar niet. Gavin DeGraw heeft het tegenovergestelde. Die was altijd een groot fan van Trump. Hij heeft zelfs opgetreden tijdens zijn inauguratie. Alhoewel de laatste tijd natuurlijk steeds meer republikeinen zich tegen Trump beginnen te keren. Of dat ook het geval is voor Gavin DeGraw, dat is niet helemaal bekend. Later vanmiddag kan er eventueel nog een klap onweer voorkomen. Het is broeierig warm, 25 tot 31 graden. Dit weekend blijft het zonnig, maar mogelijk wel met wat sluierbewolking. En het wordt dan een graad of 25. En Erik Evengroen, die houdt de weg in de gaten voor ons. Goedemiddag, Erik.
1: Hi, Daniel. Goedemiddag. Ja, en het is daar al erg druk, kunnen we wel zeggen, met inmiddels ruim 630 kilometer file. De meeste vertraging in bijzondere, of files met een bijzondere oorzaak in Nieuwe, komt te beginnen de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Nieuwebrug is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd bijna een half uur. De A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Leusden-Zuid ook een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij, met de vertraging zelfs nog 3 kwartier. En er staat nog 8 kilometer file. De A44, Amsterdam-Den Haag. Voor Wassenaar is het ook file rijden. Er staat 4 kilometer met een half uur oponthoud. En dit komt door een ongeluk op de N434. En tenslotte de A50, Arnhem richting Os voor Ravenstein. Bijna een uur oponthoud.
0: Dankjewel. En Clemens heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Roemenië sluit het Russische consulaat in de stad Constanța aan de Zwarte Zee. En die sluiting is een reactie op de inslag van een Russische drone in een flat in een Roemeense stad. Roemenië beschouwt dat als een serieuze schending van het internationaal recht. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die zijn gedaan door het Nationaal Burgerberaad. En dan gaat het vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. En ook komt er een wet die bepaalt dat spullen moeten kunnen worden gerepareerd. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. 10 miljard daarvan komt uit het corona-herstelfonds. Dat geld werd ingehouden vanwege zorgen over de staat van de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Maar die is weg. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Officieel kan ze nu als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. En reservisten doen ook mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. En ze heeft bij haar afzwaaien de rang van luitenant-kolonel gekregen.
0: Dat je dan dat er dan oorlog uitbreekt en dat je dan besluit om de koningin naar voren te sturen. Ik vraag me af of als het echt erop aan zou komen of je dan haar in de frontlinie...
2: Zou ik niet doen. Nee. Maar het is wel zo, dat luitenant-kolonel is best wel een hoge rang. En ja, dan ben je meestal de leider van een escadron of van een...
0: Dan zit je de boel een beetje aan te sturen.
2: Precies. Ah, ja. Dus vanuit de bunker ga jij dan vertellen wat de anderen moeten doen.
0: Ja, dat zie ik Maxima nog wel doen. Beetje ja. Lekker zomerweer hoort natuurlijk ook een beetje lekkere zomerse muziek bij. Kate Ryan en Ella hoor je zo meteen na Thin Lizzy. Dit is The Boys Are Back in Town.

De Belgische dame die haar faam heeft vergaard met het in een dancejasje steken van grote Franstalige klappers zoals deze, de Ella Ella door Kate Ryan. En ze viert haar 25 jaar in de muziekindustrie. En dat doet ze door heel Europa door te toeren. Duitsland, België uiteraard. Maar ze komt ook nog even naar Nederland. In juli staat ze op een Milkshake Festival. En zij heeft zich een beetje ontwikkeld tot een soort guilty pleasure voor festivalbezoekers. Beetje net als toen een tijd geleden de Sugar Babes in één keer op Lowland stonden. Dat effect heeft Kate Ryan ook op moderne festivalgangers. Dat in één keer helemaal het dak eraf gaat, omdat het toch jeugdsentiment is. Kate Ryan hoorde je dus. En dit zijn de mannen van Higo. Hun nieuwe

Don't Fall. Hopelijk ga je dit weekend allemaal leuke dingen doen. Luisteraar Danielle die gaat sowieso leuke dingen doen. Want ze gaat voor de tweede keer naar het concert van Harry Styles. Maar op de een of andere manier is zij dan weer bevriend met iemand die de kleding doet voor Harry Styles. En ze stuurt net een appje. Het zou zomaar kunnen dat ik in zijn kleedkamer eindig. Oh. En ik hoor je producer.

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good aan het einde van dit radioprogramma. En het is bijna 4 uur en dat betekent zometeen...
1: Hallo vriend.
0: Daar zijn ze weer.
1: Ach, dat is toch heerlijk om jou te zien weer, hè?
0: Nou, wederzijds.
1: En je vriendinnetje lekker met de mooie koptelefoon op.
0: Nou, wat heerlijk dat jullie er ook weer zijn.
1: Zeker.
0: Wat hebben jullie allemaal? Je hebt weer een bommetje volle show, hè? Ik hoorde Marco Schuitmaker...
1: Ja, hoorde je die al? Wat vreemd.
0: Ja, nou, ik hoorde dat hij hier zou verschijnen.
1: Oh ja. Ja. Weinig verrassingen voor jou, hè?
0: Ja?
1: Ja, maar goed, jij bent er al, hè? En over Benner gesproken. Benner komt ook. Microfoon van...
2: Sta ik weer uit? Ja, daar ben ik. Hallo, Daniel. Hi.
0: Hallo.
2: Ja. Benner komt. Dat zijn wel leuke jongens,
0: hè? Hele leuke gasten. Ja. Zij zijn trouwens... gaan ze ook iets live doen?
1: De
2: studio is dicht.
1: Dat moet wel goed klinken.
2: Ja.
1: Maar ze nemen wel Olivia mee. Dus,
0: zij zijn echt supergoed. Want ik heb ooit een keer een ding met hun gedaan. Zij spelen dus ook op commando. Voor als luisteraars gewoon zeggen van... Doe dit. Dat schudden ze zo uit hun mouw.
1: Echt waar? Ja, dan gaan we dat eens even proberen.
2: Ja, maar ze doen dus van hele bekende hits, dat vernederlandsen ze zelf, toch?
1: Hertalen ze, hè?
2: Ja.
0: Echt leuke gasten.
1: Ja. Ze zijn echt getalenteerd.
2: Nou, die
1: dus
2: komen
1: zo. Vallen gelijk op hier bij de NPO. Dus ik voel me ook een beetje blij vandaag. Want ik vind het een hele bijzondere dag. Het is toch voor onze lieve vriendjes uit de ochtend de 2000ste show.
0: Zo, ja,
1: je mag inderdaad. Mag best even voor klappen, mensen. Ja, het mag best even. Ja, Jeroen Kijk in de Vechten.
2: En Jan-Willem.
1: En Jan-Willem Roodbeen.
0: En dan zijn ze vanavond ook nog eens op televisie.
1: Ach,
0: worden ze ook groots gevierd.
1: Ja, oh ja, je was erbij.
0: Wat?
1: Nou,
0: nee,
1: het wordt
0: op dit moment...
1: Opgenomen.
0: Ja.
1: Ja, precies. Mijn zusje is ook opgenomen.
2: Wat
0: waarvoor?
1: Zometeen meer in de show.
0: Hm.
1: Ja. Heb je nog wat te vertellen?
2: Nee, absoluut niet. Hm? Nee. Hoe heb jij de warmte ervaren deze week, Daniel?
0: Ik heb de warmte heerlijk ervaren. Ik ben met mijn zoontje, zijn we met z'n tweeën op een bootje op pad geweest.
1: Ah, ontzettend leuk.
0: Ja, dat was hartstikke gezellig. Ja.
1: Voor het eerst?
0: Voor het eerst met z'n tweeën op een bootje. Echt even wat vader-zoon quality time.
1: Ja,
0: dat is hartstikke leuk.
2: Ja, ik zie het voor me.
1: Ja, ik ook. Ja. Nee, de laatste keer dat ik op een boot zat was met meer mensen. Het was een pont. Ja, daar zit je natuurlijk zelden alleen ook natuurlijk.
0: Maak er wat moois van zometeen.
3: En dit is het geluid van de dag.
4: Ik ben echt heel anti. Ik ben echt anti werken, broer. Ik zou nog liever een uitkering hebben. En dat mijn vrouw thuis blijft. En dat we het echt moeilijk hebben. Dat we echt moeten struggelen. Dan dat ik haar buiten laat werken, broer. Daar heb ik gewoon heel veel moeite mee.
3: Is NPO Radio 2.
5: Ster.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken.

0: van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
1: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Het is 4:00 exact. Ik noem het professioneel. Even Daniel Lippens van BNNVARA bedanken. Weer een show om door een ringetje te halen. Je gozer is dat natuurlijk ook. En hij verzorgt al heel lang het voorprogramma van Irene en mij. Dus natuurlijk ontzettend leuk. En van de ene goede gozer in een wat minder opvallend hemd wellicht, Clemens Peters, het nieuws van 4 uur. Fijn dat je er weer bent, Clemens.
12: Ja, ik vind dat ook gezellig.
11: Leuk.
12: Ja. Ja. Nou, het is warm, dat zal je niet ontgaan zijn. En niet iedereen kan daartegen. Zowel op het strand in Rotterdam, Nesselanden als in Zandvoort grijpen de burgemeesters in. Sinds de temperaturen zijn opgelopen is er geregeld overlast door jongeren. Woensdagavond was er in Nesselanden een steekpartij en daarbij vielen 2 gewonden. De politie mag daar vanaf nu preventief fouilleren. In Zandvoort is zelfs een noodverordening van kracht. En mensen daar hebben er wel begrip voor.
13: Volgens mij zijn er gewoon de laatste tijd veel gevechten in Zandvoort. En ook was iemand gestoken op de boulevard. Dus ik snap eigenlijk wel dat er risicogebied is geworden.
14: Op strand zijn vrouwen en kinderen weggelopen. Strandtenten moesten eerder sluiten. Dat kan natuurlijk niet.
12: De maatregelen in Zandvoort gelden voorlopig tot en met zondag. In Nesselanden tot 12 juni. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Dan gaat het om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. En die is inmiddels weg. Hongarije moet nog wel aan een voorwaarde voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen worden genomen tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. En dan gaat het vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische auto. En ook komt er een wet die bepaalt dat spullen gerepareerd moeten kunnen worden. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze kreeg vanmiddag haar baret uitgereikt. Ze begon in februari aan de opleiding en ze heeft er van alles geleerd, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
15: Denk dan aan fysieke testen, zelfverdediging, schietvaardigheid, kaartlezen, maar ook militair recht.
8: Maxima is niet de enige van de koninklijke familie die nauw betrokken is bij Defensie. Want koning Willem-Alexander vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. En prinses Amalia is korporaal en volgt nu het Defensity College programma.
12: En officieel kan Maxima nu als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. En ook doen reservisten mee aan oefeningen.
16: En ze is helemaal gek van haar man, hè, Willem-Alexander.
12: Wat heeft dat er nou weer mee te maken?
16: Nou, dat is toch een man?
12: Ja.
16: Dat is helemaal geen, zegt ze altijd van...
17: Hij is mijn anker.
16: Hij is een anker. Ja, nou, dat is nou niet echt positief. Ja. Je zegt, ik heb een relatie met... Je bent mijn anker. Nou, ga je naar de beerput.
17: Nee, dat is mooi.
16: Is
17: dat
16: het mooi?
17: Ja, dat is mijn anker, mijn houvast. Mijn rots in de branding. Ah, zo moet je het zien. Hij is mijn anker.
16: Ja, dat hebben we nou al gehoord.
12: Anker kan ook losraken natuurlijk.
16: Ja, anker kan losgaan, hè. Loopt het verkeerd af?
17: Ja, maar het gaat goed met ze.
16: Oh, gelukkig.
12: Dat denk ik ook wel.
16: Ja.
12: Nou, ik heb nog het weer. Het is broeierig warm, dat had ik al gezegd. De temperatuur ligt rond de 28 graden. En daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en dan koelt het af tot een graad of 15. En morgen overmorgen zonnig bij 25 graden.
16: Ben jij een warmtedier of een koude dier?
12: Ik ben niet zo van de warmte.
16: Nee. Verveeld snel toch weer, hè?
12: Ja, en van de strand hou ik al helemaal niet.
16: Meen je het? Ik heb je wel eens gezien op het strand.
12: Oh ja?
16: Lang geleden. Weet je het niet meer?
12: Nee.
16: Had je hetzelfde hemd aan? Of je was verbrand, ik weet niet meer. Dankjewel, vriend. Dat is informatie met zeg, Erik Evengroen.
18: Ja?
16: Goedemiddag.
18: Hey, goedemiddag, Eddie.
16: Hou jij van de warmte of heb je liever een koude rilling?
18: Nee, ik hou wel van de warmte, hoor. Ja.
16: Ga je geen gekke dingen doen?
18: Nou ja, god.
16: Ja, ik sprak collega's, hè.
18: Ja. Zocht je, wat zei je?
16: We zijn echt open op de radio altijd.
18: Ja,
16: zeker. Mijn zusje trouwens ook, en je hebt een nummer.
18: Ja, nee, ik... Ja. Nu ook nog, zeker met het warme weer. Gaat zij door?
16: Ze gaat gewoon door. Kan ik gewoon
18: zeg. Ja. Nou, eerst de files dan maar even. Ja, want die staan, hè. Bijna 700 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden is een ongeluk gebeurd. Maar de weg is zojuist vrijgegeven. Vertraging nog 20 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Tiel is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is zelfs dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A50 en de A59. Dan een auto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Die is gestrand bij Leusden-Zuid. Die is ter linkerrijstrook dicht. Vertraging ruim een half uur. En tenslotte, daar komt hij, de A50. Arnhem richting Os. Tussen Knoopend Grijshoort en Ravenstein. 20 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging.
16: Tot zo weer.
18: Tot zo.
16: Yo, dat was hoi, Erik Evengroen. Zometeen krijgen wij Banner in de show om te zingen. We krijgen we er meer.
17: Marco Schuitmaker. Ja.
16: Zo zeg.
17: Ja,
16: zit een leuk
17: nummer.
16: Lekker. Allemaal hebben ze nieuwe platen. Gaan Irene en ik binnenkort ook doen. Dus mijn tip is...
19: Blijf er lekker bij.
16: Bis gleich.
19: Tot zo.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
21: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
21: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: hè? Ja, ja, ja.
1: Keur in de middag.
2: Zo is dat. Boom. De allerleukste omroep van Nederland. Er is maar één.
3: Is hij nog

0: Jensen.
1: Lekker mensen, we zijn er gewoon weer. Het is toch heerlijk even zo goed. Lekker hoor, in de meimaand. Lekker bij elkaar. Keur in de middag tot 6 uur vanmiddag.
2: Asfalt vol met lange rijen. Volg de streepjes terug naar huis. Vrijgezel of lekker samen. Zet ons aan en voel je thuis.
1: Zet je radio.
2: Je radio.

0: beelden en dan kom je maar tot één conclusie.
1: Ziet er goed uit.
0: Nou, dat mag ook wel, hè, wat het geldt.
1: Nou, zo is het. Je hebt een beetje een melancholische blik in de ogen. Ja, een beetje triest.
0: Nou, triest is het niet. Het is een beetje voor mij. Ik heb het voor jullie stilgehouden. Ja, het is toch wel een belangrijk momentje, want er gebeurt veel in Omroepland en we moeten bezuinigen. Dus. En toen dacht ik, zal ik het aan het einde van de show zeggen? Of ga ik het nu maar zeggen? Maar mensen mogen dat gewoon weten. Dit is show 106.
1: Ja.
0: En dit is de laatste show van mij.
1: Ach, wat vervelend.
0: Ja,
1: dus waarom?
0: Nou ja, dat, wat zeg je?
1: Waarom is dat?
0: Nou, volgende maand is juni, hè. Gaan we gewoon verder.
1: De laatste show van
0: mensen
1: van
0: natuurlijk niet, ja, het EI wil mensen ook niet wat de verkeerde been zetten zo vroeg. Nee, waarom zou je ook, hè? Dus wij hebben er zin in vandaag.
1: Even, die warm trap ik daar nou toch elke keer in.
0: Het komt, ja, jij moet het van je uiterlijk hebben.
1: Ziet er goed uit.
0: Lekker kind. En leuke frusjes erbij.
2: Goedemiddag,
0: in plaats van Steven van der Voet, die had de krantenwijk, zegt, nou, fuck off met je programma. Nou, dan gaan wij de beste vragen. Dat ben jij in dit geval.
2: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Zie ik er ook goed uit?
0: Jij ziet er goed uit. Okay. Je bent afgevallen, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Want je bent strak je vriendin, je bent aan het spuiten, toch?
2: Ja, het bijna weekend, hè?
0: Ja. Ja, weet dat spul wat je moet spuiten?
2: Nee, dat doe ik helemaal niet.
0: Of Sam, doe je dat niet?
2: Gewoon lekker sporten.
0: Oké. Okay. En de Luc van de lokale omroep is er ook. Nou goed, hoe dan ook, wat zit er allemaal in de show?
1: Nou, de Full House, we hebben straks Benner. Oftewel, de heren moet ik even stiekem spieken, want anders vergeet ik het weer. Bart en Robin, hè, daar is Benner van. Samen. Ben en R.
0: Oh,
1: Bart
0: is dat
1: en Robin.
0: Het?
1: Ja, precies.
0: Dat is gekomen, kind.
1: Dat is het.
0: Zeg, maar Albert Heijn, werkt dat net zo? Albert en Heijn?
1: Ja, maar waarschijnlijk wel. Oh. Ze nemen een Vlaamse mee, Olivia. En ze komen hier natuurlijk hun nieuwste single laten horen. Marco Schuitmaker is er ook voor een beetje. Je feest, Eddyberen hebben we. En dat soort dingen.
0: Ontzettend leuk allemaal. Mag ik jou eens een particuliere vraag stellen?
1: Nou, als het niet intiem is.
0: Voor een hoop vrouwen, ik ken ook mannen die dat hebben, die hebben altijd iets ondeugends in hun nachtkastje liggen.
1: Nou, er is geen woord aan gelopen.
0: Nou, dat is er zo. Wat heb jij bijvoorbeeld in je nachtkastje?
1: Nou, van alles, een assortie.
0: Ja, een assortie. Je hebt ze in alle kleuren.
1: Zeker.
0: Och, nou, een vriendin van mij, wel leuk om te vertellen, die is al wat ouder, mensen. Ja, die is alleen, want ja, god, haar man is overleden jaren geleden. Ah, god. En ze grijpt wel eens in het nachtkastje natuurlijk. En laatst, ja, toen dacht ze, potverdikke me, ik grijp in mijn nachtkastje. En wat denk je wat ze daar aantreft?
1: Nou, geen idee.
0: Let op de beelden, schakel Duncan, een trompet. Moet je eens even kijken. Ja, die is goed met zijn mond. Maar goed, zo heeft hij die baan ook gekregen hier.
2: Zo is het.
0: Dus, maar hoe dan ook. Dus, ze wilde ook wel een keer zo'n dildo-dingetje en dat soort dingen. Dat heeft ze natuurlijk. Ja, dat is toch leuk?
1: Maar er lag een trompet.
0: Ja, toevallig lag hij daar, omdat hij ook in het muziekje zit. Maar goed, hoe dan ook. Zij naar de seksboutique. En ze loopt daar binnen. Hallo. Zegt, verkoopt u dildo's? Zo. Ja, natuurlijk. Dan zijn een seksboutique, hè. Anders hadden we wel groenten verkocht, natuurlijk. Nou ja, je kunt natuurlijk een weduwetroost kopen bij de groentemannen. Dat is zo'n courgette bijvoorbeeld. Dat is een weduwetroost. En ja, die verkopen we. Ook van die grote, dikke. Ja, hoor, die gewoon. Of van die roze. Zeg, ja hoor, wilt u die misschien kopen? Nee, maar hoe zet je hem uit?

0: precies. Meer hits gehad, maar ook hele rustige. Ach, dat is ook zo heerlijk dit, hè, iedereen?
1: Ach, Philip B.
0: Zo lekker. Das... En wat is met deze? Ook zo lekker. Kijk, over september. Ja, lekkere maand. Nou, wat ik heb liever mij, met name achterin mij.

0: ook luisteren naar je radio.
1: Goedemiddag.
0: Die hebben we ook nog. Heb jij al een beetje een idee of wil je nog een andere horen?
2: Nou, ik wil gewoon nog één keer deze stem horen zonder dat enorme liedje eronder. Kan dat?
0: Zoiets als dit?
2: Ja.
1: Hallo, een hele goede middag.
0: Oh, nou.
2: Hij heeft wisselende relaties. De ene keer doet hij het met Misha en de andere keer doet hij het met Frank.
0: Ja, wisselende contacten. Dat heb je vaker voor. Ja, komt dat in heel veel voor. Ik ga geen namen noemen. Maar laat ik het zo zeggen. Je hoeft er de studio niet vooruit. Dus, keep him guessing. Ja. Dus van wie is deze?
1: Goedemiddag.
0: Dat is toch heel makkelijk. Moeten er mensen doen om de Eddybeer te winnen?
2: Natuurlijk naar de NPO luisteren, maar die hebben ze vast allemaal al gedownload. En zo niet, dan nu meteen doen. En laat ons weten wie je denkt dat het is.
0: Zo is het, mensen. Wie

0: Goedemiddag.
1: Ja, wie zegt hier?
0: Goedemiddag.
1: Nou, we hebben wel heel veel mensen binnengekregen. Iemand, Johan uit Heerhugowaard. Is het Ko van Dijk? Nou, dat lijkt me sterk.
0: Hallo, een hele goede middag.
1: Ja, precies. Nou, Irene, jij zit er bovenop, hè?
2: Ja, Patty Bart wordt gedacht, Jan Paparazzi.
1: Patty Bart?
2: Ja, dat denken de mensen.
1: Meen het nou?
2: Ja, nou ja, goed. In ieder geval hebben we iemand aan de lijn en zij heet Stefanie. En ze is onderweg ergens naartoe, dus vraag maar even waar.
1: Wat leuk, Stefanie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: De vraag die mij op de lippen brandt, Stefanie, waar ben je in hemelsnaam op weg naartoe?
3: Naar Amerongen.
1: Oh, wat is daar te doen?
3: Ik ga een weekendje weg met familie.
1: Oh, wat ontzettend leuk. Wiens initiatief was dat?
3: Van mijn moeder.
1: Ach, dat is toch enig even zo goed.
2: Maar heb je er zin in, Stefanie? Want je bent een beetje zakelijk. Je hebt zoiets van, ik moet daarheen, maar ik heb er niet zo zin in.
3: Nee, ik heb er heel veel zin in.
2: Oh, gelukkig maar.
1: Was je daar al eerder?
3: Ja, heel lang geleden.
2: Maar wat is de aanleiding, behalve gezellig?
3: Gewoon, lekker met z'n allen zijn.
1: Ja, en dan gaat moeder lekker mee. Het is gek als je die thuis laat, terwijl het haar idee is, hè? Dat doen we natuurlijk niet. En gaat de schoonmoeder ook mee?
3: Nee.
2: En dan ben je onderweg lekker aan het luisteren naar Eddie. Waarom staat Radio 2 aan in onderweg in de auto?
3: Omdat Radio 2 eigenlijk altijd aanstaat bij ons.
1: Dat was de vraag niet, hè? De vraag is waarom naar mij, Stefanie?
3: Ja, ik vind het zo gewoon altijd heel leuk.
1: Ah, schat.
2: Dit is vissen naar complimenten.
1: Dat vinden wij zelf ook.
2: Ja.
1: Heb jij enig idee, lieve Stefanie, wie hier in vredesnaam goedemiddag zegt?
0: Goedemiddag.
3: Ik denk Erik Dijkstra.
1: Erik Dijkstra, ben jij fan van deze meneer?
3: Ja, ik vind hem wel leuk op televisie. Ja,
1: ik vind hem ook op televisie ook leuk. In de podcast met Misha doet hij het ook erg leuk, gaat over boeken.
3: Okay.
1: Dus reden om te luisteren als je van boeken houdt, natuurlijk. We gaan eens eventjes checken of dat antwoord goed is.
0: Dit was de goede middag van Erik Dijkstra.
1: Ja hoor, wat onze gefeliciteerd, Stef.
2: Ze gilt het uit van plezier.
1: Mag ik inmiddels Stef zeggen? We kennen elkaar lang genoeg
3: inmiddels. Ja, dat mag zeker. Dat mag zeker.
1: Toch? Ach, hoe oud ben je?
3: Ik ben 37.
1: Dat hoor je niet.
3: Nee?
1: Nee, je klinkt jonger.
3: Oh, nou gelukkig.
1: Hoor je dat vaak, hè?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Oh, dat is heel gek. Zeg je man niet van dit soort leuke dingen?
3: Nee.
1: Hoe heet hij?
3: Hij heet Marcel.
1: Hey Marcel, schiet eens op, joh. Zeg eens wat leuke dingen tegen
2: Stefanie. Zit hij naast je, Stefanie?
3: Ja, hij zit naast me.
1: Hey Marcel, opschieten, hè?
3: Je moet leuke dingen tegen me zeggen. Ja. Zoals het jong klinkt.
1: Ja. Nou, dat is het. Ah, liefde, die komt gewoon door de speaker. Jij krijgt de Eddie Bear. En met hoeveel mensen ga je in totaal daar naartoe?
3: Met z'n 12e.
1: Oh, zoveel brillen hebben we niet. Dan krijg je voor jou en voor Marcel ook nog een keurende middag zonnebril erbij.
3: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
1: Ja, lekker rustig rijden.
3: Komt goed.
1: Veel plezier daar.
3: Dankjewel. Yo.

0: veel plezier met Per Seconde Wijzer en Micha Blok. Wij gaan naar Coldplay. Verdikken we, wie zijn er toch steeds?
1: Hallo, ik ben Jeroen Kijkenvecht.
0: Hey,
1: je weet wel van Radio 2 en
0: ja,
1: RTL
0: Boulevard.
1: En als ik tijd heb tussen al mijn werk door natuurlijk, dan luister ik heel graag.

0: de groene band is het. Het is Coldplay. Maar in de zomer klinkt hij ook goed. En Viva la Vida. Nou, die hebben een rij hits gehad. Ik vind het fantastisch. En nu we het toch over het weer hebben, wat heel bijzonder is. Ja, Irene, is het klaar voor een...
1: Nou, het zit zo. Het is best wel warm buiten. Dat heb je natuurlijk.
0: Ga je er een lang verhaal van maken?
1: Ja, dat mocht ik er 6 minuten over doen. Ja, nee, nou. Maar het is boeierig en hoor je toch van... oh jongens, wat is het warm? Nou, jongens, niet klagen. Het is gewoon nog best wel lekker. Alleen hier en daar vallen er al buien. En er is kans op onweer. En dan worden we allemaal nog nerveuzer. Maar goed, morgen en overmorgen zijn er toch weer zonnige dagen. En let op, het is gewoon 25 graden.
0: Den Haag. Groen. Ja, daar is hij dan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Eddy.
0: Hoe is het op de weg, Erik?
2: Niet zo best.
0: Want niet zo best, mensen.
2: Nee. Want ook nog even een waarschuwing. Want wat Irene net al zei, dat is inderdaad aan de hand op een aantal plekken zware onweerbuien. Dus pas op als je de weg op gaat.
0: Pas op, mensen.
2: Ja, en dat geeft ook lange files, zoals op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor Bodegraven, 28 kilometer langzaam rijden en stilstaan met ruim 3 kwartier oponthoud. De A15 Nijmegen-Gorkum, die is dicht de hoogte van Tiel door een ongeluk in een vrachtwagen. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Den Bosch over de A50 en de A59. Dan een ongeluk zojuist op de A16 van Rotterdam naar Breda, de hoogte van Zwijndrecht. 2 rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. A27 Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Noordeloos langzaam rijden en stilstaan over 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. En veel oponthoud en slotte nog op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Voor Wouwse Plantage een ongeluk met 1 uur oponthoud.
0: Wouwse Plantage, nooit hoor.
2: Wouwse Plantage, ja.
0: Dat
2: mooi daar hoor.
0: Ja, ben je er wel eens geweest?
2: Ja.
0: Wat is het? Is het een stad?
2: Nee.
0: Is het
2: nou, ja, gebiedje, dorp, bossen.
0: Pauze
2: best natuur.
0: Nou, ja. Klinkt heel chic.
2: Ja, goed, daar ben je pannenkoekhuis.
0: Ja, pannenkoekhuis.
2: Ook.
0: Oh, nou, dank voor de uitnodiging. We kijken nog even verder. Dankjewel, Erik.
2: Hoi.
0: Erik Evengroen, zometeen even na 5, we horen hem weer. Nu Clemens Peters met het nieuws van 4:30. Goedemiddag, vriend.
3: Goedemiddag. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en op de boulevard. En ook in Rotterdam, Nesselande, mag de politie sneller ingrijpen. Ook daar is het de afgelopen warme dagen onrustig geweest. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. En dat geld was bevroren omdat er zorgen waren over de staat van de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet nog wel wat maatregelen nemen om de tegoeden te krijgen. En de helft van de adviezen die zijn gedaan door de Burgerberaad Klimaat worden ook overgenomen door het kabinet. Voor een kwart kijkt het kabinet nog of er wel geld voor beschikbaar is. Zo komt er een wet die zegt dat spullen gerepareerd moeten kunnen worden. Het beraad bestond uit 175 Nederlanders die door een loting bij elkaar waren gebracht om over het klimaat te adviseren. En je bent nooit oud om te sporten, dat zegt bokslegende Michel van Halderen.
0: Wie?
3: Michel van Halderen. Nooit van gehoord?
0: Jij wel?
3: Nee. Maar dat gaan we nu...
0: Ga je nu de veranderingen brengen?
3: Want hij is inmiddels 80 jaar... en hij is nog steeds vrijwel dagelijks te vinden... in zijn sportschool in Purmerend.
0: Wat leuk.
3: Juist als je ouder wordt, zegt hij... moet je blijven bewegen om fit te blijven. En dat kan ook prima als je daar je training op aanpast, zegt hij.
4: En wat in ieder geval ook een bewezen feit is... dat is dat je ook tot op een hoge leeftijd... weer spiermassa kan behouden... en dat je ook weer meer spiermassa terug kan krijgen. Je kan ook weer sterker worden.
3: Zelf is hij in ieder geval het levende bewijs van wat blijven sporten met je doet. Want vrijwel niemand gelooft dat hij al 80 is.
0: Nee, dat geloven ze van Irene ook niet. Maar het is toch echt zo. Ik moet je zeggen, ik ben tegen het slaan van mensen. Maar goed, dit is natuurlijk gewoon in de boksring, hè?
3: Ja, en ze doen in principe de.
0: Maar soms heb ik er zelf wel behoefte aan, hoor. Ja. Om te slaan. Dus ik ben van de week even naar de ballen gegaan. Ik denk, ik ga toch eens even naar de meisjes toe. Ik zeg, luister, ik geef jou 250 euro. Zeg ik tegen een prostituage. Maar dan wil ik je ook slaan. Krijg je met 250 euro. Oh, ga je me dan ook slaan? Ja, jeetje, Mina zegt. Dat is natuurlijk... ja, wanneer stopt dat slaan dan? Zegt ze. Zodat ik mijn geld terugkrijg. Maar goed, hoe dan ook. Dankjewel, Clemens.

0: precies. Alles wordt gezongen natuurlijk hier. Kun je eigenlijk een beetje leuk zingen voor de radio?
1: Ik kan heel goed zingen, maar geweldig.
0: Maar de radio, heb je dat nog nooit gedaan volgens mij, schat?
1: Live op de radio, maar waarom zou ik dat doen?
0: Nou, omdat dan kun je met je blijheid tentoonspreiden voor de mensen.
1: Maar ik ben sowieso van mezelf al heel blij. Maar waarom vraag je dat?
0: Gewoon omdat ik het leuk kunnen met je babbelen.
1: Oh, wat gezellig.
0: Vind je het leuk?
1: Ja, ik vroeg me even af. Nu wil ik het echt weten. Ik was van de week bij de opening van de Schatkamer. Weet je wel?
0: Ja, ik heb je bij Max op tv gezien. Dat zag je er goed uit,
1: zeg. Dankjewel. En dat is dus een archief waar je gewoon online op kan. Hè? En dan kan je alles terugvinden. Maar ook alles van jou toch nog?
0: Nou, ik heb gekeken op Jackpot. De eerste gameshow over de publieke omroep stond er niet in.
1: Nee, maar sommige dingen niet. Maar ik heb het over radio even.
0: Oh ja, er stond heel veel.
1: Dat is toch leuk?
0: Ontzettend leuk.
1: Ja, en wat zou jij terug willen zien eigenlijk?
0: Nou, ik ben al blij dat ik jou elke week terugzie.
1: Nou ja, dan.
0: Vind je het enig?
1: Ik geef je wel een foto.
0: Wou net zeggen. Lieve mensen, kijk mee via de beelden hoe heerlijk ze eruit ziet. Die Irene Moos wordt geen dag ouder.
1: Heb jij geld nodig of zo? Van mij. Wat is aan de hand?
0: Ja, nou ja, weet je, leen je wel eens geld? Of van
1: nee,
0: iemand?
1: Nee, helemaal niet. Ik verdien.
0: Voor de mensen die dit wel doen, heb ik even een tip. Als je geld wil lenen, leen het van een pessimist. En verwacht het niet terug. Oh. Dus dan weet je dat. Maar we gaan ze voorstellen. Ze zijn hier. Ben er is in de house, mensen! Hey.
1: Is hier, dat staat natuurlijk voor Bart en Robin. Ze zijn hier samen met Olivia, want ze hebben met z'n drieën een geweldig nummer uit. En waar kennen we Benner ook weer van? Nou, zij zijn beroemd geworden door het ombouwen van eigenlijk grote hits naar volwaardige Nederlandse nummers.
0: Zoals een beetje gek.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Zullen we het even laten horen? Mensen, laten eens even horen.

0: is een maniac, is dat, hè?
1: Ja, ja klopt, ja.
0: Ja. Van wie was het idee?
2: Oeh, ik denk dat jouw idee was, Robin.
1: Ja, ik denk wel. Ik had een gekke date met een meid en die was helemaal spiritueel.
0: Oh,
1: en
0: daar moet je mee stoppen, schat.
1: Ja, nou, zij stopte het. Onze sterrenbeelden pasten niet bij elkaar.
3: Ja, dat snap
0: ik. Wat was zij dan?
1: Sorry?
0: Wat ben jij voor sterrenbeeld?
1: Ik ben weegschaal.
0: Dat past heel goed bij een schorpioen.
1: Ja, dat ben jij zeker?
0: Zeker. Word je niet geduld, kan ik je wel vertellen.
1: Okay.
0: Nou ja, het hangt over een paar dingen af. Maar goed, we moeten het later over hebben. Iedereen heeft een leuke vraag.
3: Ja, nee, maar dat vernederlandse van hits, mag dat zomaar?
1: Het is een beetje een grijs gebied, maar als je het in Nederland uitbrengt, dan krijgen we er geen gezeik mee.
3: Okay,
1: dus laten we het kort houden.
0: Zullen we jou eerst even voorstellen met je vriend? Want dat is wel heel erg leuk.
3: Met je vriend ook.
0: Nou, ja, maar Bart is zijn beste vriend,
3: ja,
0: toch?
3: Natuurlijk.
0: Zeker. Ja, dat zei hij de vorige keer tenminste. Ja. Maar goed, afgeluld hier op die radio. We gaan je even voorstellen dat ik thuis voor jullie in elkaar geknutseld heb.

0: de middag.
1: Is toch enige maat helemaal.
2: Maar je bent vergeten Olivia in het liedje op te nemen. Ik zal je even voorstellen. Dit is Olivia, ze komt uit België.
1: Oh, maar hallo. Hallo, dat hoor je niet.
3: Nee, hoor je dat niet?
1: Nou, nu wel. Oh. Als je je mond houdt, horen we het niet.
3: Ik zal zwijgen.
1: Ja.
2: Nee, maar in België kan jij niet over straat. Dan ben je gewoon heel beroemd. Al.
3: Ik ben heel beroemd.
2: Nee, maar ja, toch, dat denk ik wel.
3: Ja, hier niet.
2: Maar nee, hier nog niet, dus dat is wel lekker. Maar hoe zijn jullie aan elkaar gekomen, Olivia?
3: Ja, Robin zat in mijn DM.
1: Is je wat?
2: Die gleed in haar DM.
1: Oh, want haar vriend zat hierbij, hè?
2: Ja, maar dat mag dan.
3: Maar zo werkt het, ja.
4: Nee, het ging bijna uit met mijn relatie. En ik had daar een liedje over geschreven. En terwijl we met die demo bezig waren...
1: Nee, we gaan naar binnen. In haar DM.
4: ik lul gewoon verder. Ja. Toen dachten we, volgens mij is dit vet als hier een vrouwstem bij komt. En volgens mij nog mooier met een Vlaamse stem. Een beetje een zachte, heese stem. En ik luisterde de liedjes van Olivia. En ik dacht, ja, volgens mij is dit er. Haar moeten we hebben. En toen contacten we elkaar, gingen we de studio in. En dat klikte echt onwijs goed.
2: Ja, dat ging eigenlijk zo. Hey, heb jij zin in een trio? Zo is het gegaan.
1: Nou, ik zei het van de week op de radio. Ik kom nog 2 mannen tekort voor een trio. Dat komt goed uit.
2: Nee, maar Olivia, moest je overtuigd worden?
3: Nee, totaal niet. Ik hoorde de demo van hun en ik was meteen verliefd.
1: Ja, op wie?
3: Ja, op allebei.
1: Ja. Jij denkt ook bij, ik zou best wel die kaas in die tosti willen zijn.
4: En we hadden je nog gewaarschuwd, hè, voordat we hierheen gingen.
3: Ja, maar ik vind het best gezellig. Ik vind het echt superleuk.
1: In België is dat niet zo'n programma als
3: totaal
1: dit, hè?
3: Totaal niet, maar ik vind het echt gezellig. Bij ons zouden ze ook meer zo moeten zijn.
1: Ja, dat vind ik
2: beetje lossig,
1: beetje
2: gezellig. Beetje
1: lossig, beetje schuren.
2: Maar Bart, dit nummer gaat volgens mij over iets wat Robin heeft meegemaakt.
5: Ja.
2: Oh. Maar Bart, vertel jij maar wat... Dat vind ik wel leuk, dat jij zingt natuurlijk zijn liefdesleed.
5: Ja. En kijk, ik krijg natuurlijk op eerste hand krijg ik het allemaal mee van Robin. Die is mijn beste vriend. En ik ken hem al 20 jaar. Dus eigenlijk, elk liedje dat we soort van met elkaar meeschrijven... dat beleven we ook gewoon helemaal.
2: Nou, maar wat blijft er nou nog over?
1: Kun je even luisteren?
2: Kun je uitleggen aan Eddie wat de bedoeling is van dit nummer?
1: Kort, graag.
5: Nou, eigenlijk is het dus wat Robin net al zei. Een relatie ging... Nou, ze stond op het punt om uit te gaan. Ze hadden eigenlijk van alles geprobeerd. Want ze wilden wel door samen.
1: Ja.
5: En toen kwam eigenlijk de vraag van... wat blijft er nog over als we alles al hebben geprobeerd? Kunnen we dan nog wel verder?
1: Wat een diepgang.
2: Mooi, hè?
1: Ja, ontzettend. Maar dan past het toch goed in de show ook.
5: Oh ja? Mooi zo. Ja,
1: zullen we even luisteren?
4: Ja, dat is goed.
1: Komt-ie.

0: zes uur. We hadden graag tot zeven uur gewild, maar zoveel geld hebben ze niet bij de NPO. Dus dat lekker doorsparen nog eentje, want voor niks gaat natuurlijk de zon op. Lekker plaatje.
1: Hoe
0: we
1: mooi
0: hebben
1: die drie stemmen, Eddie. Olivia, wat prachtig klinkt je tussen de heren door.
2: Dankjewel. Wij vonden dat ook. Bij de eerste keer dat we het samen brachten, dachten we, ja, oké.
0: Dit smaakt eigenlijk een beetje naar meer.
2: Oh, echt?
0: Ja.
1: Zou je dat willen, Olivia? Oeh.
2: Ja, ik word al helemaal happy.
0: Ja hoor, nou dat komt goed uit, want ze hebben nieuws.
1: Nou, maar jullie doen het wel met veel andere mensen.
0: Ja, maar ik beperk je even tot de muziek.
1: Nee, Robin, even serieus. En jij hebt hem klaarstaan als het goed is. De vorige was Miss Montreal.
3: En dat klopt inderdaad, ja.
0: Oh, even luisteren. Heb ik toevallig klaarstaan. Kom je maar aan. Wel een beetje kort.
3: Maar als het naar meer smaakt, je mag hem vaker draaien, Eddie.
0: Is het serieus? Nou, ik breng je even op de hoogte van het feit dat we hier een groep hadden, een tijdje geleden. Ja. En die wilden ook graag dat ik hun plaat vaker draaide. En je weet wat er toen gebeurd is?
3: Ja, ik ben bang dat ik dat heb gehoord in de wandelgang, ja.
0: Zo, nou, dan weet je dat. Nou, dat geeft niet hoor, dat kan allemaal natuurlijk. Wacht even, iedereen. Oh. Ik ben een... Ja, hallo, wat zegt u? Blijf u even hangen, we komen er zo meteen even op terug. Wat ik wilde namelijk even zeggen, dat juist was zo leuk... is dat wij hebben een leuke prijs weg te geven, omdat Ben er hier is. Wij hebben bij de NPO besloten om zo meteen voor de eerste beller een prijs weg te geven. En dat is met je partner samen, omdat jullie ook zo leuk kleuren met elkaar... gratis een dag in Brussel overnachten. Alles erop en eraan voor de eerste luisteraar die zo meteen belt. Met een hapje en een drankje. En je kan het zo gek niet bedenken, het zit er allemaal bij.
4: Dus gek.
0: Dat zijn hele leuke. En als klap op de vuurpijl een optreden van Benner en Olivia.
4: Oh.
0: Voor de eerste. Dus voor de eerste die we. Ja,
2: sorry.
0: Een klein woord. Hallo. Ja. Hapje, drankje, Brussel. Wat zegt u? Nee, het optreden van Benner is verplicht.
1: Ja. Ik denk, waar ga jij? Maar Bart, over optreden gesproken, gaan jullie nu gedrieën de hele zomer door podia staan? Of
4: ja,
1: werkt dat
4: zeker.
1: Niet zo?
4: Ja, Olivia is bij ons langs geweest bij de clubtour. En we gaan nog wel wat shows van haar langs.
3: En je hebt, het is de concurrent, maar ook weer collega, denk ik. Radio 2 in Nederland natuurlijk, of in België. Ze hebben de zomerhit. Ja. Ja, jij kan er het beste iets over vertellen, denk ik, Olivia.
2: De zomerhit hebben wij elke zomer bij ons... bij Radio 2.
0: Zo.
2: En het is een wedstrijd. En die willen we winnen.
0: Dat is ook Radio 2. Heet het daar in België ook Radio 2? Want hier in Nederland is er maar één Radio 2. Hè?
1: Ja.
0: Dat zijn wij namen.
1: Maar wat kunnen we doen om jullie te laten winnen?
2: Ons heel veel draaien.
1: Ah, dat is
4: dat helpt wel. Nou,
0: dat hangt helemaal natuurlijk van de jongens zelf af.
2: Ja, I know. Dus, kom maar.
3: Doen we met of zonder Tom, Eddie?
0: Ja, kijk.
3: Ik doe nog even een knoopje los hier.
0: Ja, nou, jezus, hè. Maar goed, los daarvan, mensen. Ik ben natuurlijk niet omkoopbaar. Dus heb nog iets te vertellen, want anders dan gaan we alweer naar...
1: Tuurlijk.
3: Ik heb nog wel iets leuks te vertellen.
1: Daarom,
3: wij hebben vandaag onze theatertour aangekondigd.
0: Ja, theatertour.
3: Ja, dat hebben we nog nooit gedaan.
1: Dat wisten we helemaal niet. Hoe kunnen we dat nou niet weten?
3: Je volgt ons toch op social media?
1: Ik heb vandaag niet gekeken. Oh. Maar het is hartstikke leuk. Wanneer begint het?
3: Het is in oktober en november. We doen 16 shows. Dus ik kan ze niet allemaal uit mijn hoofd opnoemen. Maar het is de eerste keer dat we zoiets doen. We doen altijd clubtours en festivals en zo.
1: De eerste keer in 9 jaar, want jullie bestaan al 9 jaar.
4: Nou, dat klopt denk ik wel.
3: Dat zou misschien wel kunnen inderdaad.
1: Ja, dat heb ik bijgehouden.
0: Dan moet er wel langzamerhand een keer nummer 1 plaat komen, vind ik nu, voor jullie. Dat gun ik jullie namelijk, want jullie zijn lekkere gewone jongens. Ik vind deze met Olivia daar wel een goed voorbeeld van.
2: Ja, ik ook.
0: Want de meeste mensen zitten mee te kijken nu via die beelden, die denken dat zij alleen uitgekozen is vanwege de uiterlijk. Dat had zomaar gekund, dat heeft er niks mee te maken, hè, jongens.
4: Nee, dat krijg je gewoon op de koop toe.
0: Ja, het is een extraatje.
4: Ja.
0: Nou ja, het is toch zo?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Nou, dat wil ik net zeggen.
1: Ja, ik wens jullie heel veel plezier tijdens de clubtour en maak er wat moois van. Deze single gaat knallen en helemaal geweldig. En
4: superleuk.
1: Even tot slot nog, zij zijn mijn mede-ambassadeurs van Join Us.
0: Klopt.
1: Wil ik even gezegd hebben. Ja, dat is voor jongeren. Die worden geholpen in hun eenzaamheid. Dat ze zich weer prettiger voelen en minder eenzaam zijn. Waarom werden jullie de ambassadeur van, Robin?
3: Nou ja, de hele branding van Bart en mij die draait omdat we al 20 jaar beste vrienden zijn. En wij weten als geen ander hoeveel zo'n vriendschap kan betekenen in je leven. In hoogtepunten, maar ook tijdens dieptepunten en zo.
0: Zeker.
3: En zo'n vriendschap, dat kunnen we eigenlijk iedereen. En het schijnt dat 1 op de 5... zeg ik het nou goed, Bart?
4: 50%.
3: 50% van de jongen zich enigszins eenzaam voelt. Ja. 50%.
0: Dat is dus heel veel, hè?
3: Ongelooflijk veel. Ja. Dus
0: nog wel een logeerkamer vrij.
4: Hebben het voor je niemand opgelost.
1: Nee, maar superleuk en supergoed dat jullie daar ook mee bezig zijn.
0: Ja,
1: en joinus.nl kan je alles zien.
0: Dat is wel
1: heel goed. Nl.nu, geloof ik.
3: Ja,
1: dat vinden de mensen wel, ja.
0: Ja. jonas.nu, mensen. Nieuwe plaat is nu te rippen. Rip hem van het internet af. Benner en Olivia samen, heerlijk dat jullie waren. En superleuk. Heel veel succes, jongens.
1: Dank je wel.
0: Benner en Olivia in de house.
5: Er is maar één. NPO Radio 2. Radio 2.

Storm je zijn keuze is dat. En daarover gesproken, vrienden. Kijk het op de klok. Groot afscheid net genomen. Kijk naar mijn Instagram. Daar staan Ben en Olivia gewoon op. Maar

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Het is niet normaal meer.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend. Even

0: Jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: grootste zender van Nederland, vrienden. NPO Radio 2, tijd voor het nieuws. We hadden net al even over Brussel en daar gaat Clemens Peter nu over verder.
1: Zeker. De nieuwe Hongaarse premier Magyar heeft een goede dag gehad in Brussel. Het land krijgt weer toegang tot EU-subsidies die eerder waren bevroren. En dat was gedaan omdat onder de vorige premier Orbán de rechtsstaat zwaar onder druk stond. Magyar belooft beterschap en ruim 16 miljard euro aan subsidies kan dan weer zijn kant op. Maar niet zomaar, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
2: Hongarije moet ook nog wel in de praktijk laten zien dat ze stappen gaan zetten. En er zit behoorlijke druk op. Zeker bijvoorbeeld als het gaat om de 10 miljard euro van die 16 die uit het corona-herstelfonds komt. Daarvoor is bijvoorbeeld een hele strakke deadline, eind augustus al. En voor die tijd moet Hongarije dan bijvoorbeeld zorgen dat er wetten door het parlement zijn gegaan om corruptie te bestrijden.
1: Magyar had van het binnenhalen van de EU-subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. In Engeland is een man aangeklaagd voor het helpen van een buitenlandse inlichtingendienst, waarschijnlijk die van Iran. De man is een Griek die 2 weken geleden werd opgepakt in Londen. Hij zou zich hebben gericht op een journalist die werkt voor nieuwszender IRN International in Londen. Die zender is kritisch op het regime in Teheran. Volgens de politie is er in deze zaak nu verder geen dreiging meer. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die zijn gedaan door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat dan vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische auto. In het burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Deze man hoopt dat al die ideeën de eindstreep halen, want de politiek moet er mee instemmen.
3: Ik vind het hoopvol, maar ik ben ook wel wat huiverig, want in principe kan alles nog sneuvelen in de Tweede Kamer. Maar ze hebben wel laten blijken dat ze echt de intentie hebben om er iets mee te doen. Dus dat is positief.
1: Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. En de vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie meegenomen, maar niet aangehouden. Het weer, het is broeierig, maar hier en daar vallen ook buien, soms met kans op onweer. Morgen en overmorgen zonnige dagen met 25 graden.
0: Tot zo weer, Clemens.
4: Jo.
0: Daar zit hij achter het glas. Clemens is net de deur uit. Hij doet nog de hartelijke groet aan jou, Erik.
5: Nou, de wederzijds.
0: Ja, lieve jongen.
5: Groeten terug.
0: Ja, groetjes terug. Dat is heel anders privé. Hoe is het op de weg?
5: Nou, druk kunnen we nog altijd wel zeggen, met nog altijd bijna 800 kilometer file in totaal. Ik noem degene met de meeste oponthoud. En dat begint bij de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is namelijk een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging een uur. A12 Arnhem richting Den Haag, voor Bodegraaf een half uur oponthoud. En er staat er zo'n 25 kilometer file. Dan gebeurt er ook een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, ter hoogte van Hardingsveld-Giessendam. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam Noord een ongeluk, 2 rijstroken dicht, vertraging een half uur.
0: Erik, wij gaan zo beginnen aan de vrijdagmiddagborrel.
5: Oh, nou, dat zal ik meedoen op afstand?
0: Ja, dat kan toch alleen op vrijdag? We zijn natuurlijk niet, hoort ook wel eens mensen roepen dat het...
5: een flesje openmaken hier.
0: Thursday is Friday Light.
6: Ach, maar
0: dat is het natuurlijk niet. Wij echte vrijdag begint vandaag.
5: Zo is het.
0: Heb je zin in een borrel?
5: Ja hoor.
0: Zie ik je zo?
5: Joep.
0: Hoi, hoi. Hoi, hoi.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Wat
4: als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt. Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
13: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: enig dat je er bent even zo goed, waren.
1: Nou, ik vind het heerlijk om hier weer te zijn.
0: Ja, dat vinden wij ook.
1: Een poosje geleden alweer.
0: Ja, maar je bent er wat naar huis geweest in de tussentijd. Want, ja.
1: Ik heb hier gewoon voor de deur gelegen. Gewoon te wachten tot ik weer naar binnen mocht.
0: Ja, naast je hits.
1: Ja, ja, precies.
0: Het gaat wel goed, hè?
1: Ja, het gaat supergoed. Ja,
0: dus na jouw grote hit, die we natuurlijk allemaal kennen.
1: Zeker weten.
0: Ja, zullen we daar nog even een stukje van laten horen? Dat is misschien wel even leuk. Zo'n knallertje was dit, hè?
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: Oh, had je het wel eens opgeschreven, hè?
1: Ja.
3: Oh. Maar het is wel zo, Eddie, als je dan zo'n knaller hebt... en daar heb je mee te maken. Iedereen verwacht dan toch weer dat je daar op de een of andere manier overheen komt. En dat is bijna niet te doen.
1: Nee. En ik denk ook niet dat je dat moet, moet verwachten. Ja, nee. Weet je, Engelbewaarder zit nu op, staat bijna op 100 miljoen streams.
3: Zo.
1: Ja, dat is echt, dat is gewoon buitengewoon. Dat is niet normaal.
0: Ja, dat is veel.
1: Als jij een plaat uitbrengt en die wordt platina, die 20 miljoen streams... ja, dan heb je gewoon een grote hit te pakken. Maar dit is, ja... Dit is van een ander niveau. Ja. Geen idee.
0: Dus nu die huidige plaat die we zo gaan draaien... is dat dan weer een plaat waarvan je zegt... ook heel goed, maar het zal wel niet zo'n impact hebben... op die Engelbewaarder.
3: Nou ja, gewoon even positief doen.
0: Nee,
3: deze nacht heet die.
1: Nee, maar zeker. Nee, ja. Absoluut. Je brengt natuurlijk heel veel muziek uit. En je hebt een vaste fanbase. En ja, gelukkig... en mag ik even afkloppen, want ik ben heel gezegend daarmee... wordt elke plaat goud. En ja, daar ben ik gewoon... Ja, daar ben ik gewoon heel erg trots op.
0: Voor de mensen die jouw stem horen en zeggen... hoe de fuck is dit? We gaan jou even voorstellen aan het miljoenen publiek. Want ik heb natuurlijk weer een liedje voor jou gemaakt.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou, ik ook. Want ik heb hem al 2 dagen niet gehoord. Ben je er klaar voor?
1: Komt ik hou maar uit.

0: Wat een chaos, wat een herrie. Wat is het allemaal?
1: Hoe heet dat liedje, D'Agostino?
2: Nee, het is gewoon vormgeving, noemen wij dat gewoon.
0: Dus, oh.
2: Ik heb er wel iets vrolijks op zetten, hoor, als je dat wil.
0: Ja, dat is toch gezellig, want je hebt het in je nieuwe nummer, heb je het over deze nacht. Is dat een nacht met jouw liefde, of waar gaat het om?
1: Ja, het is vooral geschreven, ook zeker voor de mensen die heel erg romantisch zijn.
2: Ja.
1: Maar ik hou er wel van. En het gaat over dat je eigenlijk de hele nacht de tijd doorbrengt met de liefde van je leven. En dat het eigenlijk zo mooi is dat je de tijd gewoon vergeet.
2: Ja, ik ben even naam kwijt.
1: Van de liefde?
2: Nee, van jouw liefde.
1: Oh, Samantha.
2: Samantha nog steeds.
0: Jij bent heel lang al met Samantha, toch?
1: 6,5 jaar.
0: Dat is Jezus. Toch lang?
2: Oh, dan krijg je nog over 6 maandjes, krijg je de 7-year itch.
1: Ja.
2: Ja. Kijk, ja, dat is altijd zo na 7 jaar dat mensen dan een beetje... Ja, ik zeg het altijd maar met een beetje ambivalent worden.
3: Ik heb er nooit van gehoord, want het enige woord.
2: Ja, dat mensen dan een beetje twijfelen. Is dit wat ik wil? En weet je, het is even een hele korte, moeilijke periode.
1: Je moet het zelf spannend houden, Eddie.
2: Moet het spannend houden. Wat doe jij nou bijvoorbeeld met Samantha waarvan je zegt... Dat doe ik om het spannend te houden.
1: Oeh, goede vraag. Heel veel.
0: Wat dan? Zoals?
1: Nou ja, je moet, weet je wat het belangrijkste is? Dat je aandacht aan elkaar besteedt. Dat je leuke dingen doet. Ik bedoel, je hebt een heel druk leven. En ook samen natuurlijk een bewogen leven. En dat je in de tijd dat je samen bent ook echt leuke dingen samen kunt doen.
0: Ja, maar doe je ook cadeautjes? Iets, zeg maar, iets duurs?
2: Ja.
1: Ja.
2: Wat is het laatste dat je er gekocht hebt? Niet zeggen mijn nieuwe plaat, want dan is afknapper.
1: Oorbellen.
2: Oorbellen.
0: Maar doe jij nou net alsof je die zelf hebt uitgezocht? Echt waar?
1: Ze is wel meegeweest.
0: Ja, dat wou ik zeggen, ja.
2: En ze zijn ook voor haar, ja.
0: Hartstikke leuk.
2: Nee, dat weet je toch helemaal niet?
1: Niet voor mij.
2: Want een vriend van mij, die werd door zijn vrouw... werd die beticht van travestie.
0: Oh.
2: Hij is zo boos geworden, heeft al haar kleren gepakt en vertrokken. Dus dat zijn van die dingen. Maar goed, dat zit allemaal in deze show zit dat verstopt natuurlijk. Wordt er nou gebeld? Even tikken me. Wie is daar? Hallo.
4: Hi Eddie, ja? Samantha hier.
1: Zeker.
4: Alles goed met je?
2: Ja, heel goed met jou, schat. Ja?
4: Zeg, wat ik me afvroeg, is het niet een keertje de hoogste tijd... dat je weer een plaatje van me gaat draaien?
2: Nee, gaan we niet doen. Nee.
4: Oh,
2: nee.
4: Eddie, ik haat je.
2: Nee, Marco,
4: ik
2: vind je
4: vreselijk.
2: Ja, hi. Zullen we jouw plaatjes even draaien?
1: Samantha Steenwijk.
2: Ken je er nog?
1: Ja, tuurlijk, zeker.
2: Nieuwe single, mensen, van Marco Schoutmaker heet Deze Nacht en klinkt zo.

0: Ja.
1: Wil jij die even doornemen met Marco?
0: Ja, dat is eigenlijk, je moet weer even een keuze maken. Doe jij het liever naakt of met iets aan? In de sauna.
2: Met iets aan.
1: Ja, wat heb je dan aan in de sauna?
2: Een driedelig pak.
0: Nee, maar ik ga ook niet naakt in de sauna.
1: Ik doe een handdoekje om.
0: Maar ik vind het echt, daar heb ik geen zin in. Maar het hoort naakt, weet ik ook wel. Maar ik ben daar toch te preuts voor.
1: Ik geloof niet dat ik ga regelmatig naar de sauna. Maar daar draagt echt iedereen wel een handdoekje, hoor.
0: Oké, maar we gaan door. In de kont of in de mond? De thermometer.
1: De thermometer bedoel
2: ik. Ah, precies.
1: Ja. Iedereen is ondeugend geweest vannacht.
2: In de mond.
0: Oké. Okay. Ja, heb ik ook liever. Zacht of hard? Het gekookte ei?
2: Ja. Zacht.
1: Waarom?
0: Heb ik ook. Zacht.
1: Dat is wel lekker als je mond draait.
2: Ja, precies.
0: Ja. Wil je er nog meer? Nee, we moeten echt stoppen.
1: Nee, die is nu wel.
0: Oké, bovenvonder.
2: Bovenvonder.
0: Het stapelbed.
2: Ja.
1: Nou, we hebben hier
2: boven. In beide gevallen.
0: Ja? Hartstikke leuk.
1: Weet je het zeker?
0: Ja. Nou, het was even nog een zomers dingetje. Likken of bijten? Een waterijsje.
2: Likken.
0: Nou,
1: goed,
0: we zijn eruit.
1: Zo zie je dat je het gaat dieper dan een telegraaf in te
0: zoeken. Mooi, hè? Ja, nee, we zijn er echt veel wijzer. Dankjewel, Marco. Echt
1: leuk. Ja, Marco Schuit maken. Ja. Binnenkort ook te zien weer in het land. Ergens optredens, dat soort dingen. Aan.
2: Zeker.
1: Waar sta je dit weekend?
2: We komen... waar dit weekend staan. Venlo vanavond, Noordwijk, Wiegen. En zondag zou ik even moeten nakijken.
0: Zo?
1: Het waren lekker weer 20 roodjes.
0: Heerlijk,
1: even zo goed.
0: Ja. Leuk dat je er was, Marco.
2: Dank jullie wel.
1: Mogen we je een groot applaus geven? Marco Schuitmaker in de wereld. Jazeker.
3: Dank jullie wel. Hoe herken je een Belg op het naakstrand? Aan zijn puntzak.

0: goed hoor, Davy en Michel. Nou, die hadden we naar het Songfestival moeten sturen. Maar die stond wel klaar volgens mij.
1: Die stond er klaar voor, maar ja, dat liep allemaal anders. Bij ons in de studio nog steeds Marco Schuitmaker. En het is heel gezellig.
0: Heel gezellig. Ja. Mensen vinden het ook leuk. Ze zeggen van, wat een gezellige man is dat.
2: Gezellig.
0: Ja, precies.
1: En ik vind hem er ook zo fris uitzien. Dus ik zeg, ga je wat leuks doen? Wat is je plan eigenlijk voor de rest van de dag? Maar je ziet het toch, zijn haartjes helemaal leuk en helemaal gezellig.
0: Wat ga je doen?
3: Ja, ik wist dat ik hier naartoe moest natuurlijk.
0: Oh, heb je je opgedoofd?
3: Ja, zeker.
0: Hoor je dat, Duncan? Zo kan het ook.
1: We hebben het net over Samantha gehad. Wat is een leuk uitje met je meisje om te doen?
3: Ja, wat is leuk? Wij houden heel erg van reizen. Dat vinden we leuk om te doen. Maar gewoon een uitje, even lekker in even een Italiaans restaurantje of even iets anders. Gewoon gezellig in de stad ergens.
1: Marco heeft niet veel nodig.
0: Nee, hij is wel blij. Ja. Maar mijn hoop mensen willen toch nog een paar dingen weten
3: maar
0: van Marco.
3: Maar een avondje op de bank is ook lekker, hè?
0: Nee, hou jij je nou bij Samantha. Is veel beter. Dankjewel. Kijk, leuke jongen, maar niet mijn type. Zeg, we hebben een paar leuke vragen.

0: Bruno Mars en Locked Out of Heaven.
1: Ja, het is hommeles buiten. Fikse regen en onweersbuien trekken over het land. In het noorden en het oosten geldt daarom ook code oranje. En in de loop van de avond trekken de buien richting Duitsland weg. Vannacht blijft het op de meeste plekken wel weer droog daarna. Morgenochtend buien beginnen er dan weer in Limburg. Maar verder toch overwegend droog bij een maximaal aantal graden van 25.
0: We gaan naar Den Haag. Zeker.
2: Druk op de weg, het zit ben ik mee.
0: Ja, wat...
3: Even
0: groen. Ja, daar ben je weer. Goedemiddag.
3: Ja, Jerry, goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent.
3: Ja, want het is niet voor niets. Want er staat nog altijd bijna 800 kilometer file.
0: Ja, 800
3: en
0: mensen.
3: Nog veel files die ook veel vertraging veroorzaken. Nou, zoals de A2, Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 1 uur op onthoud. Gebeurde daar een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Dat gebeurde bij Nieuwebrug. 2 rijstroken dicht. Vertraging ruim 1 uur. A16 Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord daar staat een auto met pech. Dat kost je 1 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 12 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Dat is hem.
3: Het blijft toch grappig.
0: Het blijft toch grappig. Mag je een heel mooi weekend wensen?
3: Hetzelfde, Eddie.
0: Inmiddels is het 5:30 en NPO Radio 2 met het nieuws met Clemens Peters. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren er op dat moment nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet zijn geraakt tijdens dat carnaval. Bij een verkeerscontrole bij Vught is deze week iemand opgepakt die meer dan 100.000 euro contant bij zich had. Dat geld lag in een plastic tas onder de bijrijdersstoel van een gehuurd busje. De man van 36 uit Zaandam moet nu bewijzen dat hij dat geld op een legale manier heeft verworven. Roemenië sluit het Russische consulaat in de stad Constanța aan de Zwarte Zee. De sluiting is een reactie op de inslag van een Russische drone in een Roemeense stad. Roemenië beschouwt dat als een serieuze schending van het internationale recht. En heb jij nou ook zo'n gigantische hekel aan onkruidbieden?
0: Zeker.
4: Zo.
0: Moet af en toe 1 of 2 keer per jaar afscheid nemen van vrienden.
4: Ach ja, ja. Nou, dat klinkt misschien raar, maar dat kan je ook met AI oplossen tegenwoordig. Want op een biologische boerderij in Zeeland rijdt een onkruidrobot. Een verslaggever Matthijs van der Wiel, die wilde daar natuurlijk alles van weten.
5: Hoe weet hij nou wat de ui is en wat het onkruid is?
6: Ja, dat hebben we eerst natuurlijk geleerd. De eerste is die al een paar keer over het gewas heen gereden. En zijn die beelden opgenomen voor de detectie.
5: Het valt niet meteen dood om, het onkruidplantje.
6: Het plantje wordt heel even verhit en dan gaat hij langzaam dood.
5: En dan kunt u het laten liggen.
6: En dan is het weer voeding voor de ui.
0: Dat was het.
5: Het ei van Columbus.
1: Ja, ik wil dat.
0: Het is, ik wil ook zo'n ding.
1: Ja, ik wil dat.
0: Dat is toch zo'nzelfde ding als zo'n stofzuiger die er van A naar B gaat in je woonkamer?
1: Ja.
5: Ja.
0: Ja.
1: Maar dan anders.
0: Ontzettend leuk. Dat is natuurlijk hartstikke onkruid is vervelend. Ook bijvoorbeeld als je dus, hoe heet dat, gras hebt. Hè? Is ook een soort van onkruid in de tuin. Dat wil je natuurlijk absoluut. Dus een vriendin van mij heeft in de tuin. Om die reden heeft ze dus tegels gelegd.
1: Mm-hmm.
0: Dus zij heeft overigens over vloertegels gezegd. Dat is net als mannen. Als je ze goed legt, kunnen jarenlang overheen lopen.
7: De NPO Radio 2 App Service.
0: Dankjewel, Clemens.
5: Ja, leuk.
0: Ja, zeker leuk. Natuurlijk is het leuk. Nog 25 minuten te gaan op deze laatste vrijdag van de maand. Al meer mensen, zo snel gaat dat. En wij waren in een vrolijke bui. Hè,
1: het was mooi weer, het was een mooie week. En we hebben een vrolijke vrijdagmiddag, dus daarom vragen wij plaatjes van geluk. Dus is er een nummer waarvan je denkt, hier word ik blij van, hier word ik gelukkig van, of de geluk zit in de titel. Ga naar de NPO Luister-app en geef het door.
0: Ja, bijvoorbeeld deze.

0: willekeurig nu mensen naar de app van de NPO. Laat weten welke zomerse plaat. Heb jij er een in je hoofd in toevallig, Clemens? Of je, oh, die vind ik lekker.
1: Nou, daar word je vrolijk van.
2: Wat ik vanochtend hoorde, daar werd ik niet vrolijk van. Maar andere mensen wel.
0: Oh.
2: Don't worry, be happy.
1: Ja,
0: Don't worry, be happy. Ja, kan natuurlijk ook.
1: Ja, een leuke plaat, mag ook met een goed verhaal erbij. Omdat dat het geluk brengt. Maakt niet uit.
0: Alles kan naar de
1: NPO Luister-app.
0: Zo eenvoudig.

0: altijd eventjes leuk. Want allemaal met leuke, vrolijke dingetjes. Er wordt ook een vrolijk muziekje bij. Dat doen we ook met een paar leuke topics van de maand mei. Wat is er allemaal gebeurd? De buitenbaden gingen weer open. Voor veel Nederlands het teken dat de zomer eraan komt. Lekker man. Zwemkleding uit de kast en zomaar lekker het water in.
1: Oh, heerlijk. Nou, ook een nieuwsfeitje van afgelopen maand. Nederland behoort nog steeds tot de gelukkigste landen. Maar liefst 86% van de Nederlanders noemt zichzelf gelukkig. En dat is prettig nieuws tussen alle zware berichten
0: leuk.
1: Door.
0: Ja. En over prettig gesproken op deze laatste vrijdag. Koolzaad kleurde Nederland geel.
1: Oh, vind ik schitterend.
0: Ja, die felgele velden waren niet alleen prachtig om te zien. Ja. Ik heb er heel veel gezien. Maar het blijkt ook nog goed voor bodem en, heel belangrijk, de biodiversiteit.
1: Nou, maar het is echt heel mooi. En als je daar kijkt, er wordt er instantly blij van. En een veulen is er geboren van een ooit uitgestorven wilde paardensoort. En het is gebeurd in de Bronx Zoo. En dat maakt dus op 26 mei bekend. Het is een... nou moet ik oefenen. Przewalski-veulen.
0: wat je mocht, ja, maar die kan ik.
1: Ja,
0: he?
1: Dankzij fokprogramma's is het soort er teruggekomen. En iedereen was hier natuurlijk super blij mee.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Wij zijn gek op dieren. Jij bent ook gek op dieren. Vanzelfsprekend.
1: Ja, zeker.
0: Zou ik, want ik weet dat jij nogal ruim bij huis bent. Ja. Zo, heb jij een tafel thuis van 1 meter of 6 voor mij?
1: Van 1 meter of 6? Ja. Nou, wel waar 6 mensen aan kunnen, maar 1 meter of 6?
0: Dat weet je toch wel?
1: Dan moet ik daar wat tafels aanschuiven.
0: Ja, die heb ik Noorwegen.

0: Klaus Amsterdam en Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Ze waren bij ons in de studio.
1: Ja, weet ik. Draai je dit plaatje nou omdat je met ze gezoend hebt? Of hoe zit het?
0: Zou ik dat nooit doen?
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Nou ja, kijk, ik ben omkoopbaar.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Achterkomen bij de NPO.
1: We hebben plaatjes gevraagd waar mensen vrolijk van werden. Ja. En gelukkig van werden. En we gaan Marjo bellen.
0: Ja, Marjo. Ja. Draagt ze die ook of niet?
1: Wat zeg je?
0: Marjo.
1: Dat moet je aan haar vragen.
0: Ze heeft een leuk Frans plaatje
1: aan. Ik denk niet met deze temperaturen.
0: Nee?
1: Oh, is dit het thema?
0: Is het thema.
1: Oké. Marjo, neem eens op.
0: Tralalalalala.
1: Een baguette
0: et une portefeuille. Si tu veux, on peut parler un petit français. Je parle un peu français, mais c'est pas ma langue de maternelle.
1: Precies.
0: Dus dat je het even weet. Nee. Zeg, maar Jo, hoe zit het er nou mee? Ja. Hallo.
1: Dat is jammer. Nou, dat geldt uit. Nou, dan krijgt ze ook geen edikeur zonder
0: bril. Nee, natuurlijk, maar we gaan wel dat plaatje draaien. Ik vind het zo leuk, want ik heb daar speciaal een bedje gestart. Een le bedje.
1: Weet je wat het is met deze plaat? Iedereen heeft daar herinneringen bij. Kijk, dit is natuurlijk gewoon zomer. Dit is Frankrijk. Dit is geluk.
0: Dit is geluk. Speciaal voor Mario. Dankjewel voor het niet opnemen, Mario. Michel Fugain is hier met Belle Histoire.

0: verkrachting, zeg. Jeetje,
1: ja,
0: Mira.
1: Het origineel is natuurlijk altijd mooier. Er zijn ook mensen die jou nadoen, maar ik hoor toch liever jou. En dan hoor ik je wel eens in de discotheek. Ja, mensen, want dat is weer zoveel. Ik zeg, nee, ik hoor toch liever de eerige echte.
0: De eerige echte.
1: Ja, en daar is ook tijd voor trouwens, hè?
0: Ja, het is er tijd voor.
1: Is er tijd voor?
0: Ja.
1: Waar is er tijd voor?
2: Nou, Eddie, heel even. Ja? Mayo heeft hartjes gestuurd in de app. Dus het is heel gelukkig dat het uiteindelijk toch nog gedraaid is.
1: Ach, dankjewel, Mayo. Dat was een hele goede suggestie. Maar nu is het echt.
3: Het is tijd voor de winkel.
0: Hallo daar.
3: Je rondje zit klaar. Dus start die kutviolen maar.
1: Ja, dat blijft zo'n gek dingetje.
0: Kutviolen.
1: Lieve vrienden, het is 7:07.

0: einde van de show.
1: Volgende week is Keur en weer.
0: Zeker, en dan is het een nieuwe maand. We kregen natuurlijk ons vakantiegeld lekker gestort en zo.
2: Kunnen we lekker uit eten.
0: En je pensioen en AOW.
2: Heerlijk, hoor. Zin in.
0: Krijg je geen vakantiegeld?
3: Nee, nee.
0: Oh, jij stuurt de factuur?
3: Ik krijg een tantiem.
0: Oh, nou, als jij een factuur stuurt, dan ben je een vader. Moet je twee keer op enter drukken, hè? Want je kost een godsvermogen om Jeroen van Inkel hier te hebben op die dikke. Nou ja, dat is wat een iconische waarde deze
2: manier. Ja, is het waard, hè?
3: Gewilde koek en een boekenbon.
0: Het is elke lettergreep is het waard.
2: Vind ik ook. Ja, hoor.
0: Als wij hier samen gegeten hebben, dan luister ik vaak nog even in de auto naar Jeroen.
3: Toch wel.
0: Zeker.
3: Ja, ik vroeg me af hoe je aan die goede ideeën kwam.
0: Komen gewoon uit jouw brein, wat er van over is.
3: Okay, ja. Ja. Zeg, Jesse is er ook weer, hè? Jullie hadden, ja.
0: Jesse is weer terug, mensen. Ja! Jesse! Jesse!
4: Jesse!
5: Nou, dat lief van mij.
0: Ja, dat was al lange griep.
5: Ja, dat is
0: een lange griep. En nog steeds niet over.
5: Nog steeds niet over.
0: Nee. Ja, rustig. Ja. Gezondheidschap. Ja, dus, maar is er weer. Blij
3: ik ben
0: dat
3: blij
0: hij
3: dat
0: hij
3: er is.
0: Ja, nou, die dame die het hier voordeed was ook prima.
3: Zeker.
2: Maar toch
0: we gaan voor het origineel.
3: Ja. Het origineel is altijd beter. Heel net als Michel Fugain en Une Belle Histoire. Origineel is gewoon beter.
0: Ja, is gewoon beter. Is het. Ja, zit Sylvie Meijs in de Eri Top 10?
3: Sylvie Meijs staat er niet in.
0: Waarom niet?
3: Ze heeft niet genoeg betaald.
0: Oh.
3: En
0: maar geld zat, hè?
3: Ja, dus trouwens, hij kan wel een...
0: centje missen, denk ik.
3: Een centje missen.
5: Maar jij wil haar erin hebben?
0: Graag, ja.
2: Hoe zou eigenlijk? Is
0: jarig. Oh. Maar dat
2: nou
0: zijn.
2: Nou ja, ze hebt even allerlei foto's, dus op zich is ze reden.
3: Schattig. Ja, dat is lief. Nee, een moeder. Een blije moeder.
0: Ja, dat is altijd.
3: Dat is mooi. Ja. Dus we hebben de Eri Top 10, maar daar staat zij niet in. Wel, even kijken. In ieder geval Tim Hofman.
0: Ja, die staat er altijd in, hoor. Dan kun je toch volgende week voor mij Sylvie Meijs erin zetten? Is ook kinderachtig.
3: Ja, hoor.
5: Natuurlijk, hier geen probleem.
3: Ja, wat jij wil. We doen alles voor jou.
0: Nou goed, ik ben perfect met Jesse op dat punt. Je bent lief, die jongen, maar iets te behaard. Goed, ik heb er zin in. Ik ga lekker naar je luisteren. Rinkel de Kinkel, zo meteen. Duncan Frush, mag ik jou eens even bedanken?
6: Ja, doe dat eens.
0: Want jij hebt het van Steven van der Hoed uitmuntend overgenomen.
6: Dank je wel.
0: Hij roept altijd, niemand kan mij vervangen. Nou, het is toch vandaag toch aardig gelukt, dan zeg ik het zelf. De groeten aan Stefan en zijn vriend. Irene, dank voor de inzet.
2: Wel, ja, dankjewel. En het was weer gezellig, hè?
0: We gaan een hapje eten.
2: Weer gezellig.
0: Even bellen met de dames van de directie. Er zijn dames tegenwoordig. Wat vonden zij van de afgelopen...

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, oh, chips.
5: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Het is precies 6 uur in het prachtige mooie Nederland. Daar is hij met het NOS-journaal van 6 uur. Dat had ik al gezegd, hè, dat het 6 uur was. Ja,
2: ja, dames en heren. Drie keer gezegd. Ja.
1: Twee keer gezegd, oké. Nou, het is 6 uur. Hier is Clemens. Sorry. Hier is Clemens Peters.
3: Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien. En daarom geldt code oranje in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het kan in het oosten van het land flink losgaan, zegt weervrouw Willemijn Hubert.
4: De komende uren kan het daar echt nog even spoken in de vorm van heel veel regen, maar ook grote hagel bij die buien, 2 tot 4 centimeter, zware windstoten en natuurlijk die bliksemontladingen die ook de grond kunnen bereiken.
3: De waarschuwing geldt in Groningen en Drenthe tot 7 uur vanavond, in Gelderland en Overijssel tot 9 uur. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege geloof thuishouden van school. Vorig jaar stopte het OM er nog mee omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. En dan naar de parlementaire enquêtecommissie Corona. Vandaag bleek dat het kabinet niet heeft overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Oud-minister Bruins zei dat. Op het moment dat er carnaval werd gevierd waren er nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Maar achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. De commissie vroeg Bruins of het beter was geweest als er eerder maatregelen waren genomen.
5: Was het toen niet verstandiger geweest om direct landelijke maatregelen te treffen?
6: Ja, u heeft al een paar keer gezegd als je met het verstand van nu kijkt naar toen. Maar ik vraag er begrip voor dat we moeten handelen met het verstand en de informatie en het besef van toen. Dus je probeert maat en schaal van maatregelen te bedenken die aansluiten bij de informatie die je hebt. En dat was de informatie die we hadden, op Brabant gericht.
3: Het was vandaag trouwens de eerste dag van de openbare verhoren. Volgende week is onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel aan de beurt. En de Giro d'Italia is in zijn laatste fase gegaan. Vandaag was de koninginnenrit. En die werd opnieuw een prooi voor iemand van Visma Leasebike, zag commentator Andries Lama.
7: Sepp Koes, de Amerikaan, gaat de vijfde ritzege van Visma Leasebike binnenhalen. En Vingegaard overmorgen als er niks geks gebeurt. Want tot nu toe prima overeind gebleven. Ook het eindklassement in de Giro.
3: Zondag eindigt de Ronde van Italië in Rome. Het weer, zoals gezegd, fikse en regen en onweersbuien trekken over het land. In het noorden en oosten geldt daarom code oranje. In de loop van de avond trekken die buien naar Duitsland. Vannacht blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend buien in Limburg. Verder overwegend droog bij maximaal 25 graden.
1: Met dit soort temperaturen wil je natuurlijk weten hoe het gaat in het Nederlandse verkeer. Erik, even gewoon vertel snel.
8: Nou, op een aantal plekken nog flink wat vertragingen. Het drukste moment van de spits ligt alweer even achter ons. Maar nog altijd zo'n 400 kilometer file in totaal. Veel vertragingen nog op de A2. Onder andere Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel. 8 kilometer file rijden met bijna 3 kwartier oponthoud. De andere kant op dezelfde A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog een half uur. Dan de A13, daarna Rotterdam. Daar zijn bomen omgewaaid ter hoogte van Rotterdam Airport. Er zijn daar zelfs 3 rijstroken dicht. Er staat zo'n 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond ook een ongeluk. Rechte rijstrook dicht, vertraging een half uur.
9: Een nieuwe grill op ons terras.
10: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
11: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Chevy's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
14: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
15: Zo klinkt de mooie de toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
16: Kwart hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
15: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
17: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Is binnen 3 minuten geregeld.
23: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
25: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Zo, even een kroegje bellen. Mocht ik nou volgende week jouw favoriete kroeg moeten bellen, om te vragen of het allemaal al klaar is, laat even weten de NPO Radio 2 ADP, de Radio 2 app, digitale doorgeefluid. Ik ga nu in opdracht van Jarno bellen met Café Samson in Nijmegen.
26: Café Samson, goedemiddag met Joep.
1: Hey Joep, met Jeroen van Inkel spreek je. Alles goed Joep?
26: Jazeker.
1: Ik bel even met je café, met jullie café.
26: Ja.
1: Of alles klaar is voor het komende weekend.
26: Jazeker.
1: Ja?
26: Alles is koud.
1: Oké, goed zo. Veel drank in huis?
26: Ja.
1: Genoeg voor een heleboel mensen?
26: Voor iedereen.
1: Ja, we willen even langskomen, maar ik heb één vriend. Die is die is 120 kilo, die is een beetje dik.
26: Nou, dat maakt niet uit, zijn we gewend hier.
1: Er komen allemaal dickheads bij jullie?
26: Niet allemaal, maar wel een paar.
1: Oké, dus dat gaat geen probleem geven?
26: Nee hoor.
1: Nee, oké. Dus, en het wordt gewoon hartstikke gezellig bij Café Samson, toch?
26: Uiteraard.
1: Mooie mensen achterin, leuke jongens en meiden?
26: Ja, ja.
1: Oké. Nou, dan wens je een heel fijn weekend.
26: Van hetzelfde.
1: Dank.
26: Doei.
27: Welcome back my friends to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
1: Zo, met z'n allen nu naar Nijmegen. Als een gitaarsnaar die strak staat van ambitie. Staan een hoop mensen klaar om het weekend te beginnen. Ik zeg schouders naar achteren. Borst

0: naam is Helen Hoffner. En ze zong over The Summer of Love. Of zoals wij in Nederland zeggen. En het werd zomer. Down, down, down, ja. En jij was 68 en ik was 21.
1: Maar als een man zag ik de zon weer opgaan.
0: Ach, heerlijk jongens.
1: En het werd zomer.
0: Ja, het is wel zomer, maar fikse regen en onweersbuien met windstoten. Maar warm is het wel. Dat is dan wel het grote voordeel. Ah, als je denkt, dat ruik ik, dat is de voet van je weekend. Die sta je tegenover te horen.

gelukkig gaat iemand zingen. Dat als Carlos aan het spelen is, durf ik nooit te praten. Dat is mijn grote probleem. Dat repertoire van deze legendarische gitaarheld. En hij is ook orkestlid natuurlijk. En hij schrijft natuurlijk al die liedjes.

0: Ladies and people, jongens en meisjes, dames en heren. Wat is het toch een heerlijk moment om weer even op de radio te zijn. En ook een heerlijk moment, want mijn good old producer Sidekick is ook weer terug. Dames en heren, Jesse Spinkerman is er weer.
1: Ja, ik ben weer vrijgelaten.
0: Ben je weer helemaal oké?
1: Ik ben weer helemaal oké.
0: Je ziet er goed uit, moet ik zeggen.
1: Nou, toen binnenkwam zei dat ik aan was gekomen.
0: Ja,
1: dus,
0: ik wou net zeggen, je hebt iets meer, maar dat kan nog steeds hoor.
1: Dat sporten we er wel weer af.
0: Precies, want jij bent een sporter, dus dat
1: daarom gaat wel.
0: Alright, vrijdag 29 mei. Het trekt donder en bliksem over Nederland. Maar geen paniek, de zomerse week is nog niet voorbij, want Weerplaza verwacht morgen
2: vrijwel droge dag met wat zon. Zondag heel lokaal een bui en langzaam weer wat lagere temperaturen.
0: Dat is heel fijn om te weten en ook fijn, zeg maar, om het weer over het weer te kunnen hebben. We hebben veel over het weer gehad en praten erover.
1: Ja, maar Nederlanders praten gewoon graag over het weer natuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Is toch ook heerlijk?
0: Dit is ook wat ons bezighoudt. En toch ook, vandaag was een uitdaging, want we waren net allemaal was buiten opgehangen.
1: Oh.
0: Zo lekker, kon het lekker natuurlijk drogen, zeg maar. Ja. Nou, dat moest natuurlijk weer naar binnen, allemaal dat soort dingen.
1: Als je in Amerika vakantie bent, dan je gaat op tv zappen, dan zijn er ook gewoon televisiekanalen die het 24/7 over het weer hebben. Dat vind ik ook wel fascinerend.
0: Ja,
1: hoor.
0: Dat is echt. Als je dat de hele dag aan hebt staan, denk je dat je in een soort koortsdroom zit, volgens mij.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook wel. Maar ze bestaan en ze verdienen geld. Dus er is behoefte aan, duidelijk. En slecht nieuws voor de sportieve autorijder, tussen aanhalingstekens. De politie is vanaf vandaag nog sneller en geavanceerder. Let op. Ze hebben vandaag hun nieuwe elektrische auto's gepresenteerd. Volgens de autobaas van de politie worden deze
3: ingezet als de achtervolgingen zijn, maar ze hebben ook zelf ambient voertuigkentekenherkenning. Dus daar kunnen ze ook, zeg maar, actief inzetten op, nou, de verkeershufters, om dat woord maar eventjes te noemen.
0: Ja, verkeershufters. Daar zijn er inderdaad de laatste, wat zal ik zeggen, 3-4 jaar ineens heel veel meer van, verkeershufters. Dus die moeten ze ook aanpakken. Ze hebben in Amerika hebben ze zo'n ding bij een achtervolging. Hebben ze voor op de auto een soort band. Die schieten ze onder de achterwielen. En dat is een hele sterke band. En die wikkelt zich dan om die achteras. Oh. Waardoor de auto tot stilstand komt en niet verder kan.
1: Dus zijn nou niet op ideeën hier in Nederland?
0: Ja, ik hou me altijd aan de regels. Dus ik heb
1: dat geloof ik. Ja, direct.
0: Leuke mensen ook in een

0: studio. We staan beneden bij de tuin. De NOS-tuin. Wat doen jullie daar eigenlijk?
1: Wij zijn de laurierblaadjes aan het plukken.
0: Oh.
1: Want op Mankind Festival ga ik een cacao-ceremonie faciliteren. In onze tipi om 3 uur.
0: Ja.
1: Met een despacho.
0: Oh,
1: zodat je je intenties kan zetten.
0: Ja.
1: En wij een offer aan Moeder Aarde maken.
0: Moeder Aarde?
1: Ja. Om vanuit daar...
0: Ja. Doorgaan.
1: Onze intenties de wereld in te zetten. Super welkom.
0: Ja, super welkom. Altijd heel aardige mensen. Die helemaal van de natuur zijn, maar wel een filmpje opnemen op een elektronische telefoon. Die draait op kolenenergie. Ja, sorry hoor. Hey. Rinkel de Kinkel, optimaal bezig hier. Our clock is still
2: going strong. Er is maar één. NPO Radio 2. NPO

0: gerucht gehoord dat er een staatslot aan zit. Hey, ja, hier. Wauw. Goed, staatslot. Liedjes met een echt einde.
1: Ik stond dat je zei staatslot. Ja? Ik denk,
0: praat ik zo onduidelijk,
1: ja? Ja, maar dat geeft niet.
0: Misschien, ik zal wat harder praten.
1: Doe maar, ja.
0: Dan zou je wat dadelijker articuleren.
1: Staatslot, ik denk, nou leuk.
0: Nee, staatslot.
1: Oké. Okay.
0: Staatslot, je weet wel.
2: En wat is dat, een staatslot?
0: Dat is een liedje wat echt eindigt. Ja, ik had lang geleden, trouwens Clemens, nu ik jou zie, ik had lang geleden een rubriek in de show.
3: Heb je een baal? Of ben je kaal?
0: Nou ging dat eigenlijk over een deel van het lichaam. Waar ik eigenlijk nu niet over wil hebben. Maar ik wil wel even op jouw lichaamsbeharing hebben. Want jij bent bezig met een prachtig mooie baard.
2: Ja, nou, ik ben blij dat je hem mooi vindt.
0: Ja, nou, wij vinden hem allebei
1: absoluut,
0: mooi.
1: Absoluut, ja, staat je heel goed.
2: Ja. Ik word helemaal, ja.
0: Ja.
2: Ik word een beetje de kleur van mijn...
0: van je ogen. Ja.
1: Maar is dat met een reden? Ja, midlife crisis?
0: Bewust?
2: Nee hoor, nee, ik was op vakantie en ik had geen zin om te scheren.
0: Ah ja, dat zijn vaak gelegenheden dat zoiets begint, hè?
1: Ja, ja. Je houden zo.
0: Ja, ja. En vind je vrouw het ook nog leuk? Of begint ze al te mekkeren? Ja.
2: Nee, nog niet.
0: Nee.
2: Maar dat kan elke moment
0: beginnen. Ja, gaat komen, hè?
1: Ja. Ja, bij sommige activiteiten kriebelt het natuurlijk een beetje, maar wensen wel aan.
0: Mm-hmm. Goed, we gaan even ter zake komen. Hoppa, het is 3:30. Wat gebeurt er allemaal in de wereld, Clemens?
2: Nou, het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren er op dat moment nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet zijn geraakt tijdens carnaval in 2020. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. Er zitten nu nog 4 mensen vast in die grot. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege hun geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen hebben aangericht bij een moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het 6-tal. Het weer, nog steeds fikse regen- en onweersbuien, maar die trekken wel weg in de loop van de avond naar Duitsland. Er geldt nog code oranje in het noorden en het oosten. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Morgenochtend zijn er buien in Limburg. Verder overwegend droog. En dan wordt het maximaal 25 graden.
0: Je hoort geen verschil, hè? Met of zonder baard. Daar hoor je niks van. Nee. Dat is wel heel krap. Clemens, dankjewel weer. Dan even naar Erik Evengroen. Heb jij eigenlijk een baard, Erik?
4: Nee, vloggen nog geschoren zelfs. Dus ik kan daar helemaal niet in meegaan op dit moment. Misschien hoor je het ook, dat weet ik niet. Maar,
0: het is wel netjes. Wel netjes zo.
4: Ja, keurig bijgehouden. Maar goed, ik zie hier schuin dat Clemens er ook prima uitziet, hoor. Op de iPad. Ja, goede baard.
2: Nou, dankjewel. Ik ga tevreden naar huis. Dat
4: zo is het, ja. Wat een compliment allemaal zo op de vrijdagavond inmiddels.
0: Heb je ook nog files of zeker van voor de gezelligheid? Nee, maar jij wil, hoor.
4: 45 om precies te zijn, met in totaal nog zo'n 236 kilometer. De meeste vertraging op de volgende 3 wegen. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar nog altijd ruim een half uur vertraging. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, daar zijn ter hoogte van Rotterdam Airport een aantal bomen omgewaaid. 3 rijstroken zijn daar dicht. Er staat zo'n 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En de A27 tenslotte Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog ruim een half uur.
0: Ja, dankjewel. Ongelooflijk, Erik. Ja. Heel fijn weekend. Mocht je niet bespreken, de mazzel.
4: Wat
0: geschoren. Ja, die man die komt echt goed tevoorschijn.

4, 3, 2, 1 en al die getallen maken deel uit van de IBI Top 10. Het zijn er 10 en welke tracks staan erin? Je hoort dat straks. Tracks. En met tracks bedoel ik mensen natuurlijk, die genoteerd staan in deze lijst. Wat een verwarrende aankondiging. Ik moet daar beter van maken hoor.

0: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Something Good van Ilse de Lange.

0: Goed. Lekker. Weer een klapper. Hoppa. Het is ook een beetje irritant eigenlijk, dat ze altijd maar goede platen aflevert. Positief irritant noemen we dat. Je hoorde de enige echte Ilse de Lange. 1843 het weer voor de rest van de dag. Fikse regen, onweersbuien, windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. Het wordt vannacht droog en dan gaat 14, morgen 25 graden. Ben je weer een beetje op de hoogte. Dames en heren, het is er weer tijd voor, want er was een hoop irritatie de afgelopen week.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Met op nummer 10 de gemeente Rotterdam. Wat gebeurt daar voor iets irritants? De iconische Erasmusbrug is maar liefst 5 weken gesloten voor auto's. Iedereen vraagt zich nu af.
2: Kan er niemand sneller?
3: Nee, dat kan niet sneller, nee, helaas.
0: Ja, dan schieten we dus niks bij op. We hebben hem vandaag niet aanstaan.
4: Jawel. Zit je rechtsbovenin?
0: Boven, ja.
4: Ja, nou. Geen auto's.
0: Nee, dat is alleen gegaan. Ja, dat is... schandalig zeg. Dat was nummer 10, de gemeente Rotterdam.
4: Dat is nummer 9, dan vinden we de smartwatch van Valentijn Driessen. Dus de smartwatch, die onderbrak namelijk meermaals de radio- en televisieuitzendingen die het er vandaag in Site Team op Curaçao maakte. We hebben een korte compilatie.
5: Ik heb abnormale hoge hartslag.
6: Medicijnen nemen.
7: Hij heeft een horloge.
6: Ja, maar dus het alarmpje van de hoge bloeddruk gaat weer af.
4: Ja.
5: Dus ik denk dat we abnormale hoge hartslag. Ik denk dat we normaal
0: Ja, dat. Was hij niet gewend waarschijnlijk zo'n smartwatch?
4: Nee, het is natuurlijk bloedheet op Curaçao, dus ja. Dat zal wel meespelen.
0: Dus alles speelt mee. Nummer 8, Tim Hofman. Onder Tim Hofman is natuurlijk, dames en heren.
4: Op nummer 7, dan vinden we de weer-app op je iPhone. Deze is onbetrouwbaar en geeft vaak het verkeerde weerbericht. Ook deze RTL-weerman, die ziet...
8: Het weer op je Apple-telefoon, dat is Amerikaans, dat is GFS. Ja, en die hebben gewoon die Europese situatie niet zo goed door.
4: Wil je toch weten of het mooi weer is op bijvoorbeeld het strand morgen? Dan kun je dat het beste zien.
9: Op zoek gaan naar een weer-app uit Nederland. En dan heb je toch iets meer kans dat de lokale effecten, zoals de zeewind, eventueel kan opsteken, waardoor de verkoeling optreedt op het strand, zodat die ook worden meegenomen.
0: Ja, dat is toch wel beter, ja.
4: Ik heb laatst de weer-app van het KNMI gedownload, waar iedereen natuurlijk de informatie vandaan haalt. Reclamevrij, hartstikke goede app.
0: Oh, goede tip.
4: Altijd, dus
0: goeie tip. Gaat naar de app. Dat gaan we doen. En dan nummer 6. Filmproducenten in Hollywood. Want ze doen aan leeftijdsdiscriminatie. Uit nieuw onderzoek komen opvallende feiten, zoals...
10: In de grote titels speelden de afgelopen jaren meer acteurs met de naam Chris dan vrouwen boven de 60 jaar. Als je er willekeurig één aanklikt, is de kans 4 keer groter dat een pratend dier de hoofdrol speelt dan een vrouw boven de 60.
0: Oh, jongen. Dus moeten we die filmproducenten even duidelijk maken dat het zo niet langer kan. Nee, schandaal. En wie er nog meer in staat... dat hoor je zo meteen in die top 10.

0: ze met even wegmixen. Okay. Doe dat altijd wel. Dit is ook weer, en ik zal duidelijk articuleren, een staand slot. Zeg ik er even.
1: Staand slot?
0: Dat is the one and only Peter Gabriel voor vrienden.
2: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Hartstikke idee, dan gaan we verder met de meest irritante van de afgelopen week. Nummer 5, Extinction Rebellion. Ja hoor, daar staan ze weer eens. Ze gedragen zich als volslagen idioten de laatste tijd. Neem bijvoorbeeld...
3: Het spoor blokkeren, dat is al een misdrijf. Versnelde blokkeren ook. Dus wij hebben altijd gezegd, je pakt ze gewoon op. Er stond ook weer een uur te schreeuwen bij ons voor de Tweede Kamer. We hebben een uur in de garage moeten staan wachten. Nou, dat geeft niet, dat zijn wij. Maar je houdt gewoon het land in de greep. Het heeft niets te maken met enige vorm van een protest.
0: Vertelt een geïrriteerde Joost Eerdmans. Ze staan erbij op nummer 5. En jongens, het is ook levensgevaarlijk, hè? Ik bedoel, als er een paar friekdingetjes zich opstapelen en ze hebben niet door dat je dus zit, dan rijst gewoon over je heen.
1: Oh, ja. Ja, moest ze niet doen. Irrit op 10 nummer 4, dat vinden we Eus. Kan AQ, oftewel Eus, omdat hij eigenaardige eigenschappen heeft. Hij probeert bijvoorbeeld veel te stoer te doen wanneer hij bij jongeren in de buurt is.
4: Als ik op middelbare school ben om een gastles te geven, dan kleed ik me ook bewust een beetje in hun stijl. Dus dan heb ik Prada-schoenen aan, een Supreme-trui. En dan parkeerde ik ook mijn auto expres zo ver mogelijk op het schoolplein. Ik heb nog een grote auto, weet je. Dan vertel ik een verhaal over vroeger. Dan zeg ik van ja, die matties van mij gingen dan een kilo sos hosselen of zo, weet je.
0: Ja, hij is gewoon niet zichzelf dus. Dat is eigenlijk wel een beetje apart.
1: Gewoon acteur.
0: En nummer 3. De man die natuurlijk niet mag ontbreken in deze editie. Scheidsrechter Mark Leysen. Deze bloedhond. Die liet Rico Verhoeven bewust verliezen. Vorig weekend. Want?
5: We weten allemaal, de boksport is heel conservatief. Komen altijd op voor boksers. Rico is een kickbokser, toch een vreemde eet in de buik.
6: Als ik dan verlies, wil ik gewoon 12 rondjes gevochten hebben en dan verliezen.
0: Ja, echt. Het lag er zo dik bovenop dat corruptie was, zeg maar.
1: Nummer 2, daar is hij weer, Donald Trump. Omdat hij zich als een enorme grote kleuter gedraagt tegenover de media. Bijvoorbeeld in Air Force One.
7: Dan loopt hij naar achter in het vliegtuig om met de journalisten te praten. Meestal is het een nachtvlucht en die slapen dan al. Dan moeten ze wakker gemaakt worden, vindt hij leuk.
1: Ja, vindt hij leuk. Ja, zeg. Ja, het is een beetje grappig, maar ook irritant.
0: Ja, je moet er wel om lachen. Je lacht
1: wel grappig.
0: Ja. En dan nummer 1, de nummer 1. Ik heb even de jingle niet bij me, maar de nummer 1. De FIFA. Omdat ze tijdens het WK niks geven om de lokale bevolking in Mexico. Er is een NPO-docu van Danny Goosen en daaruit bleek dat. Hij was in een grote kartelstad waar tijdens dit WK gespeeld gaat worden. En daar zag hij...
8: Als je hier om je heen kijkt, hangen er honderden foto's van mensen die vermist zijn. Op dit moment doet het er allemaal niet toe dat ze vermist zijn. Niemand lijkt om deze mensen te geven. De FIFA maakt het geen ene moer uit.
0: Zo, FIFA.
1: En al die posters die er hangen, die moeten dan ook zo meteen weggehaald worden. Dat doet dan de gemeente, omdat er gevoetbald wordt.
0: Omdat
1: dat kan toch niet?
0: Hoppa, nou, dan had je ze weer de hele top 10 compleet. En je weet het, laat je niet te veel zien, anders kom je in... De Eer.

0: En in gedachten zie ik haar zitten op haar bank in haar woonkamer. Met de honden naast zich. En in haar handpocket calculator waar ze haar bankrekening mee aan het optellen is. Zoveel geld deze dame heeft, deze Sia, zo leeft ze. En dat is haar manier om in het leven te staan. Zoals ze zelf vertelt.
1: I just basically write pop songs for pop stars. Sit at home on my sofa with my three dogs. And like make $1 million. So it's an epic life. It's like the big dream.
0: Respect, Sia.

0: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf 799 euro met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
12: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
11: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
13: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
11: En het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden.
14: Dankjewel Jan. Meteen even over naar Erik. Even, wat gebeurt er nog op de wegen, Erik?
15: Nou ja, de meeste dagelijkse files lossen nu snel op. Maar op een aantal plekken nog wel flinke vertraging hoor. Zoals op de A2, dus weg richting Den Bosch. Voor zat Bommen nog 11 kilometer met een half uur oponthoud. Een auto met pech zojuist bij Woerden op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Veel oponthoud nog altijd op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar zijn bomen omgewaaid op het wegdek. 3 rijstroken zijn dicht, de hoogte van Rotterdam Airport. Hou rekening met 6 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 11 kilometer file met een half uur oponthoud.
16: Ster.
6: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
20: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
24: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and Special Guests. Burnout Boy. John Legend. Nile Rodgers and Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
25: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: 20 graden bovenop de Radio 2. Zendmast is bewolkt daar. Aha.
27: Rinkel de Kinkel.
14: Zeg goedenavond.
28: CNN Para.
14: Gaan we weer. Lekker.
28: Mr. Winkle. Hank Henkel.
29: Right here. Right now. Please welcome. Van Inkel.

0: de vrijdagavond is gewoon van ons. Van jou, van mij, van Jesse. En voor de rest is hier niemand. Dus ja, gewoon jij. En die ons aanstaan is gewoon gezellig, leuk. En het is een bijzondere dag, want het is 100 jaar geleden dat de VPRO wordt opgericht.
1: Oh, gefeliciteerd.
0: En ze nemen nog steeds mensen aan, begreep ik.
1: Ja, ze hebben er heel veel, hè, hoorde ik.
0: Sinds de bezuiniging hebben ze nog nieuwe mensen aangenomen. Heel veel ook.
1: Ja, ja, ja, dat is wel bijzonder. Ja, maar goed, voor al die culturele programma's die ze maken.
0: Ja, dat, waarom lach je daar dan om?
1: Nou, weet niet, dat doen ze ook. Ik moet toch een beetje op lachen.
0: Maar je hebt wel mensen nodig om diepgaande programma's te kunnen maken.
1: Ja, natuurlijk. Er moet lang over nagedacht worden. Ja. Het is allemaal na te denken.
0: Een replica van de Gouden Koets was vandaag te zien op de straten van Amsterdam. Deze man uit Haringhuizen, die heeft er 6 jaar aan gewerkt.
2: Ik heb hem vanaf het begin tot het einde de onderdelen ontworpen, gebouwd, gemaakt en bedacht.
0: De schilderingen die verwijzen naar het koloniale verleden. Die zijn vervangen door schilderingen van dieren, lekker neutraal.
1: En in het Friese, de Friese metropool Vochtelo, wie kent het niet, daar dachten de politie en de brandweer drugsafval te hebben ontdekt. In de weiland stonden namelijk 20 jerrycans met daar een vloeistof in.
0: Oh.
1: Ze gingen naartoe, gingen checken, konden er niet achter komen wat het nou precies was. Dus ze hebben het meegenomen. Om het te vernietigen.
0: Ja. Om het te vernietigen.
1: Maar wat bleek nou? Het was bedoeld om de dorst te lessen van een kudde schapen. Er zat gewoon water in. En meer niet. Er waren gewoon jerrycans met water. En die schapen zaten daar met dorst met dit
0: met
1: weer.
0: Met dorst, ja, ja, ja. Precies. En die leden van het kartel, die... ja, wat hebben we niet gekregen? Niks, eigenlijk.
1: Niks, nee. Want het kartel heeft het drugsafval wel op een goede plek gedumpt.
0: Het is wel veel kartels, toch, in Vochtelo?
1: In Vochtelo zit, ja. Dat is echt een kartelstad.
0: Ja, dat is een kartelstad. Dus, ik bedoel, als dan de kudde schapen water kregen, wat kregen zij dan? Dan kregen zij dus die ingrediënten, ammonia, wat heb je allemaal?
1: Ja.
0: De eerste gootsteenreiniger.
1: Ja.
0: Ja, nou, enfin. Dan nog, dit is een verhaal, joh. Moet je horen. Er is dus in Amerika is er een dame, en die moet 100 euro boete betalen aan de politie, omdat ze haar telefoon zou hebben gebruikt in het verkeer. De agent
3: had seen her using a device with her right hand. She does not have one. So she thought after he would see that perhaps the whole conversation would end there. But the deputy still wrote the ticket.
0: Ja, ze zou dus de telefoon aan haar rechterhand hebben gehouden. Maar deze vrouw heeft helemaal geen rechterhand. Die is geamputeerd. Ja, we lachen erom, maar het
1: is heel erg.
0: Dat is heel erg lullig. Maar ja, hoe kan je dan iemand een bekeuring geven?
1: Gelukkig als je bodycambeelden bekijkt, dan komt die agent aan en die vrouw die steekt dan zo dat stompje in de lucht. Van ja, nee, maar ik heb maar geen hand. Nee, toch een boete. Nee,
0: dienstklopper, we krijgen een ticket. We schrijven een ticket. Ja, verhalen uit de wereld. Je hoort ze hier. Trouwens, niet vergeten, hè, de komende dagen. Lekker genieten onder het motto: het leven is een slaap waarin de liefde een droom is. NPO Radio.

R-O-U-X. We hebben een groot hit in ons land, maar daardoor sneeuwde een andere track van haar dat jaar enigszins onder in de lage landen. For the Kill werd in haar thuisland Engeland en in de VS wel een hit. Maar er zijn mensen in Nederland die een beetje van de dansmuziek houden en die het vast wel kennen.

0: Vrienden en vriendinnen. Dat is een typische vrijdagavondplaat. Ik doe het natuurlijk al... ja, ik zit echt al jaren eigenlijk op dit tijdstip. Ooit op het... Hilversum 3. Het leek toen onverwoestbaar, maar dat is toch gelukt. En ja, het is gewoon een mooie, leuke uitzendtijd. Destijds was ik er terecht gekomen. Samen met die Amerikaanse gozer Adam Curry. Omdat... bij de omroep wilde niemand op vrijdagavond werken. Want dan wilden ze gewoon allemaal weekend vieren. Dus alle omroepen die zeiden... nee, die vrijdagavond die willen we niet. Is er iemand die dat wil? En toen stak Veronica de vinger op. Toen zei Veronica... ja, maar wij willen dat heel erg graag. Want wij kunnen daar wel iets mee. Nou, de rest is geschiedenis. Daar heb ik een tijd met die Curry gezeten. En dat was toch gewoon een hele bijzonder moment. De tijden zijn natuurlijk veranderd. Het intensief luisteren op vrijdagavond is iets minder. Maar ik schat dat we toch nog wel zo'n 2,3 miljard mensen hebben die nu luisteren.
1: Op zijn minst, ja. Op slechte dagen.
0: Nee, het wordt nog goed geluisterd. Ik merk het aan de reacties. En ik kan misschien een klein geheimje vertellen dat het onze uitzendtijd wordt volgend jaar uitgebreid.
2: Oh?
0: Ja, had je het memo nog niet gelezen?
1: Definitief?
0: Ja, oh, nou ja.
1: Okay. Nou, dan moet ik even dingen af gaan zeggen.
0: Ja, dat moet je maar eens gaan doen.
1: Al die scharrels die me verwachten om 8:10.
0: Ja, die moet je nu tot 9:10 moet je die uitstellen. Maar goed, dat is nog heel erg ver weg. Maar dan, ja, die vrijdagavond is gewoon heel bijzonder. Ik ga zo direct ook een echte typische vrijdagavond Mayblair plaat draaien. Echt, als je wat langer luistert, dan een beetje zeker... ben ik zeker dat je er vanuit je dag gaat. Oké. Okay. Het was 2009. En La Roue zong... La Roue.

0: Ja, lekker. Hoe de drum verweven is in deze tracks. Enkelvoud. Let's Get Ravy mix van Scream in the Kill door La Roux. En wauw, dat was mooi gezongen. Even kijken, Robert Friese, jij bent volgens mij op de hoogte van wat de stand van zaken is op de wegen.
1: Ja, joh, de hele middag al.
0: Gooi het eruit.
1: Er is nog 50 kilometer over van de avondspits. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Een ongeluk houdt nu de rechterrijstrook van de A4 dicht vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Hogerheide. 20 minuten vertraging daar. Zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. Daar zijn altijd nog 3 rijstroken dicht en vandaar 5 kilometer file en een half uur vertraging. Wil je richting Rotterdam, pak dan de A4 vanuit de regio Den Haag. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos nog 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij.

0: solo, die solo ook die erin zit. Zo gaaf dit, Mr. Alvin Bishop. Hij is vandaag de dag 83, deze man. En naar het schijnt treedt hij nog wel op ook. Geen idee hoe het klinkt, daar heb ik niet naar geluisterd. Maar dit is een all-time favorite op vrijdagavond. Wat vond jij ervan eigenlijk, jonge Jesse Sprikkelman van 27?
1: Ik vond het een lekkere plaat.
0: Goed, hè?
1: Ja, als je dan nu zo in de auto zit en die regen, die zie je een beetje op je ramen druppen, past dat heel goed. Dat is positief bedoeld.
0: Regen?
2: Ik zie geen regen.
1: Nee, maar in delen van het land regent het.
0: Oh ja?
1: We maken natuurlijk niet alleen voor Hilversum Radio.
0: Ja, ik zie niks op mijn webcams. Die hebben we juist daarvoor aangezet.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus, nou, oké.
1: De druppels die nog uit de bomen vallen.
0: Kijk dan.
1: Een vogel die plast.
0: Oh, lekker. Oh ja, dat is leuk. Dat is Charles, hè? Die vogel had op zijn Colbert gescheten aan de achterkant. Ja, dat heb je niet in de hand. Als het je overkomt, dan baal je ontzettend. Maar ja, die dingen die gebeuren natuurlijk. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. 1936. Slag bij Nieuwpoort. Nee, onzin natuurlijk, dat is de tijdmelding. Het is 7:58. En we gaan doen de Mystery Movie. Zullen we meteen even zeggen, Arno, sorry als je luistert. Je mag niet bellen hoor, Arno. Zeg het maar meteen vast.
1: Heeft hij afgelopen 2 weken nog gebeld?
0: En ik heb toen ook gezegd, leuk dat je belt, maar even niet meedoen.
1: Oh, wat streng.
0: Ja, want weet je, andere mensen willen ook graag meedoen. En ik vind Arno aardig gewend hoor, maar en hij mag zeker bellen, maar dan over een ander onderwerp. Bijvoorbeeld over, hoe verzorg je baard?
1: Of vulvastomen.
0: Of een voor de hand liggend onderwerp, ja. Vulvastomen. Ik weet niet of je daar verstand van heeft.
1: Nou, je weet het niet, hè? Ja,
0: nee.
1: Hij kan verrassend uit de hoek komen, want een jaar geleden wisten we ook niet dat die man zoveel over films wist.
0: Nee, dat is ook opvallend, inderdaad. Afgelopen week was het druk op de Nederlandse stranden. En daarom spelen we de Mystery Movie met een absolute zomerklassieker. La, la, la, la. Een beetje meeslepen. Omdat het een bekende film is, heb ik een zeer kort fragment genomen. Dus luister goed. 0800-1122, als je weet op welke film het komt. Het gaat om dit fragment.
3: Slow ahead. I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.
4: You're gonna need a bigger boat.
0: Oh, die is wel heel makkelijk. Die is wel heel makkelijk. Als je het goed verstaan hebt, dan, dan moet je het haast wel weten. Tenminste, hangt een beetje van je generatie af. Maar misschien dat je hem later ook nog een keer bekeken hebt. Zoals ik, onlangs de film nog eens een keer bekeken. Ik vond hem nog steeds goed. Nog
1: ook
0: steeds.
1: Nu de technologie natuurlijk best wel veranderd is.
0: Ja, daar kan ik niet te veel over zeggen. Want dan geven we te veel prijs over welke film het is. Maar er zijn wel aspecten die zouden nu veel beter kunnen. Ja, dat is wel waar. Hallo, goedenavond. Met wie?
5: Ik ben Hans,
0: goeiedag. Hey Hans, ben je familie of vrienden van Arno Kantelberg bij enige mogelijkheid?
5: Nee, dat niet.
0: Oké, dat is goed gekeurd.
5: Maar ik doe ook een wilde gok hoor.
0: Oh, je doet een wilde gok. Nou, dat mag ook natuurlijk. Uit welke film kwam dit?
5: Ik zit te denken aan Jaws.
0: Jij zit te denken aan Jaws.
5: Ja.
0: Ik ben even de spanning aan het opbouwen. Je hoort het misschien wel aan de muziek hier.
5: Ja, dat is een bekend muziekje.
0: Ja, dat is een bekend muziekje. En dat houdt in dat jij, Hans, jij hebt het goed. Het is inderdaad Jaws. Hoppa, ja. Was jij bang vroeger toen je de film bekeek, Hans?
5: Ja, dat is een klein stukje dat in één keer die haai ergens tevoorschijn komt. Dan schrik je helemaal weersloos in de bioscoop.
0: Oh ja. Oh, je hebt hem ook in de bioscoop gezien gewoon?
5: Ja, ik

0: ja. Ik vond ook, zeg maar, die resten die ze op het strand vonden, vond ik ook smerig. Ja. Dat heb ik echt nachtmerries van gehad. Ja, dat is echt, ja, het was wel een heftige film. Spielberg, hè? Steven Spielberg had hem toch gemaakt, even aan het hoofd.
1: Denk over die tijd.
0: Ja, dat was echt, we gonna need a bigger boat. Allemaal van die legendarische uitspraken uit die film. Jij bent best wel actief, zeg maar. Rond dit tijdstip ga je nog bijzondere dingen doen vandaag.
1: Ik was net even in Duitsland geweest, heb een goed tank en een lekker borreltje gehaald. En dan ga ik naar huis en lekker biertje drinken, weekendbier.
0: Ah, heel goed, heel goed. Niet te veel borreltjes, hoop ik.
1: Nee, alles met
0: maten,
1: hè?
0: Alles met maten. Ja, heel erg goed. Nou, Hans, ik wens je een ongelooflijk fijn weekend. En jij krijgt van ons een leuk cadeautje, namelijk de Rinkel de Kinkel. I... Ja, ah, die fietser? Ja, een naaifietser. Ja, dat is het nieuws. Sommige brillen die noemen ze ook een racefiets. Dat is wel waar, ja. Hé, Hans, fijn weekend, hè?
1: Dankjewel, jij ook, hè.

Zeg, meneer Frampton, wat is dat voor slangetje wat u in de mond heeft? Bent u aan het blowen? Nee, dat is een slangetje. Daar bespeel ik ook de gitaar mee. Daar kwam dat unieke geluid uit.

0: Ik had er gewoon niks aan doen. Ik vind het gewoon zo leuk, deze muziek. Charlie Puth met Michael McDonald en Kenny Loggins. Lachstem. Stoer. Good and the Stars. Ja. Love in Exile hoorde je. 1947. De geallieerden geven Nederland terug aan Nederland. 1947. Nee, dat is ook een tijdmelding voor de duidelijkheid. Lieve mensen, en gefeliciteerd Willem Holleder. Jij rolt weg ergens in gevangenis en je bent 68 jaar geworden. Gefeliciteerd. Dat lijkt me toch lullig voor Rutger Kastigum. Die is op dezelfde dag jarig als Willem Holleder.
1: Als je de bak zit, krijg je dan ook AOW eigenlijk? Of...
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oh.
0: Ja, dat was toen nog iets heel veel over te doen. Dat de maatschappij wilde dat dat niet plaats moest vinden. Dat gevangenen zeg maar, daar geen recht meer op hadden. Maar met geld wat ze kregen, konden ze dingetjes kopen. Hè? In de bak ook. En geld hebben in de bak is ook handig, want ja, dat is een manier van overleven.
1: Het is toen wel veranderd op een gegeven moment. Ik denk daardoor, want de AOW-uitkering wordt gestopt zodra je langer dan een maand in de bak zit. Dat is toen ingevoerd.
0: Oh, hey.
1: Geldt overigens ook voor de TBS-kliniek.
0: Ja,
1: de overheid voorziet u in uw levensonderhoud tijdens uw detentie, dus u heeft geen recht op een uitkering, staat hier op de site van de Rijksoverheid.
0: Hoppa, goed dat we het even hebben opgezocht.
1: Zeer journalistiek programma dit.
0: Ja, we zijn er al weken van tevoren mee bezig met deze aankondigingen. Even kijken wat er allemaal gebeurt in het zonnige Hollywood. Showbiz Mecca van Nederland. Gerard Joling heeft samen met ESPN een WK-lied uitgebracht. Het lied Rood-Wit-Blauw verscheen vandaag online. Het hele

0: Het lijkt nogal op een ander Nederlandstalig hitje. Vooral dit stukje.
1: Het hele land is rood, wit, blauw.
2: Ze smaakt de slof,
0: zout. Oh.
2: Ze smaakt de na zomer.
0: Jezus, en ik vond het ook een beetje AI-erig klinken op de een of andere manier.
3: Oh, dat snap ik ook wel, ja.
0: Maar dat hoor ik overal nu, hoor, de laatste tijd. Ook al is het niet zo.
3: Nee, dat is wel zo.
0: Ja, misschien wel.
3: Maar Joling heeft dus gejat van Robert van Hemert.
0: Van Robert van Hemert. Dat noemen we lenen. Lenen op lange termijn.
3: Ja, ja. En nog meer showbiz nieuws. Avro Tros die wil dit programma laten terugkeren.
4: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een met stip genoteerde aflevering van Tros Triviant met vier nieuwe binnenkomers. Want Erik de Zwart en Lex Harding spelen tegen muziekproducenten Erik van Tijn en Jochem Fluitsma.
0: Wie is dit? Wie presenteert dit?
3: Ja, dat is dan waarschijnlijk verschillende. Dat is Mirella Bekkooi, denk ik. Want die presenteerde het.
0: Ja?
3: Net als Astrid Joosten. Tienke Verburg kan het ook nog zijn.
0: Ja,
3: dat kan. En het was Jack van Gelder. Die heeft ook nog gepresenteerd. Ja, overduidelijk.
0: Voordat hij de baard in zijn keel kreeg.
3: Het was Tros Triviant, uiteraard. Te zien tussen 88 en 2003. En weer opnieuw in 2007. En het komt dus misschien terug.
0: Dit soort ellende begint natuurlijk allemaal boven te bordelen. En nu dat archief bij Beeld en Geluid er weer in ere hersteld is.
3: Ja.
0: Zullen we maar zeggen. Dus dan krijgen we dit soort ellende natuurlijk allemaal.
3: Ja, dat wil je natuurlijk niet.
0: En die pianist, die blijft maar
3: spelen.
0: Ja, dus dat is goed. Heel fijn, dank u. Of zoals Alanis Morissette zegt. Thank you. Ja. Vrienden, dit is bijna het einde van de show. Maar

iedereen. I wanna thank you, Alanis Morissette. Paul Rabbering, vrienden en vriendinnen, neemt een ferme duik zometeen in de jaren 90, weet je. Rinkel de Kinkel is er morgen weer vanaf 9 uur. Dan zijn we er, luid en aanwezig. Coming home.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens de ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in het Overijsselse Goor. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgravingen van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan. Die stond ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
14: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
13: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer. Daar wordt vastgesteld of het inderdaad D'Artagnan is. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtenregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten en tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan, het laatste nieuws van de weg, dat krijg je van Robert Vriezen. Goedenavond Robert.
3: Hi Paul, goedenavond. Ja, die buien waar Jan het over had, die zitten nog in het oosten, zuiden en zuidoosten van het land. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, weer controles aan de grens. 3 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid met een kwartiertje vertraging. 10 minuten extra heb je nog nodig op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Hogerheide is de rijbaan weer vrijgegeven na een ongeluk, maar er staan nog 3 kilometer file. Er zijn nog 3 rijstroken dicht van de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij Rotterdam Airport, er zijn bomen op de weg gewaaid. 4 kilometer file daar in een half uur vertraging. Verkeer kan natuurlijk heel makkelijk omrijden richting Rotterdam. Pak je gewoon de A4. En op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Hogeveen, knooppunt Hogeveen. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1993. Ik heb echt zo'n lekkere hitlijst voor je. Ik heb er heel veel zin in. Dat wordt heel leuk.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
20: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
21: Lot, je bent op de radio, hè?
20: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
21: Over de vakantiegeld supersaleweken?
20: Ja, dat wou ik dus zeggen.
21: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Heb jij ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrij vakanties.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Pulse 90's.

0: De allereerste hit van Capella. En er zouden er nog heel veel volgen.
1: De hitparade van...
0: Ja, week 22, 1993. Ik vond het zo'n fantastische track, die You Got To Know van Capella. Later kom ik erachter dat het niet helemaal origineel was. Het was dan een beetje bij elkaar geraapt, gesampled. Onder andere van dit nummer. Ja, duidelijk dat melodietje is natuurlijk gewoon overgenomen. Een nummer van de Britse rockband... Ik Susie en de Banshees. En het nummer heet Happy House. Nou, happy word je er zeker van vanavond. Best wel wat house in deze lijst van 1993. Zometeen ga ik je subwoofers testen met het nummer 20 Hertz van Capricorn. Maar ook popmuziek vind je in de lijst van vandaag. Want op nummer 39 staat Tina Turner.
2: 39.

0: Ik had hier nog staan op een verzamelscd'tje Techno Trends, denk ik dat die serie heette. Capricorn hoorde je en 20 Hertz. Het stond ook in de hitparade van 29 mei 1993. Dat is de hitparade die je vanavond tot aan 10 uur hoort. Capricorn en 20 Hertz. 20 Hertz is de laagste toon die je zou kunnen horen. Dat is echt ultieme basgeluid. En nou, dat is een klein bruggetje naar de volgende track die je gaat horen op nummer
1: 37.

0: Unlimited, No Limit stond op nummer 35 in deze week in 1993. Het is algemeen bekend dat Too Unlimited niet slaat op Ray en Anita, toch? Dat weet toch, of weet niet iedereen dat? Nou ja, het begon namelijk ooit met twee mannen uit België. Phil Wilde, Jean-Paul de Koster, dat was Too Unlimited. En die haalden dan Ray en Anita erbij. Maar goed, die twee gasten uit België bleven altijd achter de schermen. Dus zeg je Too Unlimited, denk je natuurlijk gewoon aan Ray en Anita. Maar zij schreven wel alle liedjes, die twee Belgen. Maar Ray heeft ook wel meegeschreven. Het verhaal gaat dat Ray bij No Limit No bedacht heeft. Dus hij heeft No No No bedacht. Het, nou, dat is uiteindelijk toch wel de hoek van de plaat geworden trouwens.
1: 34.
0: Tijd voor een beetje rockmuziek. Een band die weer helemaal terug is op het grote podium. En na alle jaren deze plaat ook weer gewoon live speelt. Als je geluk hebt. 1 op de 4 shows, zo'n beetje doen ze dat. Het was de grote doorbraak voor Radiohead in 1993. En dan gaat het natuurlijk over

0: Een prachtig nummer over eenzaamheid, niet over liefde. Dat zou je eigenlijk denken, hè? Dat het een ultieme romantische plaat is. Nee, hij was eenzaam, zat op een hotelkamer, liet een piano bezorgen. Dat dat door de deur kon. Nou goed, het is gelukt allemaal en hij schreef een prachtige plaat erover. Het was een goede tijd voor Bon Jovi. Volgend uur staat er nog eentje, hoor, in de lijst van 1993. Heb je dan enig idee welke plaat dat moet zijn? Je kan het zelf opzoeken natuurlijk, en anders hou ik het gewoon even lekker spannend. We zitten in 1993. Maartje die had vandaag een reunie van de basisschool, schrijft ze. Ik zit er weer helemaal in. Die genoot net van die Capricorn 20 Hertz. En daar gaat trouwens Ashwin ook heel erg op aan. Die heeft in zijn schuurtje nog de subwoofer staan die die in de jaren 90 gebruikt worden. Een pioneer is het. Het is inderdaad echt. De pluizen hangen aan het stof. Het plastic is helemaal geschaafd. Maar hey, dit is echt jaren 90 natuurlijk. Hij kan hard, Ashwin, want dit is ook een heerlijke.
1: 29.
0: Misschien wel mijn lievelings van Snap.

0: Snap, hoor je, Do You See The Light? Weet je nog, we zitten vanavond in 1993. Het jaar dat we nog meededen aan het Eurovisie Songfestival. En niet onverdienstelijk met deze hele leuke track van Rutger Kot.
1: 28.

0: later dit uurtje zo gehoord, hè? Spin Doctors ook nog, Two Princes. Zometeen hoor je een plaat. Echt een hele bijzondere van Guns N' Roses. Die bijna nooit op de radio is, maar wel in de hitparade stond in 1993. Die bijzondere track 3. Draai ik zometeen. Maar eerst, dit is ook lekker hoor. Don't Walk Away van Jade. Stond op nummer
1: 26.

0: Civil War. Guns N' Roses, straks nog een uur. 1993.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
15: We doen daar onderzoek naar, dus de forensische arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
14: Het slachtoffer uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast dit weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker €200 miljoen subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren, mensen die veel meer dan 25 kinderen voortbrachten. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karin Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En Novak Djokovic, de nummer 4 van de wereld, is zojuist uitgeschakeld op Roland Garros. Djokovic verloor van de Braziliaan João Fonseca. Dan het weer, vanavond stevige buien, tussendoor brede opklaringen en morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Het zonnetje gaat zo ook verschijnen op de radio met een heerlijke dansplaat. Echt, echt een plaat met eeuwigheidswaarde uit 1993.
17: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burnout Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
19: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
20: We love you, president.
19: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
21: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor twee... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
24: Hebbes.
25: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
26: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
27: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
28: Pulse 90's.

0: Geen feestje zonder Robin S. en Show Me Love.
1: De hitparade van
0: 29 mei 1993. Eigenlijk was het nog een flop, moet je je voorstellen. Het nummer komt uit 1990, die Show Me Love. Maar de versie die uitkwam, dat was gewoon niet zo goed. Totdat er een Zweedse producer opstond, Stonebridge. En die maakte een remix van deze plaat. En vervolgens ook nog die van Love for Love. En nou, dat heeft heel veel succes opgeleverd. In dit uur gaan we behoorlijk rocken. Eurodance, daar kun je ook echt je lol mee op. En uit Nederland, ja, dit valt ook zeker onder de Eurodance. Nummer 17.
2: Sibi
0: Milton.

0: Phoebe Milton uit Nederland. Je hoorde Send Me an Angel. Vielen jou ook op dat het een beetje klonk als Too Unlimited? Nou, dat had gekund. Zelfde producers zaten erachter. Dus niet Ray en Anita, maar die Phil Wilde en Jean-Paul de Koster. Verder met de lijst van 29 mei 1993. Tijd om een beetje te rocken.
1: 14.

Jarenlang heb ik genoten van deze versie. Verstond er niks van, maar dat maakte niet uit. Totdat ik later pas het origineel ontdekte van Harry Chapin, Cats in the Cradle. Dan is het zo duidelijk te verstaan. En een prachtig liedje over hoe het werkt met een kind krijgen en dat de geschiedenis zich herhaalt. Ugly Kid Joe, een lekkere coverversie uit 1993 op nummer 14. Italiaanse muziek hebben we vanavond al eerder gehad in de vorm van cappella. Dat was Dikke House. Dit is vrolijke popmuziek. Jenny B op 13.

0: Het was een enorme comeback-hit voor ze. Een grote nummer 1-hit opnieuw deze week. En dan zitten we dus in de week van 29 mei 1993. Stond de plaat I Can't Help Falling In Love With You van UB40. Iets lager, op nummer 12. Daarvoor op 13, Jenny B, Wanna Get Your Love. Het was de zomer van 1993 en James Martin stuurde een appje. Hij zegt, ik was pas 17, smoorverliefd op mijn eerste vriendinnetje. Het jaar waar ik voor het eerst pas echt naar popmuziek begon te luisteren. De Eurohouse had ik te pakken. Nou, dat is een leuk bruggetje.
1: 11.
0: Uit Haarlem, Ski en Dobre. Of René en Gaston. Of Kletch, of hoe je ze wil noemen.

Janet Jackson kende we al een tijdje in 1993. Maar ken jij de videoclip nog van deze plaat? Kun je hem voor de geest halen? Daar zaten danseressen in. En één van die danseressen was de jonge Jennifer Lopez. De eerste kennismaking van haar met de entertainmentwereld. Het zou nog even duren voordat ze haar platen ging uitbrengen. Tijd voor nummer 8.

0: Uurtje geleden al Bed of Roses. En dan nu In These Arms. Wat een avond, wat een hitlijst. 29 mei 1993. Met nu...
1: 6.
0: Twee Duitse producers. Eén van de twee was sinds zijn jeugd al gefascineerd door de oude stammen van Amerika. En hij wilde daar graag een nummer over maken. Maar vooral ook het geluid aan meegeven. De panfluit. Kreeg een rol. En wat voor een rol in deze...

Dance to Trance, Power of American Natives. In 1991 overleed Freddie Mercury en het tributeconcert, een van de meest legendarische ooit, in het Wembley Stadium. Queen en George Michael.

Boon stuurt een berichtje via de app. Hij zegt, ik was erbij op Wembley. Hoeveel mensen kunnen er in dat stadion? 80.000 of zo? Het schijnt dat er 1 miljoen mensen bij geweest zijn die avond. Zoveel mensen vertellen dat verhaal. Niet dat ik je niet geloof hoor, Ronald. Zeker niet. We blijven 1993, nu met Ace of Base.

0: 29 mei 1993. Dit was een grote hit voor Ace of Base. En nu komt een plaat waar je echt je bek over gaat breken. Ik weet niet of jij hem kan meereppen, maar doe je best.
1: 3. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man, I say, say

0: mee met zijn grote hit. En zometeen is het tijd. Voor Klaas.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
14: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
13: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudig winnaar boog na 5 uur tennis het hoofd voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
15: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
13: Jesper de Jong bereikt in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. Het weer nog vannacht. Vanavond nog stevige buien met wat onweer, hagel en windstoten. Morgen zonnige periode. In Limburg kans op buien. En het wordt morgen 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel Jan van der Putten. Zometeen is het tijd voor de laatste twee uurtjes van je week. En dat gaan wij vieren hier op NPO Radio 2 met Alles Kan op Vrijdag. Natuurlijk fijne muziek en ik zoek ook één liedje om het weekend officieel mee in te luiden. Als jij denkt, oh, maar daar heb ik echt een hele fijne track voor. Laat die dan alvast even weten via de NPO Luisterapp. En wie weet heb ik je zometeen aan de lijn. Ik begin zometeen met In Excess, Need You Tonight.
17: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja?
20: Serieus?
19: Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
23: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
23: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
25: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
27: Chris?
28: Ja?
27: Hoef jij niet te werken vandaag?
28: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
27: Dus, heb je nu
28: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
27: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.

0: de klassieker en transformeerde die in één klap tot een mega-hit. 7 weken lang stond het op nummer 1 in hun thuisland. Wat ze deden was eigenlijk heel simpel. Het origineel pakken, dit origineel. En die stopten ze dus in een hip-hop jasje, dus je verwacht nu die beat. Maar die kon dus niet. Wel schattig dit, hè? Overigens wel een heel fijn liedje natuurlijk. En daarvoor gedraaid INXS en Need You Tonight. Goedenavond allemaal. Fijn dat je erbij bent op de vrijdagavond.
1: Klaas van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Het is 9:40 en tot 12:00 vanavond zijn we bij je om samen de week af te ronden en het weekend officieel te openen. En dat gaan we doen met heel veel muziek en natuurlijk ook met een klein overzichtje van de afgelopen week. Bent u er klaar voor? Hallo Antoinette. Heb ik jou niet openstaan? Ah, is dat het? Even kijken. Hallo.
3: Hey.
0: Jij dacht al, waarom zegt hij...
3: Ik dacht, het wordt een solo show.
0: Nee.
3: Okay. Let's go.
0: Die glimlach ook.

0: enquêtecommissie over corona. Die is vandaag begonnen. Ze gaan weer alles uitdiepen om goed te begrijpen wat er nou precies gebeurd is. Wie heeft wat wanneer gezegd. Rapper Ye, a.k.a. Kanye West, a.k.a. Kanye Omari West, want zo heet hij echt, mag toch in Nederland optreden. Hij gaat concerten geven in Arnhem. En het wereldkampioenschap voetbal zit eraan te komen. Deze week werd bekend dat de Nieuw-Zeelandse verdediger Tim Payne, na onderzoek van ene Valen, dat is een influencer, de minst bekende speler was van het toernooi. Totdat die influencer zijn volgers opriep om Payne beroemd te maken. Hij had dus 4000 volgers op zijn Instagram-pagina. Inmiddels zijn het er meer dan 1 miljoen. Meer dan de influencer die hem zeg maar in het zonlicht heeft gezet. Wel een heel sympathiek initiatief.
1: Is dit dan de eerste keer dat volgers gelijk staat aan liefde?
0: Dat zou heel mooi zijn. Ja. Dat zou heel mooi zijn. En Suzanne en Freek die krijgen een eigen documentaire op Videoland. Een blik achter de schermen van een van Nederlands populairste artiesten kan je vanaf 13 juni zien in een documentaire.
1: Tof.
0: Wordt wat hoor, ja.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, dat is natuurlijk de afgelopen week, maar ik wil heel graag het weekend in. Daar heb ik alleen een liedje voor nodig. Welk liedje past voor jou totaal bij het weekend ingaan? Is dat een ongelofelijke stress reliever? Is dat een uitbundige plaat? Is het een ballad? Het maakt mij niet uit. Pak even de NPO-luisterapp erbij en laat mij weten welke plaat je wil horen. Kan ik hem zo voor je draaien? Naar de Counting Crows.

tijdens concerten in de Rotterdamse Kuip. Niet voor hunzelf, maar voor de Kuip zelf. Totaal 145.000 mensen die daar naartoe kwamen. Echt een historisch moment voor de Haagse rockband. Direct natuurlijk, Won't Fall. En daarvoor de Counting Crows en Mr. Jones.

0: het weekend is van jou, want we gaan het lekker vieren. Ook op NPO Radio 2. En dat moet natuurlijk ingeluid worden met een fijn liedje. En nou, Manuela, ik kan bij jou wel zeggen, er zit nog van alles omheen, hè?
1: Jazeker.
0: Een heel leven.
1: Ja, klopt.
0: We moeten even een jaar terug. Of nee, een maand terug, sorry. Nou ja, we kunnen ook een jaar terug gaan, maar dan wordt het een beetje tricky.
1: Ja.
0: Goed, dit was echt een inside grapje als je niet begrijpt waar dit over gaat. Maar goed, laten we het hebben over je dochter.
2: Laten we het uitleggen.
1: Ja, klopt. Onze dochter is een maand geleden geboren.
0: Ach, van harte gefeliciteerd. Hoe heet ze?
1: Amelia.
0: Amelia, prachtig.
1: Dank je.
0: Ja, hey, en gaat het allemaal goed met moeder en dochter?
1: Ja, zeker. Ja, ze doet het hartstikke goed.
0: Ja.
1: Een hele tevreden baby.
0: Ik zeg even denken, een maand, nou, dan gaat het nog wel. Is dit de eerste, de tweede?
1: De vierde.
0: De vierde.
2: De vierde.
1: De vierde.
0: Dit is een echte mama.
1: Ja, zeker.
2: Oké, maar ik hoor altijd dat dan de eerste is echt heel voorzichtig. De tweede, die kan je al iets makkelijker laten stuiteren. Maar hoe is dan die vierde?
0: Nou, zo.
1: Weer voor mijn gevoel alsof het allemaal nieuw is.
2: Ah.
1: Het is
0: natuurlijk.
1: Ja, het blijft prachtig om een wondertje op de wereld te zetten.
0: Zo is het. Nou, ik ben een vader van vier dochters, dus we kunnen elkaar qua vierde hand schudden. Ik benijd je niet, want er kon nog wel een intense periode aan. Maar het mooie is dat een maand geleden, toen jouw dochter geboren werd, op het moment dat zij geboren werd, kwam er een liedje op de radio.
1: Ja, klopt. Ja, Turn the Lights Off. Die kwam op de radio. En dat heeft eigenlijk dus voor ons een hele mooie betekenis.
0: Ongelooflijk. Maar hoor ik dan zeg maar in mijn hoofd nu een soort van bij jou een soort persgeel en dan, en dan die muziek op de achtergrond?
1: Dat klopt er zeker.
0: Nou, ik vind het echt fantastisch dat je dan nog in staat bent om een liedje te analyseren. Dan ben je wel echt een hele ervaren moeder. Van harte gefeliciteerd nogmaals. Zou jij voor ons de week willen afronden en het weekend willen openen, dan ga ik jouw geboorteplaat draaien.
1: Dankjewel. Dan verklaar ik hierbij de week voor gesloten en het weekend voor geopend.
0: Dankjewel!

0: Turn the lights off, Justin, Jack Style en John. En besef even, ik heb de statistieken niet bij de hand, maar dat waarschijnlijk tijdens dit nummer ergens op de wereld weer een baby is geboren.
1: Ja.
0: Dat is een bizar idee eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Hey, het weekend is officieel geopend. Dat betekent dat wij heel rustig even kunnen opstaan. Even naar die dansvloer kunnen wandelen. En daar buigen wij.

Een boom in de tuin, geplant door zijn vader uit liefde. Het werd het anker van een nummer dat in 2019 meteen doorbrak. En als nieuwe binnenkomer in de top 2000 binnenkwam. En een jaar later stond hij gewoon op nummer 1. En sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziek. Danny Vera, Rollercoaster. En dit... Ja, dit schreef Noah als een trage, sleazy demo. Maar het werd een glanzende Britpopklassieker die miljoenen hoorde zingen. En wij...

van de meester zelf, Paul McCartney. Je kan wel zeggen 88 hoofdstukken aan muziekgeschiedenis in één man vervat. En toch blijft hij nog steeds schrijven alsof er nog iets te ontdekken valt. Even terug in de tijd, voordat de stadions waren, voordat er Beatlemania was, was er gewoon een jongen uit Liverpool. Een jongen die zijn moeder vroeg verloor, die samen met een andere jongen, genaamd John Lennon, liedjes begon te schrijven omdat muziek soms de enige manier was om grip te krijgen op het leven. En wat volgde, nee, dat is geen succesverhaal, dat is gewoon cultureel erfgoed. Paul McCartney, die hielp met de Beatles de blauwdruk te schrijven voor hoe popmuziek kon klinken. Hun doorbraak, nou ja, het was eigenlijk een soort cascade van doorbraken, maar deze was wel heel erg bekend.

voor velen natuurlijk. Maar wat nou bijzonder is, dat toen die band uiteen viel, er iets gebeurt wat vaak vergeten wordt. Want hij had natuurlijk kunnen teren op het verleden. Hij had ook helemaal niks meer hoeven doen. Maar in plaats daarvan begon hij gewoon opnieuw met Wings. En met soloalbums, met mislukkingen, met verrassingen. Experimenten, met ook nieuwe wereldhits. Het was net alsof hij zichzelf wilde bewijzen, niet aan ons, maar aan de muziek zelf. En dat doet hij nu eigenlijk weer, want er is nieuwe muziek van het nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. En ja, dat is misschien ook wel het bijzondere aan McCartney, dat hij elke keer zichzelf opnieuw weet uit te vinden. De meeste artiesten worden een soort van een monument, maar hij blijft gewoon een muzikant. Come Inside, dit is nieuwe muziek op

0: icoon van de muziek, Paul McCartney. Dit is Come Inside, nieuwe muziek. En ik raad je aan om even de plaat te beluisteren. The Boys of Dungeon Lane. Onder andere ook muziek samen met Ringo Starr.
1: Oh.
0: Is toch weer halve Beatles bij elkaar.
1: Oh.
0: Ja, cool hè?
1: Nou, alle overlevenden.
0: Nee, George. Nee, is die overleden? Je kijkt me heel erg serieus aan nu. Ja, die is helaas overleden.
1: Helaas. Ja. Nog gecondoleerd.
0: Goed, ik even mijn Wikipedia updaten.

0: is NPO Radio 2.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht, in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Sit van der Linde, dankjewel. Jawel, zometeen het laatste uurtje van de week. Op NPO Radio 2 vieren we Alles Kan op vrijdag. We gaan fijne muziek draaien en ook een klein beetje filosoferen. Wat de vraag is, dat hoor je zometeen na onder andere Jamiroquai en Kensington.
13: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting. Zullen we?
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: uit 2012. Kensington en Home Again op NPO Radio 2. Draaide ik daarvoor de man die eigenlijk wel een beetje gebelgd was dat hij geen erkenning kreeg na het uitbrengen van het liedje Virtual Insanity, Jamiroquai. Want daar gaat eigenlijk over genetische knutselarij. En hij was daar op tegen en had zoiets van, moeten we eigenlijk niet doen, dit gaat echt gebeuren.
1: Oppassen.
0: Maar ja, dat was toen nog niet.
1: Nee.
0: Tot een dag nadat hij dit liedje had uitgebracht. En toen kwam schaap Dolly ter wereld. Het was het eerste gekloonde schaap ter wereld. Inmiddels zijn ze daar veel verder in, maar is er gelukkig ook iets meer regelgeving. Al ben ik bang dat ergens op de wereld wel een lab zal zijn waar ze echt proberen om mensen te klonen, denk je niet?
1: Ik denk het ook.
0: Ja. Geen fijne gedachten, maar ja.
2: NPO Radio 2.
3: De alles kan.
1: Maar wat als ze nou heel goed worden opgevoed?
0: De ene versie, zeg maar.
1: Ja, want je hebt nature en nurture. Dus als ze dan, ook al komen ze dan helemaal, nou ja, virtual insanity ter wereld, dat als ze dan wel in een heel liefdevol gezin worden opgegroeid, misschien komt het dan helemaal goed.
0: Nee. Ik vind dit is een ethische grens waar we wat mij betreft niet overheen moeten. Maar goed, ik begrijp, je probeert al de breintjes een beetje los te krijgen. Want we gaan namelijk even een beetje filosoferen in dit onderdeel van het programma. De Alles Kan. Het is een fysieke kan waar je water in kan doen. Zeker met deze warme dagen heel fijn. Je kan er een plantje in stoppen. Je kan er je pannenkoekenmix mee maken. Je kan er verf in doen. Nou, voor allerlei doeleinden handig. En je kan hem ook winnen, dit unieke exemplaar. Als je meedoet door antwoord te geven op de vraag die erin zit.
1: Ja. Zo, het klinkt echt alsof je er een plaatje uit haalt.
0: Dat doe ik ook. Goed, de vraag van vandaag is, als alles kan, wie zou je dan meenemen naar de maan? Ja, hebben ze van de week wel weer over gesproken. Ik geloof dat Amerika een hele basis wil bouwen. Maar als alles kan, wie zou jij dan meenemen naar de maan?
1: Is dit dat als het helemaal fout gaat op aarde, dat we gewoon naar de maan kunnen gaan? Is dat het?
0: Ja, dan gaan we toch naar Mars? Dan gaan we niet naar de maan.
1: Hoezo niet naar de maan?
0: Nee, op Mars is water.
1: Oh. Maar kunnen we op de maan niet water meenemen?
0: Ja, ik denk, laten we ervan uit, alles kan, dus je kan ook weer terug. Dus wie zou je meenemen naar de maan? Ja, in eerste instantie denk ik, oh ja, moet natuurlijk mijn vrouw zeggen.
1: Ja.
0: Mijn geliefde. Maar die vindt dit helemaal niks.
1: Nee?
0: Die gaat hier niet goed op. Nee, die krijgt me geen 10 paarden in die raket natuurlijk.
1: Die vindt het te lang vliegen.
0: Nee, die houdt gewoon niet van acute migraine.
1: Maar wie zou je dan wel meenemen?
0: André Kuipers.
1: Oh, dat is oprecht wel praktisch.
0: Of Anna Gimbrère.
1: Oh.
0: Ja, die is ook wetenschapsjournalist. En die is helemaal fan daarvan. Heeft ook gesolliciteerd om astronaut te worden. Of gewoon een goede muzikant. Dat je denkt, nou, dan hebben we het in ieder geval leuk. Want op de maan is verder natuurlijk niet zo bar veel.
1: Oh, dan zou ik wel een comedian meenemen.
0: Allemaal grappen.
1: Ja.
0: Dat is
1: in ieder geval leuk.
0: Hey, dat is de vraag die ik aan jou voorleg. Je kan het antwoord geven via de NPO Luisterapp. Als alles kan, wie zou jij dan meenemen naar de maan? Doe mee en maak kans op die prachtige Alles Kan op vrijdag. Alles Kan en de Spicy Flicy Mok. En ik wil daar niet te veel over zeggen, maar die wil je hebben.
1: Mm-hmm.
0: Er is er nog niet één van nu. Die gaan komen. Ze zijn in de maak. Echt waar, ja. Goed, dit is Man at Work op NPO Radio 2. Overkill.

0: Talk to me, Damiano David en Tyla en Now Rogers.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Soms heb je van die vragen die gesteld worden en die dan nog veel meer vragen oproepen. Dat geldt ook voor de vraag van vanavond uit de Alles Kan. Als alles kan, wie zou je dan meenemen naar de maan? Mensen raken wel een beetje van, hey, maar kan dit dan ook? Kan zus zo?
3: Ja, we hebben de kaders niet goed genoeg vastgesteld.
0: Ja, nou ja, dat kan.
3: Maar alles kan, maar...
0: Ja, Steve die stuurt

0: Jij mag van mij naar de maan reizen. Dan blijf ik en dan zou ik graag Stevie Ray Vaughan eens live willen zien.
1: Ja, want Joost die vroeg, kunnen we ook iemand achterlaten op de maan?
0: Ja, Chantal zegt, ik neem Maan wel mee naar de maan. Of anders Goldband.
1: Ja, ja.
0: Kan natuurlijk ook. Ja, eens even kijken, Snoop Dogg wordt genoemd door William.
1: Goeie.
0: Ja, er moeten ook groenten verbouwd worden. Ja, ik verzin het niet.
1: En Diederik Jekel vond ik ook een hele goeie.
0: Ja, en Bastiaan die gaf nog door met onze president Rob Jetten. Kan je ook meenemen. En ik heb Jos Lijn aan de telefoon.
2: Nee, goedenavond Thijs. Goedenavond allemaal.
0: Wiens goedenavond Nederland. Wiens naam vaak verkeerd wordt uitgesproken, denk ik.
2: Ja, heel vaak. En niet alleen uitgesproken, maar ook gesteld. Dus dat vind ik heel... Ik ben altijd blij als ik weer een nieuwe spelling weer tegenkom van mijn naam. Altijd ja. Bijzonder en altijd ja. Verrassend.
0: Je schrijft het met J-O-C-E-L, lange I-N-E.
2: Correct.
0: Wat zeggen de mensen? Jocelyn? Jocelyn?
2: Ja, Jocelyn, Jocelyn, Jocqueline, Joycelyn. De keuze is reuze, maar toch de juiste in eerste instantie is het vaak heel lastig.
0: Als alles kan, wie zou je dan meenemen naar de maan?
2: Ja, nou, ik had in een split second dacht ik mijn man, maar toen kreeg ik direct daarna storing. Ik denk, wacht even. Maar dit is een hele open vraag. Wie neem je mee, maar wat zijn de opties? Want stel je voor, hoe lang gaan we naar de maan? Ja. Als ik nou voor mijn hele leven naar de maan ga, dan neem ik mijn man mee, want hij is mijn alles.
0: Ja.
2: Maar ja, als ik maar even naar de maan ga, en dan heb ik misschien een vriendin waarvan ik denk, nou, dat vind ik een leuke ervaring.
0: Met een leuk uitje.
2: Ga ik samen met een vriendin van mij naartoe. Misschien kunnen we een wijntje doen op de maan, weet jij veel.
0: Maar even...
2: En toen dacht ik, ja, maar of ik kan iemand achterlaten.
0: Ja, precies.
2: En dan heb ik echt wel een optielijst. Want ik denk, nou, die zou ik wel willen nemen. En die zou ik wel... Ja, en hoeveel mag je er mee nemen?
0: Die stuurt, jij mag van mij naar de maan reizen. Dan blijf ik en dan zou ik graag Stevie Ray Vaughan eens live willen zien.
1: Ja, want Joost die vroeg, kunnen we ook iemand achterlaten op de maan?
0: Ja, Chantal zegt, ik neem Maan wel mee naar de maan. Of anders Goldband.
1: Ja. Ja,
0: kan
1: dat
0: natuurlijk
1: helpt.
0: Ook. Ja, even kijken, Snoop Dogg wordt genoemd door William.
1: Goeie.
0: Ja, er moeten ook groenten verbouwd worden. Ja, ik verzin het niet.
1: En Diederik Jekel vond ik ook een hele goeie.
0: Ja, en Bastiaan die gaf nog door met onze president Rob Jetten. Kan je ook meenemen. En ik heb Jos Lijn aan de telefoon.
2: Nee, goedenavond Thijs, goedenavond allemaal.
0: Goedenavond Nederland. Wiens naam vaak verkeerd wordt uitgesproken, denk ik.
2: Ja, heel vaak. En niet alleen uitgesproken, maar ook gesteld. Dus dat vind ik heel... Ik ben altijd blij als ik weer een nieuwe spelling weer tegenkom van mijn naam. Altijd bijzonder en altijd verrassend.
0: Je schrijft het met J-O-C-E-L, lange I-N-E.
2: Correct.
0: Wat zeggen de mensen? Jocelyn? Jocelyn?
2: Ja, Jocelyn, Jocelyn, Jocqueline, Joycelyn.

0: Goedenavond
1: Thijs,
0: goedenavond allemaal.
1: Goedenavond Nederland. Wiens naam vaak verkeerd wordt uitgesproken, denk ik.
0: Ja, heel vaak. En niet alleen uitgesproken, maar ook gesteld. Dus dat vind ik heel... Ik ben altijd blij als ik weer een nieuwe spelling weer tegenkom van mijn naam. Altijd ja. Bijzonder en altijd ja. Verrassend.
1: Je schrijft het met J-O-C-E-L, lange I-N-E.
0: Correct.
1: Wat zeggen de mensen? Jocelyn? Jocelyn?
0: Ja, Jocelyn, Jocelyn, Jocqueline, Joycelyn. De keuze is reuze, maar toch de juiste in eerste instantie is het vaak heel lastig.
1: Als alles kan, wie zou je dan meenemen naar de maan?
0: Ja, nou, ik had in een split second dacht ik mijn man, maar toen kreeg ik direct daarna storing. Ik denk, wacht even. Maar dit is een hele open vraag. Wie neem je mee, maar wat zijn de opties? Want stel je voor, hoe lang gaan we naar de maan? Ja. Als ik nou voor mijn hele leven naar de maan ga, dan neem ik mijn man mee, want hij is mijn alles.
1: Ja.
0: Maar ja, als ik maar even naar de maan ga, en dan heb ik misschien een vriendin waarvan ik denk, nou, dat vind ik een leuke ervaring.
1: Een leuk uitje.
0: Ga ik samen met een vriendin van mij naartoe. Misschien kunnen we een wijntje doen op de maan, weet jij veel.
1: Maar even...
0: En toen dacht ik, ja, maar of ik kan iemand achterlaten.
1: Ja, precies.
0: Dat is echt wel een optielijst. Want ik denk, nou, die zou ik wel willen nemen. En die zou ik wel... Ja, maar, en hoeveel mag je er mee nemen? Want is het dan één?
1: Oké, ik stop je hier. Het is helder. Je hebt voldaan aan alle eisen voor de alles kan. Je brein is totaal open gegaan en je hebt er weer 5 of 6 nieuwe vragen bij verzonnen.
0: Ja.
2: Ja, maar ik wil toch eigenlijk van dat rijtje toch wel de antwoorden. Dus als je kort is, is de vriendin. Als je lang is, is het je man. En stiekem, wie ga je achterlaten?
0: Nee, die hou ik even voor mezelf. dat is nog wel een lijst, denk ik.
1: Ja, nou, ik ben blij dat je even mee hebt gedacht. En ik mag je blij maken met de officiële Alles Kan op vrijdag. Alles kan.
0: Hartstikke leuk.
1: En natuurlijk ook... Oh, sorry, ik veeg je zo langzaam weg. Maar wat zei je nou?
0: Super tof, zei ik. Dank je wel.
1: Ja, en je krijgt ook de Spicy Flicy Mok.
0: Nou, super gaaf.
1: Ja, met het zelfvertrouwen van iemand die dat ding nog nooit gezien heeft.
0: Nee, ja. Nou, weet je, ik ben wel van de merchandise van de radio, dus ik vind dat wel hartstikke leuk. Ja.
1: Helemaal goed. Hij gaat naar je toe komen. En,
0: super tof.
1: We blijven even met beide benen op de aarde. Dat doen we samen met Michael Jackson. Doei.
0: Oh, super gaaf. Dank je wel.

0: De Nederlandse Eurovisie-inzending van 2016, Douwe Bob. Slowdown, nou ja, we werden, hè, of Douwe Bob dan, hè. Wij, als die eerst was geworden, dan was het we.
1: We, ja.
0: En nu is het Douwe Bob werd negende.
1: Ja, dan is Douwe Bob wel,
0: nee,
1: ja.
0: Nee, maar goed, Douwe Bob blijft ook wel een beetje mijn held.
1: Ja?
0: Ja. Want ik heb ooit op het podium gestaan met hem. Van de week had hij ook nog weer een post online gezet. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Het was, ging over antidepressief, omdat hij dat al heel lang gebruikte. En dat hij daar nu, hij een aantal jaar vrij was van de alcohol, besloten had om daar ook mee te stoppen.
1: Oké.
0: En het ging goed. Het was spannend. Mm-hmm. En wiebelig, maar het ging goed. En hij wilde ook delen dat hij ook daar mee worstelde, mee bezig was altijd om te gaan met de prikkels van het leven, zullen we maar zeggen. Ik vond het zo cool dat hij dat gewoon deelde. Dan kreeg hij dan ook wel weer allemaal gezeik en haat op. Dat ik denk van waarom mensen, weet je wel, kunnen we gewoon even proberen het van een ander perspectief te bekijken. Iemand deelt iets van zichzelf. Iedereen die Douwe Bob kent, die weet, die jongen die spreekt gewoon vanuit zijn hart. En soms is het wat onhandig, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wel vanuit zijn hart. En dat doet hij nu ook. En dat vond ik echt zeer te waarderen.
1: Mooi.
0: Daarvoor Michael Jackson, Earthsong. En we gaan een liedje draaien. Dat is gewoon pure vreugde. Geschreven in 1977 door Javelin Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky als onderdeel van een concertplaat. Concerto for a rainy day. Nou, dit gaat lekker hoor, qua weer.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Something Good van Ilse de Lange. NPO Radio 2.

0: Lekker toch? Van Nederlandse bodem, onze Ilse de Lange en Something Good, de topsong van deze week. En daarvoor echt een compleet concept, heerlijk in één track. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, waar heb je zin in op dit moment? Daar willen we achterkomen. En ja, Antoinette die heeft ook wel ergens zin in.
2: Ik heb zin in liedjes met een koor.
0: Ja, is geen voorwaarde. Dus als je iets anders wil insturen, mag dat ook. Maar jij je hoort...
2: Engelengezang.
0: Oh, ik dacht Sjahoep.
2: Sjahoep.
0: Ja, je hebt toch ook zo'n koortje, weet je wat, met Rita Franklin of zo. Weet je, dan, er zit ook koortjes
2: mag
0: bij.
2: Mag ook, maar ik dacht meer aan Vampire Weekend, Father of the Bride.
0: Queen, Somebody to Love.
2: Oh, of. You can't always get what you want. Maar dan iets mooier.
0: Zo, die doet...
2: Ja, maar die klinkt ook altijd heel raar valsig.
0: Mag ik ook nog even Jacob Collier suggereren? Want deze man die heeft de chorus ongeveer uitgevonden.
2: Okay, nee, want ik wil juist nog zeggen Like a Prayer van Madonna. En die is wel echt ouder dan dat Jacob Collier is.
0: U mag het zeggen. De NPO Luisterapp staat open. Wat wil jij horen op dit moment? Wij hebben voorkeur voor iets met een koortje. Maar als je denkt, nou laat dat koortje lekker zitten. Geef mij een jankende gitaarsolo. No problemo.
2: Dit is,
0: ja, maar het koor komt er misschien wel door. Het is tijd voor Matthew Wilder op NPO Radio 2. Is dit Break My Stride?

0: Zwaar verhaal, maar wel waar gebeurd. In maart 1993, twee kinderen die stierven bij een bomaanslag in het Engelse Warrington. En Dolores O'Riordan. Hoe zeg je dat? Riordan? Ja, ik vergeet het altijd hoe je dat goed zegt, maar Dolores.
1: Dolores.
0: Ja, die verwerkte die woede in een nummer dat de wereld zou veranderen. Want dit is echt de wereld overgegaan. Zombie van de Cranberries en daarvoor Matthew Wilder en Break My Stride. Dit ga ik zo draaien. kleine spoiler, Maurice. Goedenavond. Gloeiende. Ik wilde eigenlijk eventjes gewoon de app-service introduceren aan je. Maar goedenavond, fijn dat jij erbij bent. Geef me één tel, dan gaan we dat even officieel regelen. Hi!
2: De NPO Radio 2 app-service.
0: Nou, wat schetst mijn verbazing, Maurice. Goedemiddag. Avond.
3: Helemaal van de apropos, maar het gaat nog steeds goed.
0: Ja, iemand is toe aan een bed, geloof ik. En jij bent het niet, alhoewel, je komt van een strandfeestje.
3: Zeker.
0: Wat was de gelegenheid?
3: De vrienden van vereniging van de school waar ik directeur ben, die hadden hun jaarlijkse strandfeest waarbij ze geld inzamelen ter behoeve van de school.
0: Wat leuk zeg. En worden er dan dingen geveild of activiteiten gedeeld?
3: Ze hadden een loterij en bij de entreekaartjes gaat dan ook weer een gedeelte naar de school.
0: Ja.
3: En ik was zeg maar de headliner die de plaatjes mocht draaien.
1: Kijk!
0: Hey, DJ Maurice!
3: Zeker.
0: Oh, wat
1: heb je gedraaid? Wat was het dansbaarste nummer?
3: Het was een 90s nullies feest. Dus het was allemaal jeugdmuziek voor iedereen. Ja. Laten we zeggen van House of Pain tot Wickfield tot Paul Elstak, al dat soort knallers.
0: Maar ik begrijp dat je eigen smaak er niet tussen zat.
3: Mijn eigen... Nee, dat kun je dan toch op zo'n avond weer niet draaien.
0: En dat gaan we nu even goed maken, want jij wilde heel graag horen. Bruce Springsteen en Born to Run.
3: Ja, dankjewel hè.
0: En een hele fijne avond en van harte met een succesvolle avond zo te horen.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

Springsteen. En Born to Run was de een na laatste in Alles kan op vrijdag op NPO Radio 2. Het zit erop voor vanavond. Ik dank je wel voor het luisteren. En we hebben een klein beetje een themaatje gevonden. Waar je nog een heel klein beetje van gaat horen van Coldplay. Een soort kleine memorie om je de nacht mee in te sturen. En ook dit weekend in. Ik wens je een heel fijn weekend. En voor nu, bye bye, zwaai zwaai. En tot over 2 weken van mij. Want ik ben er even tussenuit. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Obelie, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
12: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
11: Dus nog meer vakantie voor je geld.
12: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50 en

0: NPO Radio 2.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 30 mei. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Onweersbuien hebben afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, Islamitische Staat, de RSF-militie in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen, bij Os, is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam de man van 47 zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een 33-jarige plaatsgenoot is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt vanwege rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Raheem Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon, maar in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. En ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen bijvoorbeeld viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het hevige noodweer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden weggehaald van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te plaatsen. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwenen zijn. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het Amerikaanse congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed gisteren in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Raheem Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broertjes van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden de jongetjes huilend langs de kant van de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat waren er zo'n 800.000 meer dan een jaar eerder. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad van Amsterdam. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.